0: volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
7: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

I like the way you're moving to the drum.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kester. Ik ben Marcia van
9: Scherp
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben Nathalie.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
14: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
13: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
14: Het is niet te geloven, hij zit erin!
13: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
15: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
13: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
16: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
13: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
17: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
18: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Agua pura, pura agua fresca.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot. Het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy.
10: Ik speel op de
11: straks
10: op
11: het muziekinstrument. En ik speel op een cello van het
12: muziekinstrument.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
15: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3 draai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
16: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van het programma De Blik. We nemen lekker een blik in en rondom Bodegraaf, Nieuwbrug en de Meijen en alles wat er omheen zit. En ook een tweede uur is natuurlijk weer André van de Partij. Hij heeft het voetbaloverzicht voor u, veldkorfbal en het sportenbod. Dat u vanmiddag natuurlijk na de klok van twee uur kunt verwachten bij BR6. Dus er is weer zat te luisteren bij het tweede uur van het programma De Blik.
1: Licht uit.
0: Spot aan.
1: Overzaan. Job, Johan, Leo's, Pep, Pleun en Sanne zijn de kandidaten in het nieuwe seizoen van Heel 100 Bakkits en stellen zich hier aan u voor. Evan en Job uit de gemeente Bodegraven-Reewijk. Onder enthousiaste leiding van Plien van Bennekomst strijden zij om de titel van beste junior thuisbakker. Daarbij worden hun creaties vakkundig bekeken, geproefd en beoordeeld door juryleden Robert van Bekhoven en Tien Toet. Heel Holland Bakkits is te zien. Vanaf aankomen zaterdag over de week, 26 september. Vanaf de klok van 7:50 bij Max op NPO Sepp. Wie wordt de beste junior thuisbakker van dit seizoen? De eerste aflevering staat in het teken van film en een baktent verandert in een echte Hollywoods filmset. Met in de hoofdrol 6 bakkers met een bakmaatje. Job Bak met zijn vader. Twan, net als Jon met zijn vader Sidney. Het bakmaatje van Nieuws is haar oom, Stef. Pep is een bakduo met zijn moeder. Teuntje, Sanne en met haar oma Riet. En Pleun met haar overbuurvrouw Merel. Nou, ik zei het al, 26 september, 7:50 bij Max op NPO Sepp.
0: Ja, meestal staat er een kopstukje op iets wat je gaat voorlezen bij de luisteraar. Meestal gebruik ik dat niet, want dat komt dan meestal nog wel weer een keer in voor. Maar nu doe ik het al, want ik blijf bijvoorbeeld meedoen. Centraal tijdens de Wereld Alzheimerdag 2026. Op 21 september is de Wereld Alzheimer dag dit jaar. Staat die dag in het teken van ik blijf meedoen. Met het thema van de vraag Alzheimer, Nederland aandacht. Voor iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt. Mee blijven doen aan het gewone leven. Ook wanneer dementie een steeds grotere rol gaat spelen. Een boodschap doen, koffie drinken met vrienden. Samen koken, blijven sporten en deelnemen aan een activiteit in de buurt. Wanneer iemand dementie krijgt, kunnen juist dit soort alledaagse dingen veranderen. Toch is er een diagnose vaak nog veel mogelijk. Begrip, passende ondersteuning en blijvend contact met anderen kunnen daarbij een groot verschil maken. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk blijven meedoen en blijven doen wat voor hen belangrijk is. Of dat nu samen is koken is of bijvoorbeeld een wandelingetje maken, een hobby uitoefenen of anderen ontmoeten door te blijven kijken naar wat wel mogelijk is. Zorg ervoor dat de mensen met dementie betrokken kunnen blijven bij hun omgeving en het dagelijks leven. Dit kan bestaan uit kleine dingetjes, zoals bijvoorbeeld het ophalen en het wegbrengen voor de sportles. Of een buurvrouw die elke week meeloopt naar de supermarkt. Doe de training en zorg ervoor dat ze mee kunnen blijven voldoen. We nodigen dan ook iedereen uit op korte online training goed om te gaan met dementie. Te volgen op www.samendementievriendelijke.nl. www.samendementievriendelijk.nl. Daar wordt je kennis over dementie getest. Je krijgt tips en informatie over hoe je mensen met dementie kunt herkennen en hun met respect kunt begeleiden, zodat zij kunnen blijven meedoen. Er zijn speciale trainingen voor beroepen waarin je wellicht wat vaker met mensen in aanraking komt, zoals bijvoorbeeld voor winkelmedewerkers, mondhygiënisten, gemeenteambtenaren en taxichauffeurs. Er is ook een speciale training voor jongeren. Nou, en zo is er nog veel meer te lezen. Ik zou zeggen, houd het dus goed in de gaten. 26 september. En het is een hele nare ziekte, kan ik wel zeggen.

0: die ging dan met de trein daar, die kwamen naar koude kermis thuis.
1: Ja, dat was de kermis, hè?
0: Nou, zullen ze nog wel zeggen dat er een grote storing was voor midden Nederland. Prinsoven blijkt er zijn veroorzaakt door sabotage. Volgens Sportbeheer ProRail zijn er vanuit 30 plaatsen voorwerpen op spoor gelegd. Waaronder ijzeren buizen. Maar mensen die dat doen, die zijn niet helemaal goed bij de stand, zou ik maar zeggen. Want ja, als dat, er kunnen grote ongelukken gebeuren natuurlijk. Denk na wat je doet. Ook reizigers vanuit Bodegraaf en Reewijk ondervonden hierdoor hinder. En hadden moeite om op hun bestemming te bereiken. Op de meeste locaties werden de voorwerpen in de vroege ochtend al aangetroffen. Opvallend is dat onbekenden later op die dag op enkele plekken opnieuw spullen op de sporen hebben gelegd. Wie verantwoordelijk is voor de sabotage is nog niet bekend. De acties zijn voorlopig alsnog door niemand opgeëist. De dichtstbijzijnde locatie waar voorwerpen op het spoor zijn aangetroffen is Oudewater. De verschillende locaties zijn inmiddels aangemerkt als plaatsdelict. De politie doet op deze plekken onderzoek om erachter te halen wie achter de sabotage zit. ProRail spreekt van ernstige situatie, omdat het plaatsen van voorwerpen op een spoor grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid en het treinverkeer. Door de storing kregen treinreizigers in een groot deel van Midden-Nederland dinsdag te maken met uitval en vertraging. Ook voor reizigers uit de gemeente Bodegraven zorgen dat voor problemen om per trein op hun bestemming te komen.
1: Ja, en degene die het gedaan heeft, ik hoop eigenlijk toch dat ze erachter komen.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Want inmiddels, misschien zijn dat zouden wij nog niet weten. Maar de staat, dat zal het waarschijnlijk zelf niet weten. Maar er staat een gevangenisstraf op van 15 jaar.
0: Nou, dat is meer. Oh, dat vind ik een mooie straf.
1: Dat hoorde ik van de week.
0: Nou, dat is
1: kijk,
0: mooi.
1: Alleen, kijk, dan kom je weer bij de andere kant natuurlijk.
0: Nou, er is geen plek.
1: Er zijn een stelletje, nee, er zijn een stelletje van die XR. Die daar bijvoorbeeld jaar 12 gaan. Of andere dingen gaan doen, weet je. Daar 12 gaan ze leggen. En ja, dan krijg je dat weer. En die worden dan opgepakt en eentje verderop weer uit de bus geslingerd. En die krijgen verder helemaal niks. Ja, dat is een beetje het rare van de andere kant. Maar goed, dit was wel heel erg gevaarlijk om die buis op de rails te leggen. Want als er toch een trein ontspoort met een hoop mensen, nou, dan is dat heel, heel erg. En dan kunnen er wel zelfs doden vallen, dus wat dat betreft.
0: Ja, ik denk, ik zou zeggen, misschien helpt het, ik weet het niet zeker, dat je eigen zelf aan gaat geven.
1: Ja,
0: misschien helpt het al in je straf, ik weet het niet voor 100% zeker.
1: Als je hoorde kans op 15 jaar, dan doe je dat niet. Maar goed, ze hadden vermoeden dat
0: misschien dat het
1: ze hadden vermoeden dat de boeren het waren, hè? Maar goed, ik zeg niks, want ik weet het niet. Hij zaterdag 15 november keert de Surinaamse eetervaring terug naar het zalencentrum in de Burg. Dat lijkt me alleen lekker, joh.
0: Nou ja,
1: dit keer onder een nieuwe naam, de Roti Show. Het is een tweede editie van het evenement dat in 24 nog bekend stond als Roti-dag. En destijds goed werd ontvangen door bezoekers uit de regio. Tijdens de Roti Show genieten gasten van een driegangen diner met authentieke Surinaamse roti. Aangevuld met live muziek en comedy. Het concept valt onder Soul Food Lovers. Ook bekend van het populaire Roti Cruise in Rotterdam. De drijvende eetervaring op het water, die inmiddels duizenden gasten heeft verwelkomd. Leuk weetje, voor de meer dan 3000 personen die de organisatie ooit vroeg of ze van de roti houden, zei nog niemand nee. Met de Roti Show brengen de organisatoren diezelfde sfeer van goede muziek, lekker eten en gezelligheid naar de zaal in Reewijk. Hij is toegankelijk, uiteraard, voor het hele gezin. Wat informatie er praktisch is. Het is dus de Roti Show, Surinaamse roti, live muziek en comedy. Wanneer is het? 15 november, schrijf hem vast op. Het is in het zalencentrum in de Brug Reewijk. Je kunt je even natuurlijk je tickets bestellen via rotishow.com. Ja, beste mensen, en dan zijn we toe aan de Eredivisie voetbal. Wat dit weekend weer gespeeld gaat worden. Er is best alweer een paar mooie wedstrijden geweest, maar we krijgen er zeker weer een paar hele mooie.
0: Nou, dat is vandaag om 16:30. En de laatste is om 21:00. ADO Den Haag die trapt af en krijgen Cambuur op bezoek.
1: Nou, ADO Den Haag staat helemaal onderhand, Petra. Dat gaat niet goed missen. En Cambuur staat op een 15e plaats. Dus. Nee, Den Haag is teruggekomen, maar ik denk dat hij net zo hard is dat hij komt weer terug gaat.
0: Dan gaan we naar het kasteeltje, de Sparta Rotterdam. En ik krijg uit het hoge noorden Heerenveen op bezoek.
1: Ja, Sparta die valt een beetje tegen even, hè. 12e plaats. Heerenveen op een 11e plaats, dus 6 en 5 punten. Dus ja, kan wel eens van plaats gewisseld worden, eventueel.
0: Gaan we naar Amsterdam, naar de Arena.
1: De 4e plaats voor Ajax.
0: Nou, die krijgt best een beetje moeilijk, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, want Excelsior die doet het ook redelijk. Die staat ook goed.
1: Ja, Excelsior staat inderdaad op de 6e plaats. Peter doet het goed. Maar ja, Ajax die schijnt toch te horen met... Je hebt de weg teruggevonden, als ik zo kijk eerlijk gezegd. Van de week natuurlijk die inhaalwedstrijd, die zit ook dik gewonnen. Dus het ziet er wel voor Ajax goed uit. Maar ja, je weet het niet wat jij zegt. Excelsior doet ook heel erg goed zijn best.
0: Nou, dan heb jij het over die ploeg waar Ajax het zo weinig doelpunten heeft neergelegd. Maar te zeggen, nee, die aardig wat doelpunten om de oren heb gekregen. Dat was Willem II.
1: Ja, de Willem II, Petra, inderdaad. Dat was die wedstrijd die van de week was. Ja, tegen wie moet hij dan nu?
0: Nou, ze spelen wel thuis, hè?
1: Ja, Willem II.
0: Willem II speelt thuis en ik krijg Fortuna Sittard.
1: Ja, oké, kijk. Ja, nou, Fortuna Sittard, Petra, die... Maar is dat leuk? 7e plaats. Dus. Ja, die draait meestal in het begin wel een beetje lekker, Fortuna. Dus, ja, en Willem II... Dus ook teruggekomen, als ik het nog goed heb, vorig jaar. Dat ze zo doorgaan, dan gaan ze allebei weer keihard terug.
0: Ja, oké. Okay. Dat waren
1: Naar de keuken.
0: Naar de keukencompetitie, of weet ik hoe dat heet. Misschien hebben ze wel weer een andere naam, ik weet niet.
1: Kunnen ze weer koken.
0: Ja, nou, dat waren de wedstrijden van zaterdag. Gaan we naar de zondag, 12:15 en de laatste om 16:45. En zondag wordt afgetrapt door Feyenoord en... FC Utrecht.
1: Ja, nou, FC Utrecht gaat niet lekker mee, Petra. Die valt elke keer weer tegen 14e plaats. Nou, Feyenoord, ik weet niet, schijnt dat ze het ook gewonnen hebben. 7-0 gewonnen van de week. En hebben ze er eigenlijk nog ingehouden. Er zijn ook nog een paar doelpunten afgekeurd. Dus het was nog geen 10-0. Maar ja, goed. Het is toch altijd weer wat apart, Utrecht en Feyenoord. Dus, maar ja, Feyenoord speelt thuis. Dus ik denk dat Feyenoord dit wel... Niet binnen makkie, maar wel gaat winnen.
0: Dan gaan we AZ thuis tegen Telstar.
1: AZ de 2e plaats, Peter. Dat gaat hartstikke goed. Wel een puntje verloren vorige week. 2, maar ja, dat is niet anders. Ja, en die moet tegen Telstar, hè. Nou, Telstar op een 13e plaats. Dat gaat hartstikke goed met Telstar. Vind ik. Ik vind het een hele mooie plek. Van amateurs vorig jaar teruggekomen hier naartoe en nu. Op een 13e plaats. Ja, wel, ik weet niet of wat gaat gebeuren bij Telstar. Daar speelt natuurlijk de zoon van
0: Koeman,
1: zijn vrouwtje. En die is helaas overleden van de week. En ja, dat is toch allemaal wel weer triest. 65 jaar was ze. Borstkanker is overleden en dan zie je me weer. Ze dacht dat ze alles erboven was. Ze dacht dat het weer achter de rug was. Maar het blijkt toch weer dat die rotziekte toch weer terug kan komen. En dat heeft ze helaas genekt. En ja goed, er zal wel denk ik heel veel aandacht aan geschonken worden. Denk ik met de wedstrijd. Er zal waarschijnlijk alle wedstrijden wel een minuutje stil te zijn. Heb ik zo het vermoeden. Kan ik niet zo mee. Ik denk het wel. En ja goed, Telstar die heeft natuurlijk Koeman. De zoon die daar in de doel staat. En ja, die doet heel erg goed. En ja, er zal vast wel aandacht aan geschonken worden. Maar het wordt wel een lastige wedstrijd, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Nou, daar wil ik gelijk op inhaken. Vanaf 50 jaar krijg je natuurlijk dat borstonderzoek. Mensen, je ziet het, doe het. Ik wil niet zeggen dat je het niet krijgt. Maar je kan er altijd vroegtijdig bij zijn.
1: Zo is dat.
0: Nou, dan gaan we naar Twente. Die speelt thuis en die krijgen PSV op bezoek.
1: Ja, PSV, hè, we weten het. Ze zijn inmiddels allemaal weer op de eerste plaats gekomen. En dan zitten ze eigenlijk samen met AZ, Petra, 16 punten. Nou, Feyenoord die heeft 14 punten en Ajax en Twente 13 punten. Dus als Twente wat leuks wil doen, dan zal het ze gaan in ieder geval nog naar Twente, toch? Dacht ik.
0: Ze gaan maar naar Twente, ja.
1: Ja. Ja, dat is al een voordeel. Ik zou me niks verbazen als Twente dit gaat winnen.
0: Nou, de laatste wedstrijd is NEC en die speelt thuis tegen de Go Ahead Eagles.
1: Ja, NEC gaat niet zo lekker als vorig jaar. Er staat nu een 10e plaats, de Go Ahead Eagles op een 8e plaats, 2 punten verschil. Dus ja, dat kan zomaar met FC Groningen ertussen, kan zomaar weer een plaatsje bewisseld worden. Dus dan gaan we even afwachten, want zei ik al, NEC loopt niet zo lekker als vorig jaar. Goed, nou dat was dan weer het voetbaloverzicht van dit weekend. En volgende week komen we natuurlijk weer verder op terug. Wie dan ook weer verloren en gewonnen heb.
2: Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 19 september. Van mij krijgt u weer ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Egdon. Vorige week zaterdag werd de derde en laatste ronde van de poolfase in de beker afgewerkt. U krijgt van mij de uitslagen en eindstanden. In groep 2, pool 1, won Esto afgetekend met 6-1 van ODB. Het is daarmee poolwinnaar en heeft zich geplaatst voor de volgende bekerronde. Daarin speelt Esto thuis tegen Scheveningen uit de 4e divisie. Wedstrijd staat voor zaterdag 17 oktober gepland. In groep 2, pool 10, verloor Rode 76 met 2-1 van FC Oostgeest. FC Oostgeest, poolwinnaar, Rode 76, laatste en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 29, verloor FSC 33 opnieuw, dit keer met 3-1 van Kamerik. NSV 46 werd poolwinnaar, FSC 33, laatste en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 27, won WDS zijn laatste poolwedstrijd met 1-3 van Moekapelle. CVO 60 werd poolwinnaar, WDS derde en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 30 speelde CVC Reewijk verdienstelijk met 1-1 gelijk tegen THVV. Riek Hammer scoorde voor CVC Reewijk. TVV werd toch poolwinnaar, CVC Reewijk derde en is uitgeschakeld. Ten slotte in groep 3, pool 10 verraste de Rijnsdijk door een 4-2 overwinning op Arendeveen. SJZ werd poolwinnaar, de Rijnsdijk derde en is ook uitgeschakeld. Vanmiddag beginnen we aan de eerste speelronde van de reguliere competitie. Met om 14:30 Esto tegen Neptunus Schiebroek, WDS tegen CVC Reewijk, de Rijnsdijk tegen VEB. De Zwervers IVV tegen RWC 33 is om 15:00 en HOV DSCR tegen Rode 76 om 16:45. Uitslagen veldkorfbal. Velocitas CKV Reewijk werd 18-16 en DSO tegen Vriendenschaar werd 14-13. Programma Veldkorfbal voor vanmiddag. Weidevogels tegen CKV Reewijk, dat is om 15:30. En ADO tegen Vriendenschaar is om 16:00.

Vanmiddag vanaf 2 weer sport op zaterdag op de radio met live de volgende wedstrijden. WDS tegen CBC Reewijk, u hoort mij als verslaggever. Jodenborst tegen Sportclub Feyenoord met Gert Schinkel. Noordorp tegen Olympia met Peter Kool. En tenslotte CVV tegen FC Oudewater met Wim Hendricks. Luisteraars, tot zover dit sportoverzicht. Dank voor het luisteren en voor nu een goed weekend.

0: verboden op zaterdag 10 oktober vindt vanaf 9 uur tot 1 uur de tweede editie van de Borse Kinderkleedjesmarkt plaats. En dat wel in het Evertshuis. Na het succes van de eerste markt die afgelopen januari werd georganiseerd, keert evenement dit seizoen weer terug. Hebben jullie speelgoed, boeken, kleding of spelletjes die niet meer worden gebruikt? Geef ze een tweede leven en verdien zelf een leuk zakcentje. Door ze vanaf je eigen kleedje te verkopen in de foyer en theaterzaal van het Evertshuis is ruimte voor ongeveer 40 kleedjes. Een groot deel van de plekken is inmiddels al gereserveerd, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Naast de markt kun je deelnemen aan leuk creatieve bravo-activiteiten. Ook bij Bor is geopend voor een kop koffie, limonade, tosti en andere lekkernijen. Daarmee is er niet alleen voor de verkoper, maar ook voor de bezoeker genoeg te beleven. Een kleedje reserveren kan door een mail te sturen naar info@evertshuis.nl. Mag niet te lang, want ja, vol is vol. En het kostte €5 per kleedje, inclusief deelname aan de gratis bravo-activiteiten. En de toegang voor de bezoekers is gratis. Nou, wilt u meer informatie, dan kijk u even op de Borse Kinderkleedjesmarkt -Evertshuis-Bodegraven-Reewijk.
1: Ja, en wat gebeurt er? En wanneer? Planten, bomen, water, stenen en natuurlijk processen. Niet alleen het onderwerp van kunst zijn, maar ook van invloed krijgen op het ontstaan van werk. Dat onderzoeken Mijakke, Lutzi en Sanne van Gent, Miranda van Dijk en Hernie Lommers in de expositie Revolt Naturelle van 1 tot en met 25 oktober bij de firma. De vier kunstenaars werken vanuit verschillende disciplines. Benaderen de natuur als gesprekspartner met fotografie, installaties, tekeningen, papiersnijkunst, audio en poëzie. Onderzoeken zij de wisselende werking tussen mens en natuur. Zo experimenteert fotograaf Hernie Lommers met plantaardige en chemische processen in zijn analoge fotografie. Mijakke Lutzi onderzoekt in een volgoed geworteld en de relaties tussen bomen en mensen en presenteert haar audioverhaal opgebomen. Miranda van Dijk onderzoekt de symboliek van planten en betekenis daarvan voor vrouwen. In haar Maria planten herbarium toont zij papieren planten zonder labels, zodat bezoekers ze met een frisse blik kunnen bekijken. Sanne Gent brengt in haar colleges en installaties natuurlijke vormen en gevonden menselijke objecten samen, waardoor de nieuwe imagarene en landelijk schappen ontstaan. Rond de expositie is er een aanvullend programma met onder meer workshops, synanotopie en HQU-bomentocht. Ook is er een luistertafel en zijn er kunstenaars tijdens de meeste werkweekenden aanwezig om het bezoek in gesprek te gaan. Nou, het is de Revolte Naturelle en dat is van 1 tot 25 mei, ja, 1 tot 25 oktober bedoel ik. Hallo, Mijakke, nou, dat zijn die mensen die ik net al genoemd heb. Wilt u meer informatie over het volledige programma, dan kan u kijken op www.defimargouda. Ik zal het even spellen, want het klinkt al een beetje raar. www.defimargouda.nl. De firma Goudkunstcentrum, Gouda achter de kerk 13 in Gouden natuurlijk. En de openingstijd is van woensdag tot zondag van 12 uur tot 5 uur.

0: Het parkeergarage P3 bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouden is nog minimaal tot november gesloten. Het complex ging in juni dicht toen bij werkzaamheden een scheur in de constructie werd ontdekt. Afgelopen zomer is onderzoek gedaan naar de constructie van de parkeergarage. De bouwer van de garage is Ballas Nedam, dezelfde die van de ingestort parkeergarage van het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het ziekenhuis ziet echter geen verband. Daar zijn de rijplaten ingezakt. Hier gaat het om een verzakte paal, aldus Jochem Oosting, lid van de Raad van Bestuur. Het lijkt erop dat het gaat om verzakking op één plek. Midden in de parkeergarage, bijvoorbeeld Oosting. Daar lijkt een betonconstructie wat gebrekig te zijn geworden, waardoor hij heeft kunnen verzakken. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de verzakking waarschijnlijk al heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Aan de ene kant een eng idee. Aan de andere kant is het kennelijk wel een stevige constructie. Het betreft de parkeergarage heeft 140 parkeerplaatsen. Dus het is ongelooflijk vervelend, Bad Oosting P3, wordt met name gebruikt door bepaalde patiënten van het ziekenhuis, maar vooral ook door medewerkers. Om ruimte te maken voor patiënten moet het personeel tijdens de sluiting parkeren bij de co-stores en vanaf daar met een pendelbusje naar het ziekenhuis. Volgens medewerkers Monique en Claudia was het prima geregeld, al zijn ze ook blij als de garage weer open gaat. Het nachtpersoneel mocht wel gewoon bij het ziekenhuis parkeren. De co-store ligt afgelegen en is in de avond geen prettige plek, constateerde Monique. De herstelwerkzaamheden van de garage start over 2 weken. Oosting hoopt dat de reparatie in de tweede helft van november klaar is. Maar je weet het nooit. Als er ergens iets tegen zit, kan het zomaar nog iets langer gaan duren.
1: Ja, en vrijdag 25 september is de feestelijke opening van de bibliotheek. De Stadskamer in Woerden. Vanaf 2 uur is er weer een heus festival met allerlei dingen om te doen. Een van deze dingen is bijvoorbeeld een kleurplaatsactie van 4 kunstenaars... die tijdens de opening hun kunstwerken gaan exporteren. Exposeren natuurlijk. Vanaf 2 tot 7 uur is er een vol programma. Voor jong en oud en helemaal gratis. Er is live muziek, een silent disco, een blij tank station, een jeugd popquiz en een silent ready party. Er wordt voorgelezen, je kunt spellen spelen. Er is een all bullshit bingo. Nou, dat zal ook lekker zijn. Er zijn ook exposities en ook nog veel meer activiteiten. Nou joh, ga kijken, kleuren, kunst beleven. Hoe leuk is het om zelf zoiets een onderdeel te zijn van een kunstwerk. 4 kunstenaars exposeerden ook in de Stadskamer. Ze hebben alle 4 een van hun werken een lijntekening gemaakt. Van de lijntekening kun je inkleuren. De kunstenaars zijn ook op 25 september zelf in de bibliotheek om jou te ontmoeten. Meet and greet kunstenaars en kijk of jij een kunstwerk net zo mooi of misschien wel mooier hebt gekleurd dan de kunstenaar zelf. Deze actie is geen wedstrijd. De kleurplaten krijgen tijdens het festival een plek bij elkaar en vormen zo samen een nieuw kunstwerk. De kleurplaten zijn vanaf 18 september te downloaden van de website van Cultuurplatform Woerden, www.cultuurplatformenwoerden.nl. Nou, dus ik zou zeggen, joh, ga dat doen en misschien word jij ook wel kunstenaar, je weet maar nooit.

0: Het is weer zover. De Mega Motormarkt 2026. En open we onze deuren voor de grootste motorfeest van het jaar. 4 dagen lang staat alles in het teken van motoren, scherpe details, gezelligheid en activiteiten voor jong en oud. Of je nu komt voor een nieuwe outfit, onderdelen voor je motor, een gave korting op een motorfiets of gewoon de unieke sfeer tijdens de Mega Motormarkt, vind je het allemaal. Nou, op donderdag van 8:30 tot 8:00, vrijdag van 8:30 tot 8:00, zaterdag van 8:30 tot 5:00, zondag van 11:00 tot 5:00. Nou, dat is natuurlijk bij wie anders, maar goed dat motor op de Europaweg 1D. In Bodegraaf, in de onderstaande overzicht kun je duidelijk zien wanneer we welke activiteiten en acties we aanbieden. Zo kun je jouw bezoeken goed plannen. Hier updaten we ook als er wijzigingen zijn. Zit je op je mobiel te kijken, scroll dan een beetje naar rechts. Dan kun je de planning voor de zondag vinden. Nou ja, ik ga dat allemaal niet doen. Want dat is zoveel. Je gaat gewoon even naar de site van BSS. En dan ga je naar de uitgaanstip. En daar staat het wat ik gelezen heb. En daaronder staat wat er allemaal te doen is. Er is zoveel. Dus nou, je hoort als het wijzigt. En wanneer is dat? Ja, dat is 24 september tot 27 september, dus volgende week donderdag, gaat dat al van start. Nou, het is altijd een drukte van me. Jawel.
1: Zo is dat. Nou, op vrijdag 2 oktober, om 8:15, is er weer een Foute Bingo in het Theater Concordia in Haastrecht. Foute Bingo, en dat is in dit geval met een V, met helemaal top, de Pink editie, een bingoavond met live entertainment, DJ Gekke en mooie prijzen lachen. Krielen, brullen en uiteraard ook nog eens een keer lekker meezingen met de Foute Hits. De Foute Bingo is vrijdag 2 oktober om 8:15 te zien in het Theater Concordia. De kaarten zijn €32,50 te bestellen via www.theaterconcordia.nl. Ja, luisteraars, het programma De Blak, Blak, Blak, Blink zit weer op. Hij is helemaal leeg. Er zit niks meer in.
0: Nee.
1: Oh, maar echo, echo, echo.
0: Ja,
1: dus nou, we gaan weer vol storten. Als u volgende week weer helemaal vol zit met ditjes en datjes en zusjes en zootjes. Toch?
0: Nee, ik weet het. Nou, zeggen we elke keer weer. Heb u wat op uw kerfstok? Wilt u wat kwijt?
1: Nou.
0: Voor uw vereniging?
1: Als
0: of
1: u wat op uw kerfstok hebt, zou ik het niet zeggen.
0: Nou ja, als je wat hebt wat je kwijt wil. Dat je denkt, ja, goh, ik wil dat wel eens vertellen of ik wil dat.
1: Ik heb iets leuks, we hebben een groot feest of wat dan ook.
0: Ja, ook de verenigingen mogen natuurlijk bij ons aankloppen. U mag bij ons in de studio komen als u zegt, nou, dat wil ik liever niet. Komen we, dan doen we het gewoon telefonisch, dat kan ook. Dus ja.
1: Alles kan.
0: Alles kan.
1: Nou, dus, wat wil je nog meer?
0: Nou, ik zou zeggen, geniet nog van het weer, want ze geven natuurlijk een beetje bij je. Best wel een beetje lekker weer.
1: Schrijf een aardig weekendje op dus.
0: Aardig weekendje. Ja, het is natuurlijk eind september, dus we moeten niet zeuren als het slechter gaat worden. Maar we hebben
1: graden,
0: natuurlijk een zomer gehad dat...
1: Zo is het. En de droogte is ook weer een beetje voorbij, dus...
0: Ja.
1: Wat dat betreft, bedankt voor het luisteren. Fijn weekend.
0: En tot volgende week. Groetjes. Hoi, hoi.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
5: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
4: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
5: Het is niet te geloven, hij zit erin!
4: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
6: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
4: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
7: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
8: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BR6.
11: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3-draai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
12: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van het programma De Blik. We hebben lekkere blikken in en rondom Bodegraaf, Nieuwbrug en de Meijen en alles wat eromheen zit. En ook het tweede uur is natuurlijk weer André van de Partij. Hij heeft het voetbaloverzicht voor u, veldkorfbal en het sportenbod. Dat u vanmiddag natuurlijk na de klok van 2 uur kunt verwachten bij BR6. Dus er is weer zat te luisteren bij het tweede uur van het programma De Blik.
1: Licht uit. Spot aan. Overzaan. Job, Johan, Leo's, Pep, Pleun en Sanne zijn de kandidaten in het nieuwe seizoen van Heel 100 Bakkids en stellen zich hier aan u voor. Evan en Job uit de gemeente Bodegraven-Reewijk. Onder enthousiaste leiding van Plien van Bennekomst strijden zij om de titel van beste junior thuisbakker. Daarbij worden hun creaties vakkundig bekeken, geproefd en beoordeeld door juryleden Robert van Bekhoven en Tien Toet. Heel Holland Bakkids is te zien. Vanaf aankomen zaterdag over de week, 26 september. Vanaf de klok van 7:50 bij Max op NPO Sepp. Wie wordt de beste junior thuisbakker van dit seizoen? De eerste aflevering staat in het teken van film. En een baktent verandert in een echte Hollywoodse filmset. Met in de hoofdrol 6 bakkers. Met een bakmaatje. Job bakt met zijn vader. Twan, net als Jonah met zijn vader, Sydney. Het bakmaatje van Nieuws is haar oom, Stef. Pep is een bakduo met zijn moeder. Teuntje, Sanne en met haar oma Riet. En Pleun met haar overbuurvrouw Merel. Nou, ik zei het al, 26 september, 7:50, bij Max op NPO Sepp.
0: Ja, meestal staat er een kopstukje op iets wat je gaat voorlezen bij de luisteraar. Meestal gebruik ik dat niet, want dat komt dan meestal nog wel weer een keer in voor. Maar nu doe ik het al, want ik blijf bijvoorbeeld meedoen. Centraal tijdens de Wereld Alzheimerdag 2026. Op 21 september is de Wereld Alzheimerdag dit jaar. Staat die dag in het teken van ik blijf meedoen. Met het thema al de vraag Alzheimer, Nederland aandacht. Voor iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt. Mee blijven doen aan het gewone leven. Ook wanneer dementie een steeds grotere rol gaat spelen. Een boodschap doen, koffie drinken met vrienden. Samen koken, blijven sporten en deelnemen aan een activiteit in de buurt. Wanneer iemand dementie krijgt, kunnen juist dit soort alledaagse dingen veranderen. Toch is er een diagnose vaak nog veel mogelijk. Begrip, passende ondersteuning en blijvend contact. Met anderen kunnen daarbij een groot verschil maken. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk blijven meedoen. En blijven doen wat voor hen belangrijk is. Of dat nu samen is koken is of bijvoorbeeld een wandelingetje maken. Een hobby uitoefenen of anderen ontmoeten door te blijven kijken naar wat wel mogelijk is. Zorgen ervoor dat de mensen met dementie betrokken kunnen blijven bij hun omgeving. En het dagelijks leven. Dit kan bestaan uit kleine dingetjes, zoals bijvoorbeeld het ophalen en het wegbrengen voor de sportles. Of een buurvrouw die elke week meeloopt naar de supermarkt. Doe de training en zorg ervoor dat ze mee kunnen blijven doen. We nodigen dan ook iedereen uit om korte online training goed om te gaan met dementie. Te volgen op www.samendementievriendelijke.nl. www.samendementievriendelijk.nl. Daar wordt je kennis over dementie getest. Je krijgt tips en informatie over hoe je mensen met dementie kunt herkennen en hun met respect kunt begeleiden, zodat zij kunnen blijven meedoen. Er zijn speciale trainingen voor beroepen waarin je wellicht wat vaker met mensen in aanraking komt, zoals bijvoorbeeld voor winkelmedewerkers, mondhygiënisten, gemeenteambtenaren en taxichauffeurs. Er is ook een speciale training voor jongeren. Nou, en zo is er nog veel meer te lezen. Ik zou zeggen, houd het dus goed in de gaten. 26 september. En het is een hele nare ziekte, kan ik wel zeggen.

0: Nou, die dingen dan met de trein gaan, die komen elkaar op kermis thuis.
1: Ja, dat was de kermis, hè?
0: Nou, soms is het wel zeggen dat een grote storing op spoor midden in Nederland. Dinsdagen blijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Volgens Sportbeheer ProRail zijn er ruim 30 plaatsen voorwerpen op spoor gelegd. Waaronder ijzeren buizen. Okay. Mensen die dat doen, die zijn niet helemaal goed bij de stand, zou ik maar zeggen. Want ja, als dat, er kunnen grote ongelukken gebeuren natuurlijk. Denk na wat je doet. Ook reizigers vanuit Bodegraaf en Reewijk ondervonden hierdoor hinder. En hadden moeite om op hun bestemming te bereiken. Op de meeste locaties werden de voorwerpen in de vroege ochtend al aangetroffen. Opvallend is dat onbekenden later op die dag op enkele plekken opnieuw spullen op de sporen hebben gelegd. Wie verantwoordelijk is voor de sabotage is nog niet bekend. De acties zijn voorlopig alsnog door niemand opgeëist. De dichtstbijzijnde locatie waar voorwerpen op het spoor zijn aangetroffen is Oudewater. De verschillende locaties zijn inmiddels aangemerkt als plaatsdelict. De politie doet op deze plekken onderzoek om erachter te halen wie achter de sabotage zit. ProRail spreekt van ernstige situatie, omdat het plaatsen van voorwerpen op een spoor grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid en het treinverkeer. Door de storing kregen treinreizigers in een groot deel van Midden-Nederland dinsdag te maken met uitval en vertraging. Ook voor reizigers uit de gemeente Bodegraven zorgen dat voor problemen om per trein op hun bestemming te komen.
1: Ja, en degene die het gedaan heeft, ik hoop eigenlijk toch dat ze erachter komen.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Want ja, inmiddels, misschien zijn dat zouden wij het nog niet weten, maar de staat, dat zal het waarschijnlijk zelf niet weten, maar de staat op 15 jaar.
0: Nou, dat is meer. Oh, dat vind ik een mooie straf.
1: Dat hoorde ik van de week.
0: Nou, dat is
1: kijk,
0: mooi.
1: Alleen, kijk, dan kom je weer bij de andere kant natuurlijk.
0: Nou, er is geen plek.
1: Er zijn een stelletje, nee, er zijn een stelletje van die XR, die daar bijvoorbeeld de A12 gaan, of andere dingen gaan doen, weet je, de A12 gaan ze leggen. En ja, dan krijg je dat weer. En die worden dan opgepakt en eentje verderop weer uit de bus geslingerd. En die krijgen verder helemaal niks. Ja, dat is een beetje het rare van de andere kant. Maar goed, dit was wel heel erg gevaarlijk om die buis op de rails te leggen. Want als er toch een trein ontspoort met een hoop mensen, nou, dan is dat heel, heel erg. En dan kunnen er wel zelfs doden vallen, dus wat dat betreft.
0: Ja, ik denk, ik zou zeggen, misschien helpt het. Ik weet het niet zeker. Dat je eigen zelf aan gaat geven.
1: Ja,
0: nou, misschien helpt het al in je straf. Ja, ik weet het niet voor 100% zeker.
1: Als je hoort de kans op 15 jaar, dan duurt het niet. Maar goed, ze hadden
0: nee,
1: vermoeden
0: maar misschien dat het
1: ze hadden vermoeden dat de boeren het waren. Hè? Maar goed, is ik zeg niks, want ik weet het niet. Hij zaterdag 15 november keert de Surinaamse eetervaring terug. Naar het zalencentrum in de Burg. Dat lijkt me even lekker, joh.
0: Nou ja,
1: dit keer onder de nieuwe naam de Roti Show. Het is een tweede editie van het evenement dat in 24 nog bekend stond als Roti Dag. En destijds goed werd ontvangen door bezoekers uit de regio. Tijdens de Roti Show genieten de gasten van een driegangen diner met authentieke Surinaamse roti. Aangevuld met live muziek en comedy. Het concept valt onder Soul Food Lovers. Ook bekend van het populaire Roti Cruise in Rotterdam. De drijvende eetervaring op het water, die inmiddels duizenden gasten heeft verwelkomd. Leuk weetje, voor de meer dan 3000 personen die de organisatie ooit vroeg of ze van de roti houden, zijn nog niemand. Nee, met de Roti Show brengen de organisatoren diezelfde sfeer van goede muziek, lekker eten en gezelligheid naar de zaal in Reewijk. Hij is toegankelijk, uiteraard, voor het hele gezin. Wel wat informatie dat praktisch is.

Vanmiddag vanaf 2 weer sport op zaterdag op de radio met live de volgende wedstrijden. WDS tegen CBC Reewijk, u hoort mij als verslaggever. Jodenborst tegen Sportler Feyenoord met Gert Schinkel. Noordorp tegen Olympia met Peter Kool. En tenslotte CVV tegen FC Oudewater met Wim Hendricks. Luisteraars, tot zover dit sportoverzicht. Dank voor het luisteren en voor nu een goed weekend.

0: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week, het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
1: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van het programma De Blik. Lekker een blikken in en rondom Bodegraven, Nieuwbrug en de Meijen en alles wat er omheen zit. En ook een tweede uur is natuurlijk weer André van de Partij. Hij heeft het voetbaloverzicht voor u, veldkorfbal en het sportenbod. Dat u vanmiddag natuurlijk na de klok van twee uur kunt verwachten bij BR6. Dus er is weer zat te luisteren bij het tweede uur van het programma De Blik.
1: Licht uit.
0: Spot aan.
1: Overzaan. Job, Johan, Leo's, Pep, Pleun en Sanne zijn de kandidaten in het nieuwe seizoen van Heel 100 Bakkits en stellen zich hier aan u voor. Evan en is Job uit de gemeente Bodegraven-Reewijk. Onder enthousiaste leiding van Plien van Bennekomst strijden zij om de titel van beste junior thuisbakker. Daarbij worden hun creaties vakkundig bekeken, geproefd en beoordeeld door juryleden Robert Van Beckhoven en Tien Toet. Heel Holland Bakkits is te zien. Vanaf aankomen zaterdag over de week, 26 september. Vanaf de klok van 7:50 bij Max op NPO Sepp. Wie wordt de beste junior thuisbakker van dit seizoen? De eerste aflevering staat in het teken van film. En een baktent verandert in een echte Hollywoodse filmset. Met in de hoofdrol 6 bakkers met een bakmaatje. Job Bak met zijn vader. Twan, net als Jon met zijn vader Sidney. Het bakmaatje van Nieuws is haar oom, Stef. Pep is een bakduo met zijn moeder. Teuntje Sanne en met haar oma Riet. En Pleun met haar overbuurvrouw Merel. Nou, ik zei het al, 26 september, 7:50 bij Max op NPO Sepp.
0: Ja, meestal staat er een kopstukje op iets wat je gaat voorlezen bij de luisteraar. Meestal gebruik ik dat niet, want dat komt dan meestal nog wel weer een keer in voor. Maar nu doe ik het al, want ik blijf bijvoorbeeld meedoen centraal tijdens de Wereld Alzheimerdag 2026. Op 21 september is de Wereld Alzheimerdag dit jaar. Staat die dag in het teken van ik blijf meedoen. Met het thema van de vraag Alzheimer, Nederland aandacht. Voor iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt. Mee blijven doen aan het gewone leven. Ook wanneer dementie een steeds grotere rol gaat spelen. Een boodschap doen, koffie drinken met vrienden. Samen koken, blijven sporten en deelnemen aan een activiteit in de buurt. Wanneer iemand dementie krijgt, kunnen juist dit soort alledaagse dingen veranderen. Toch is er een diagnose vaak nog veel mogelijk. Begrip, passende ondersteuning en blijvend contact met anderen kunnen daarbij een groot verschil maken. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk blijven meedoen en blijven doen wat voor hen belangrijk is. Of dat nu samen is koken is of bijvoorbeeld een wandelingetje maken, een hobby uitoefenen of anderen ontmoeten door te blijven kijken naar wat wel mogelijk is. Zorg ervoor dat de mensen met dementie betrokken kunnen blijven bij hun omgeving en het dagelijks leven. Dit kan bestaan uit kleine dingetjes, zoals bijvoorbeeld het ophalen en het wegbrengen voor de sportles. Of een buurvrouw die elke week meeloopt naar de supermarkt. Doe de training en zorg ervoor dat ze mee kunnen blijven doen. We nodigen dan ook iedereen uit op korte online training goed om te gaan met dementie. Te volgen op www.samendementievriendelijke.nl. www.samendementievriendelijk.nl. Daar wordt je kennis over dementie getest. Je krijgt tips en informatie over hoe je mensen met dementie kunt herkennen en hun met respect kunt begeleiden, zodat zij kunnen blijven meedoen. Er zijn speciale trainingen voor beroepen waarin je wellicht wat vaker met mensen in aanraking komt, zoals bijvoorbeeld voor winkelmedewerkers, mondhygiënisten, gemeenteambtenaren en taxichauffeurs. Er is ook een speciale training voor jongeren. Nou, en zo is er nog veel meer te lezen. Ik zou zeggen, houd het dus goed in de gaten. 26 september. En het is een hele nare ziekte, kan ik wel zeggen.

0: Nou, de dingen met de trein gaan, die komen naar koude kermis thuis.
1: Ja, wat voor kermis dan?
0: Nou, soms is het wel zeggen dat een grote storing op het spoor midden in Nederland. Dinsdagen blijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Volgens Sportbeheer ProRail zijn er ruim 30 plaatsen voorwerpen op spoor gelegd. Waaronder ijzeren buizen. Okay. Mensen die dat doen, die zijn niet helemaal goed bij de stand, zou ik maar zeggen. Want ja, als dat, er kunnen grote ongelukken gebeuren natuurlijk. Denk na wat je doet. Ook reizigers vanuit Bodegraven en Reewijk ondervonden hierdoor hinder. En hadden moeite om op hun bestemming te bereiken. Op de meeste locaties werden de voorwerpen in de vroege ochtend al aangetroffen. Opvallend is dat onbekenden later op die dag op enkele plekken opnieuw spullen op de sporen hebben gelegd. Wie verantwoordelijk is voor de sabotage is nog niet bekend. De acties zijn voorlopig alsnog door niemand opgeëist. De dichtstbijzijnde locatie waar voorwerpen op het spoor zijn aangetroffen is Oudewater. De verschillende locaties zijn inmiddels aangemerkt als plaatsdelict. De politie doet op deze plekken onderzoek om erachter te halen wie achter de sabotage zit. ProRail spreekt van ernstige situatie, omdat het plaatsen van voorwerpen op een spoor grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid en het treinverkeer. Door de storing kregen treinreizigers in een groot deel van Midden-Nederland dinsdag te maken met uitval en vertraging. Ook voor reizigers uit de gemeente Bodegraven zorgde dat voor problemen om per trein op hun bestemming te komen.
1: Ja, en degene die het gedaan heeft, ik hoop eigenlijk toch dat ze erachter komen.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Want inmiddels, misschien zijn ze dat, zouden wij het nog niet weten. Maar de staat, dat zal ze waarschijnlijk zelf niet weten. Maar er staat een gevangenisstraf op van 15 jaar.
0: Nou, dat is meer. Oh, dat vind ik een mooie straf.
1: Dat hoorde ik van de week.
0: Nou, dat is
1: kijk,
0: mooi.
1: Alleen, kijk, dan kom je weer bij de andere kant natuurlijk.
0: Oh, er is geen plek.
1: Er zijn een stelletje, nee, er zijn een stelletje van die XR. Die daar bijvoorbeeld jaar 12 gaan. Of andere dingen gaan doen. Weet je, daar 12 gaan ze leggen. En dan krijg je dat weer. En die worden dan opgepakt en eentje verderop weer uit de bus geslingerd. En die krijgen verder helemaal niks. Ja, dat is een beetje het rare van de andere kant. Maar goed, dit was wel heel erg gevaarlijk om die buis op de rails te leggen. Want als er toch een trein ontspoort met een hoop mensen, nou, dan is dat heel, heel erg. En dan kunnen er wel zelfs doden vallen, dus wat dat betreft.
0: Ik zou zeggen, misschien helpt het. Ik weet het niet zeker. Dat je eigen zelf aan gaat geven.
1: Ja,
0: misschien helpt het al in je straf. Maar, ik weet het niet voor 100% zeker.
1: Als je hoort de kans op 15 jaar, dan duurt het niet. Maar goed, ze hadden vermoeden dat de boeren het waren. Hè? Maar goed, is, ik zeg niks, want ik weet het niet. Hij zaterdag 15 november keert de Surinaamse eetervaring terug. Naar het zalencentrum in de Burg. Dat lijkt me een lekker, joh.
0: Nou ja,
1: dit keer onder een nieuwe naam, de Roti Show. Het is een tweede editie van het evenement dat in 24 nog bekend stond als Roti Dag. En destijds goed werd ontvangen door bezoekers uit de regio. Tijdens de Roti Show genieten de gasten van een driegangen diner met authentieke Surinaamse roti. Aangevuld met live muziek en comedy. Het concept valt onder Soul Food Lovers. Ook bekend van het populaire Roti Cruise in Rotterdam. De drijvende eetervaring op het water, die inmiddels duizenden gasten heeft verwelkomd. Leuk weetje, voor de meer dan 3000 personen die de organisatie ooit vroeg of ze van de roti houden, zijn nog niemand. Nee, met de Roti Show brengen de organisatoren diezelfde sfeer van goede muziek, lekker eten en gezelligheid naar de zaal in Reewijk. Hij is toegankelijk, uiteraard, voor het hele gezin. Wat informatie er praktisch is. Het is dus de Roti Show, Surinaamse roti, live muziek en comedy. Daar is het. 15 november, schrijf hem vast op. En, het is in het zalencentrum de Brug Reewijk. Je kunt je even natuurlijk je tickets bestellen via rotishow.com. Ja, beste mensen, en dan zijn we toe aan de Eredivisie voetbal. Wat dit weekend weer gespeeld gaat worden. Er is best alweer een paar mooie wedstrijden geweest, maar we krijgen er zeker weer een paar hele mooie.
0: Nou, dat is vandaag om 16:30. En de laatste is om 21:00. ADO Den Haag die trapt af en krijgen Cambuur op bezoek.
1: Nou, ADO Den Haag staat helemaal onderaan, Petra. Dat gaat niet goed missen. En Cambuur staat op 15e plaats. Dus. Nee, Den Haag is teruggekomen, maar ik denk dat hij net zo hard is dat hij komt weer terug gaat.
0: Dan gaan we naar het kasteeltje, de Sparta Rotterdam. En ik krijg uit het hoge noorden Heerenveen op bezoek.
1: Ja, Sparta die valt een beetje tegen even, hè. 12e plaats. Heerenveen op een 11e plaats. Dus 6 en 5 punten. Dus ja, kan wel eens van plaats gewisseld worden. Eventueel.
0: Gaan we naar Amsterdam, naar de Arena.
1: De 4e plaats voor Ajax.
0: Nou, die krijgt best een beetje moeilijk, denk ik.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, want Excelsior die doet het ook redelijk. Die staat ook goed.
1: Ja, Excelsior staat inderdaad op de 6e plaats. Peter doet het goed. Maar ja, Ajax schijnt toch soorten met... Je hebt de weg teruggevonden, als ik zo kijk eerlijk gezegd. Van de week natuurlijk die inhaalwedstrijd. Die zit ook dik gewonnen. Dus het ziet er wel voor Ajax goed uit. Maar ja, je weet het niet wat jij zegt. Excelsior doet ook heel erg goed zijn best.
0: Nou, dan heb jij het over die ploeg waar Ajax het zo weinig doelpunten heeft neergelegd. Maar te zeggen, nee, die aardig wat doelpunten om de oren heb gekregen. Dat was Willem II.
1: Ja, de Willem II, Petra, inderdaad. Dat was die wedstrijd die van de week was. Ja, tegen wie moet die dan nu?
0: Nou, ze spelen wel thuis, hè?
1: Ja, Willem II.
0: Willem II speelt thuis en die krijgt Fortuna Sittard.
1: Ja, oké, kijk. Ja, nou, Fortuna Sittard, Petra, die... maar is dat leuk? 7e plaats, dus. Ja, die draait meestal in het begin wel een beetje lekker, Fortuna. Dus, ja, en Willem II is ook teruggekomen, als ik het nog goed heb, vorig jaar. Dat ze zo doorgaan, dan gaan ze allebei weer keihard terug.
0: Ja, oké, okay, dat waren
1: Naar de keuken.
0: Naar de keukencompetitie, of weet ik hoe dat heet. Misschien hebben ze wel weer een andere naam, ik weet niet.
1: Kunnen ze weer koken.
0: Ja, nou, dat waren de wedstrijden van zaterdag. Gaan we naar de zondag, 12:15 en de laatste om 16:45. En zondag wordt afgetrapt door Feyenoord en FC Utrecht.
1: Ja, nou, FC Utrecht gaat niet lekker mee, Peter. Die valt elke keer weer tegen 14e plaats. Nou, Feyenoord, ik weet niet, schijnt dat ze het ook gewonnen hebben. 7-0 gewonnen van de week. En hebben ze er eigenlijk nog ingehouden. Er zijn ook nog een paar... doelpunt afgekeurd, dus het was nog geen 10-0. Maar ja, goed, het is toch altijd weer wat apart Utrecht en Feyenoord. Dus, maar ja, Feyenoord speelt thuis, dus ik denk dat Feyenoord dit wel niet met een makkie, maar wel gaat winnen.
0: Dan gaan we AZ thuis tegen Telstar.
1: AZ de 2e plaats, Peter, dat gaat hartstikke goed. Wel een puntje verloren vorige week, 2, maar ja, dat is niet anders. Ja, en die moet tegen Telstar, hè. Nou, Telstar op een 13e plaats. Nou, het gaat hartstikke goed met Telstar. Vind ik. Ik vind het een hele mooie plek. Van amateurs vorig jaar teruggekomen hier naartoe. En nu op een 13e plaats. Ja, wel. Ik weet niet of wat gaat gebeuren bij Telstar. Daar speelt natuurlijk de broer van... De zoon van... Koeman's vrouwtje. En die is helaas overleden van de week. En ja, dat is toch allemaal wel weer triest. 65 jaar was ze. Borstkanker is ze overleden. En dan zie je me weer. Ze dacht dat ze alles erboven was. Ze dacht dat het weer achter de rug was. Maar het blijkt toch weer dat die rotziekte toch weer terug kan komen. En dat heeft ze helaas genekt. En ja, goed. Er zal wel, denk ik, heel veel aandacht aan geschonken worden. De wedstrijden zal waarschijnlijk alle wedstrijden wel een minuutje stil te zijn. Heb ik zo het vermoeden. Kan ik niet zo mee. Ik denk het wel. En ja, goed. Telstar, die heeft natuurlijk Koeman, de zoon die daar in de doel staat. En ja, die doet heel erg goed. En ja, er zal vast wel aandacht aan geschonken worden. Maar het wordt wel een lastige wedstrijd, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Nou, daar wil ik gelijk op inhaken. Vanaf 50 jaar krijg je natuurlijk dat borstonderzoek. Mensen, je ziet het. Doe het. Ik wil niet zeggen dat ik het niet krijg, maar je kan er altijd vroegtijdig bij zijn.
1: Zo is dat.
0: Nou, dan gaan we naar Twente. Die speelt thuis en die krijgen PSV op bezoek.
1: Ja, PSV, we weten het. Ze zijn inmiddels allemaal weer op de eerste plaats gekomen. En dan zitten ze eigenlijk samen met AZ, Petra, 16 punten. Nou, Feyenoord heeft 14 punten en Ajax en Twente 13 punten. Dus... Als Twente wat leuks wil doen, dan zal het ze gaan in ieder geval nog naar Twente, toch? Dacht ik.
0: Ze gaan naar Twente, ja.
1: Ja. Ja, dat is al een voordeel. Ik zou me niks verbazen als Twente dit gaat winnen.
0: Nou, de laatste wedstrijd is NEC en die speelt thuis tegen de Go Ahead Eagles.
1: Ja, NEC gaat niet zo lekker als vorig jaar. Er staat nu een tiende plaats, de Go Ahead Eagles op een achtste plaats, 2 punten verschil. Dus ja, dat kan zomaar met FC Groningen ertussen, kan zomaar weer een plaatsje bewisseld worden. Dus dan gaan we even afwachten, want zei ik al, NEC loopt niet zo lekker als vorig jaar. Goed, nou dat was dan weer het voetbaloverzicht van dit weekend. En volgende week komen we natuurlijk weer verder op terug. Wie dan ook weer verloren en gewonnen heb.
2: Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 19 september. Van mij krijgt u weer ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Echtdom. Vorige week zaterdag werd de derde en laatste ronde van de poolfase in de beker afgewerkt. U krijgt van mij de uitslagen en eindstanden. In groep 2, pool 1, won Esto afgetekend met 6-1 van ODB. Het is daarmee poolwinnaar en heeft zich geplaatst voor de volgende bekerronde. Daarin speelt Esto thuis tegen Scheveningen uit de 4e divisie. Wedstrijd staat voor zaterdag 17 oktober gepland. In groep 2, pool 10, verloor Rode 76 met 2-1 van FC Oostgeest. FC Oostgeest, poolwinnaar, Rode 76, laatste en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 29, verloor FSC 33 opnieuw, dit keer met 3-1 van Kamerik. NSV 46 werd poolwinnaar, FSC 33, laatste en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 27, won WDS zijn laatste poolwedstrijd met 1-3 van Moekapelle. CWO 60 werd poolwinnaar, WDS derde en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 30, speelde CWC Reewijk verdienstelijk met 1-1 gelijk tegen TAVV. Riek Hammer scoorde voor CWC Reewijk. TVV werd toch poolwinnaar, CWC Reewijk derde en is uitgeschakeld. Ten slotte in groep 3, pool 10, verraste de Rijnsdijk door een 4-2 overwinning op Aron de Veen.
3: Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
4: Dit zijn
3: Bas en Piet. Dit zijn
4: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
5: The song that angels sing. The spell that calls the gathering.
4: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
3: Bas en Piet,
4: de muziekexperts.
3: Nu op BR6.

0: dinsdagavond.
1: Gekkenhuis.
0: Met Bas en Piet.
1: Hallo.
0: Van 8 tot 9.
1: Let's go.
0: Met Bas en Piet.
1: Ik heb geen koffie.
0: Hier zijn je experts.
1: Dat, fijn.
0: Bas en Piet.
1: Doei.
2: Een hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. We zitten er weer klaar voor uitzending 584 maar liefst. En dat doen we door heel wat dingen te doen. Een beetje speels. Het is een starlight. We zien sterren die stralen, die goed bekeken zijn. En we krijgen in maar liefst 2 minuten tijd een samenvatting van Lord of the Rings. Die vind ik helemaal fantastisch. En boven dat alles uit straalt Piet natuurlijk ook weer. Piet, goedenavond.
1: Goedenavond in september. We beginnen zometeen weer met een lied over september.
2: Ja, dat zou wel heel toevallig zijn. Vertel maar, wat hoorden we zojuist dan?
1: U hoorde Tony Christie met September Love uit 1990. We kennen hem van Amarillo en I Did What I Did for Maria. Zijn hits uit het begin van de jaren 70. September Love gaat over een verbroken relatie. Haar foto hangt nog aan de slaapkamerdeur en hij probeert verder te leven. Het nummer verscheen later ook op Welcome to My Music uit 1991. Uit de periode waarin Christie samenwerkte met de Duitse producer Jack White.
3: Het is dinsdagavond, na achter.
4: Dit zijn
3: Bas en Piet.
4: Dit zijn
3: de muziekexperts.
4: Met in deze uitzending...
2: In cultuur vraagt Piet wat de macht van tech-miljardairs betekent voor onze toegang tot kennis en onze vrijheid om zelf te denken. En in Piet's uitspraak gaat het over hoe we met AI omgaan zonder ons fatsoen en onze eigen wijsheid uit handen te geven. En in de co-originele krijgt een betekenis van de overkant van de oceaan later een Nederlands paspoort, terwijl de taal hetzelfde blijft. En we reizen van persoonlijke liefdesliedjes via soul en een zingend televisiegezelschap naar stevige gitaren en de dansvloer met tussendoor cabaret en aan het slot Britse pop uit de jaren 60. Dat en nog heel veel meer. Fijn dat je luistert. Dit is De Muziekexperts live op BR6.
5: You

0: cover naar elkaar. Met deze week...
1: Het nummer Sometimes When We Touch gaat over de spanning tussen verlangen en eerlijk durven zijn. De Canadese zanger Dan Hill, die eigenlijk Daniel Grafton Hill, de vierde, heet, schreef de tekst. Barry Mann maakte de muziek. Hills opname verscheen in 1977 op de LP Longer Fuse en werd nummer 1 in Canada. En de top 40 haalde hij er helaas niet mee. En de cover krijgt u nu van Anita Meijer. Zij nam het lied als haar 18e single op in 1985 met producer Martin Duizer. Bij Meijer hoor je die twijfel vanuit een vrouwenstem. Ook zij zingt het als een ballad waarin verlangen naar nabijheid botst met angst voor overgave. Haar uitvoering bleef in de tipparade steken. Sometimes when we touch.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor inhoud.
2: Wie bepaalt welk boek jij morgen kunt lezen? In de bibliotheek lijkt het antwoord eenvoudig. Je kiest zelf iets uit de kast. Maar voordat dat boek daar staat, zijn er keuzes gemaakt over geld, ruimte en toegankelijkheid. Ruim een eeuw geleden bemoeide de vermogende industrieel Andrew Carnegie zich daar op grote schaal mee. Hij en zijn stichting financierden wereldwijd ruim 2500 openbare bibliotheken. Als jongen had hij zelf boeken kunnen lenen uit een particuliere verzameling, terwijl hij ze niet kon betalen. Die ervaring bleef hem bij. Aan zijn bibliotheekgeld verbond hij voorwaarden. De gemeenschap moest onder meer zorgen voor het onderhoud. Een gebouw schenken was dus pas het begin. De bibliotheek moest daarna als publieke voorziening kunnen blijven bestaan. Dat maakt de vraag interessant. Wat iemand precies weggeeft wanneer hij toegang tot kennis belooft. Een gebouw, een verzameling, een dienst. En wie houdt daar vervolgens zeggenschap over? Met die vraag in het achterhoofd gaan we naar Piet voor cultuur.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is cultuur tussen trend en traditie.
3: In deze column ga ik het niet hebben over AI, waar men misschien aan denkt bij deze titel. Dat volgt zo tijdens mijn uitspraak, omdat we er steeds meer van moeten weten, vinden wij. Naast betere tools komen in de techbranche ook gevaarlijke ontwikkelingen aan de oppervlakte. We moeten als consumenten alert en slagvaardig blijven om niet het nieuwe slachtvee van meedogenloze leiders te worden. Dit soort leiders blijkt overal de kop op te steken. En dat ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, waarvan de rampzalige gevolgen niet voor iedereen meer een waarschuwing blijken te zijn. We zien toch excessen die plaatsvonden en plaatsvinden en uitgroeiden tot nieuwe humanitaire rampen. Maar nu beperk ik me tot de opmars en de, naar mijn mening, veel te grote invloed van tech-miljardairs. In die machtsconcentratie zie ik trekken van fascisme. Met hun enorme rijkdommen kunnen zij bedrijven en invloed kopen. Die aankopen zijn soms al beklonken voordat de tegenstanders en regeringen er iets tegenover stellen. Ik bespeur een laat maar waaien mentaliteit. Men loopt om de hete brei heen of vindt dat er meer voordelen dan nadelen zijn. Een van mijn zorgen is de versnelling van kennis wanneer mensen niet meer langdurig of intensief studeren. Het leesvermogen van Nederlandse jongeren is achteruit gegaan, blijkt uit PISA-onderzoek. Daarmee is niet bewezen dat techbedrijven daarvan de enige oorzaak zijn. Mijn vrees is dat wie minder kennis opbouwt ook minder houvast heeft om andere meningen en bewijzen te beoordelen. We kennen de ongegronde beschuldigingen en ontkenningen van complotdenkers. Meta bouwt ondertussen grote energievretende datacentra. Het bedrijf beëindigde in 2025 in de Verenigde Staten de samenwerking met externe fact-checkers voor Facebook, Instagram en Threads. En er wordt in mijn ogen te weinig gedaan om kinderen te beschermen tegen schadelijke inhoud op hun telefoons en computers. Ik vrees dat de belangen van gebruikers het daarbij te vaak afleggen tegen reclameinkomsten. Het is een vorm van imperialisme, vind ik, gestuurd vanuit Silicon Valley. Als lichtpuntje bij afsluiting van deze column mogen we zien dat Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, waarschuwt voor de verslavende werking van sociale media en de gevolgen van eventuele onwaarheden en voor concentratie en kritisch denken. Maar ja, hij is al heel dik binnen via zijn enorme bedrijf met dito opbrengsten. Wij adviseren onze luisteraars om eens de Nerdwrich van Cliff Durbin te lezen, waarin hij de antidemocratische tendensen van tech-miljardairs aan de kaak stelt. Nu nog graag acties van onszelf en onze regeringen.

Dat waren Soulful Strut en Young and Soulful van de band Young Hold Unlimited. Hier achter elkaar in een mix. Achter die naam zaten bassist L. de Jong en drummer Isaac Redhold. Ze hadden samen met pianist Ramsey Lewis gespeeld en waren te horen op zijn hit The In Crowd. In 1966 begonnen Young and Hold voor zichzelf. Soulful Strut verscheen in 1968 op het label Brunswick. Compositie is van Eugene Rickert en Sonny.

0: piano op de voorgrond. Die instrumentale uitvoering bereikte de derde plaats in de Amerikaanse hitlijst. Het tweede nummer is instrumentale mix, is Young and Hopeful, dat uit 1969 komt en op het album Just a Melody staat. De titel is een woordspeling op hun achternamen. Beide stukken laten horen hoe dicht jazz, soul en dansmuziek in hun repertoire bij elkaar liggen.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
4: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: Mijn eigen mening stond niet bij de suggesties. En dan een omroep die zijn eigen verjaardag bezingt. Daarvoor gaan we naar de VARA in 1990. Die bestond toen 65 jaar. Het jubileumnummer heet Goed Bekeken de Beste en komt uit de feestuitzending van 3 november. Onder de deelnemers waren Robert Long, Karin Bloemen, Jack Spijkerman en Bart Peters. Zangers en presentatoren kwamen voor deze gelegenheid samen. Die verjaardag ging terug op november 1925. Toen werd in Amsterdam de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs opgericht. Via de radio wilde de VARA arbeidsbeweging bereiken met onder meer lezingen, debatten en concerten. Televisie kwam daar later bij. Daardoor is zo'n jubileumlied ook iets van een familieportret. Makers uit verschillende soorten programma's staan samen voor dezelfde omroep. De VARA had zowel actualiteiten als amusement in huis, van Achter het Nieuws tot Ja Zuster Nee Zuster. En deze keer zijn de programmamakers zelf het onderwerp van het lied. Hier is de VARA, al heten ze al ruim 8 jaar BNN-VARA, toch blijven ze, goed bekeken, de beste.

0: zich nou echt eens graag een uurtje lekker wil ontspannen?
1: Die kan dat het beste toch bij mijn programma's doen.
2: Ik wil niet arrogant zijn.

0: Dit was Deep Purple met Time for Bedlam, de openingstrack van Infinite uit 2017. De band maakte het album met producer Bob Ezrin. De vervormde stem aan het begin is die van Ian Gillan. Bedlam betekent chaos of gekkenhuis en komt van de bijnaam van het Londense Bedlam Hospital. De vertrouwde wisselwerking tussen gitaar en orgel blijft ondertussen duidelijk hoorbaar.
1: En dit is de single van de week.
0: Dan nu Call It Love van de country rockband genaamd Poco. Het was in 1989 de eerste single van het 17e album Legacy. Voor dat album kwamen de vijf oorspronkelijke bandleden weer samen onder wie Jim Messina, Richie Furay en Randy Meisner. Rusty Young zingt de hoofdpartij. De tekst stelt een vraag bij een relatie vol aantrekken en afstoten. Is het liefde of noemen we het alleen zo? De KRO verkoos het nummer als speciale aanbieding en de Tros koos hem als paradeplaat. In onze top 40 kwam hij tot 15 in 7 weken. Het werd Poco's enige Nederlandse top 40 hit.
2: Ik ben...

0: Stel dat je een computer vertelt dat je een rotdag hebt gehad. Hij vraagt wat er gebeurd is, reageert vriendelijk en lijkt alle tijd voor je te hebben. Hoeveel begrip hoor je dan in zo'n antwoord? En hoeveel daarvan vul je zelf in? Die vraag hield computerwetenschapper Joseph Weizenbaum al in de jaren 60 bezig. Aan het Amerikaanse MIT ontwikkelde hij ELIZA, een programma waarover hij in 1966 publiceerde. Hij kon met een gebruiker praten door woorden te herkennen en daar volgens vaste regels een reactie op te geven. Bekend script bootste een psychotherapeut na die uitspraken van de gebruiker vaak omzette in vragen. Toch vertelden mensen het programma persoonlijke dingen en schreven sommigen het medeleven toe. Weizenbaum schrok van die reactie. De indruk van begrip bleek mogelijk zonder dat er mens zat mee te luisteren. Wat zegt dat over onze verwachtingen van een gesprek? Misschien begint die vraag wel bij degene die achter het toetsenbord zit. Tijd voor Piet's uitspraak.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's uitspraak in breder perspectief.
3: Communicatie. Al tientallen jaren geleden konden mensen elkaar ook niet altijd verstaan. Laat staan dat je meteen snapte wat de ander bedoelde. Dat noemde ik dan communicatie. Daar kon je wel om lachen. Ook om de spanning eruit te halen, want bij onverwachte kritiek kan iemand in de war raken of boos worden. Je kon wat er gezegd werd samen bespreken en wat niet tot de ander doorgedrongen was op een andere manier verduidelijken. Maar tegenwoordig kan bijna meteen een hele meute meedoen, ook nog een onzichtbare meute. En wat men opgepikt heeft komt niet altijd van de oorspronkelijke bron, maar van een doorgezegd verhaal dat opduikt bij een van de vele internetgebruikers. Het verhaal gaat dan aan de haal met de waarheid, de feiten en de privacy. Dan bemoeien Jan, Joke en Alleman zich ermee. Wat de waarheid is of was, lijkt dan niet meer van belang. De tekst is een kapstok om aan te hangen of mee op hol te slaan, al is het alleen maar om mee te spelen. Dat komt niet alleen door AI, maar dit systeem kan de verwarring wel vergroten. Je kunt niet alles verbieden of volstaan met een opgestoken vinger dat kwetsen uit de boze is. Je kunt ook niet met verboden en wetten alles maar tegenhouden. Wel kunnen we daders en foute gebruikers aanpakken en zeggen dat men zich aan fatsoensnormen moet houden. Daar zouden de grutbezitters van deze moderne media eerst zelf mee moeten beginnen. Je kunt niet de hele maatschappij gaan verzieken omdat het zoveel geld opbrengt. Zorg voor aangepaste content voor kinderen. Houd TikTokkers met de misleidende reclame voor gevaarlijke producten uit de lucht. En zorg dat we begrijpen dat AI een hulpmiddel is en geen doel op zich. De mens moet zijn eigenheid behouden en dan bedoel ik vooral zijn eigen wijsheid. We moeten geen robotleger worden of alleen bedieners van robots. Wees wijs, ook in het onderwijs. Leer dat je veel eerst zelf moet doen voordat je AI inzet om iets te zoeken of een tekst te verfraaien. Dus lees zelf, schrijf zelf en leer zelf voor je diploma. Zo blijven we oefenen in lezen, rekenen en contact maken. Werkt allen mee aan dit idee.

0: Die stem in Weapon of Choice is van Bootsy Collins, de bassist die bij James Brown en Parliament Funkadelic speelde, verzorgt hier de zang voor Fatboy Slim, de artiestnaam van Norman Cook. Het nummer staat op Halfway Between the Gutter and the Stars uit 2000 en verscheen in 2001 als single. Cook bouwde track onder meer met een sample uit Into My Own Thing van Sly and the Family Stone. Zo kreeg funk uit de jaren 60 een nieuwe plek in de elektronische dancemuziek. Ook de tekst leent uit een andere wereld. De verwijzing naar lopen zonder ritme, zodat je geen worm aantrekt, komt uit June van schrijver Frank Herbert. De clip maakt het nummer herkenbaar voor een publiek dat Cook misschien niet eens van gezicht kende. Acteur Christopher Walken danst daarin door een hotel en lijkt uiteindelijk door de hal te vliegen. Spike Jonze regisseerde de video die in 2002 een Grammy won.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de Muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Jonge Hart van Benny Sings klinkt licht, maar het verhaal is dat niet. Volgens Benny zelf gaat het over twee jonge mensen die verslaafd raken aan crack. Hij benadrukt dat het geen autobiografisch nummer is, hij vertelt hier in de derde persoon, en geeft zijn hoofdpersoon een eigen verhaal. Benny Sings is de Nederlandse zanger, schrijver en producer Tim van Berkenstein. Jong Hearts is de titeltrack van zijn album uit 2023, verschenen bij Stone's Throw. Voor dat album werkte hij met Kenny Beats, die de productie op zich nam. Hun samenwerking begon met een bericht via Instagram en leidde tot opname en samenwerking tussen Amsterdam, Londen en Los Angeles. De extra stem in het refrein is van Remy Wolf. Kenny Beats haalde haar erbij, ze is op hetzelfde album, ook te horen in pyjama's. Benny koos op deze plaat vaker voor personages die tekortschieten of vastlopen.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
4: De Top 40 Classic.
0: De Top 40 Classic van deze week komt uit 2001 toen Erik de Zwart de lijst presenteerde op Radio 538. De Franse producer Guillaume Autlen maakte als de Superman Lovers een dansplaat over dromen van succes. De baslijn speelde hij zelf in, maar de disco sample komt uit de rock van East Coast. Manny Hoffman zong en schreef mee aan Starlight.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij.
3: Volle kracht.
4: De Muziekfabriek.
5: Vrienden en vriendinnen, het is er weer tijd voor een uurtje De Muziekfabriek. En ik verzeker hier met voor elk wat wils. Dus laat je wederom verrassen. En zoals je gewend bent, je hoort er 3 aan 3.
6: Ron van der Steen.
5: En zo aan het begin van De Muziekfabriek gaan we terug in de tijd. Dat doen we met Softcell. Hier is Tainted Love.

0: met ons meedoet. Dat was het eerste rijtje van drie. Als laatste Grover Washington Jr. met medewerking van Bill Withers en Just the Two of Us. En daarvoor zat die hele mooie van Rigby Time. We begonnen met die klassieker van Soft Cell en Tainted Love. Het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Het valt dit keer reuze mee. We gaan terug naar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit, die is van No Mercy. Die heet When I Die. Hoogst behaalde positie, nummer 1. Helaas zakte het nummer. Want een week eerder stond het nummer van No Mercy op nummer 1. We schrijven in deze periode 5 weken in de hitlijst voor deze vooruitstrevende jongensband. En dan die kleine hit, die is van 3T. Het nummer heet I Need You. Het nummer zat stevig in het zadel. Dan ook niet voor niets 10 weken in de hitlijst. Die week zou het nummer zijn langste tijd hebben gehad, want dat zakte van nummertje 30 naar een 39e plaats. We gaan terug in de lijst van 22 februari, oftewel week 8 van het jaar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Dit liedje van 3T schept de nodige saamhorigheid. Tenminste, dat is mijn bevinding. En ik hoop ook die van jou. De kleine hit was dat met I Need You. En die grote hit was van No Mercy, When I Die. En hier zijn de volgende drie. We beginnen met een Nederlandstalige. Toen ik

0: Hopelijk doe ik je wederom verrassen in dit uurtje van de Muziekfabriek. Strakjes gaan we dit rijtje van drie afmaken, maar we gaan eerst naar ons tweede item.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Nou, ik heb er weer eentje kunnen vinden voor je hoor. Ze werden in 1946 opgericht als vrouwelijke volkgroep, maar evolueerden naar close harmony samenzang.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Zo bleken ze zich in de tweede helft van de jaren 50 met verbazingwekkend gemak te kunnen aanpassen aan de rock'n'roll. Vaak via covers van rock'n'roll en rhythm and blues songs. Zoals hun vrouwelijke antwoord op Charlie Brown van de Coasters. A Girl's Work is Never Done uit 1959. Hun eerste hit was Mr. Sandman in 1954. Hun bekendste liedje was wellicht Lollipop uit 1958. Een cover, want het origineel, ook uit 1958, is van het duo Ronald & Ruby. Enkele andere nummers van dit dameskwartet zijn Eddie My Love en Born To Be With You. Ze traden op de radio op voor Alan Freed, zaten op 5 augustus 1957 in de allereerste American Bandstand, die landelijk werd uitgezonden op de televisie en waren ook te zien bij Ed Sullivan. In totaal haalden ze tussen 1954 en 1961 13 keer de hitlijsten. Eind jaren 80 kwamen de vier dames opnieuw bij elkaar in de bezetting Lynn Evans, Nancy Swain, zus Jane Swain en de nieuwe Doris Alberti. Uit die periode dateert een live registratie gemaakt in Branson, Missouri. In 1997 stopten ze er definitief mee. Luister uit onze jukebox naar de hit uit 1958 van de Cordettes. Hier zijn ze met Lollipop.
1: Jukebox Classic.

0: pap.
1: Uit de tijd van de petticoats en de strakke leren jekkies uit 1958, de Cordettes en Lollipop. Wil je meer te weten komen over de muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt er nog eentje van me te goed in dit rijtje van drie en dat is deze van...

0: Het is geen vereiste, maar wel gewenst jouw muzikale inbreng. Wat hadden we zojuist op de radio? Even kijken, we hadden Ingrid, Toe en Fortuur. Daarvoor zat Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En we begonnen met die Nederlandstalige van Keizer en de Munnik. Kijk me na.
1: Jan van der Steen.
0: Ik heb wederom drie wieltjes voor je klaarstaan. Kom op, we gaan ze weer opzetten.
2: De Muziekfabriek.
3: Je hoort het hier.
2: De Muziekfabriek is pure passie.
0: Nou, ik hoop van wel. We gaan terug in de tijd in de jaren 80. Doen we met Paul Simon. Hier is You Can Call Me Al.

0: als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
1: Hallo, Rom. Het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.

0: Het was in de jaren 80 een hele dikke zomerhit voor Ivan en Baila.
1: De Muziekfabriek.
0: En in het midden hadden we die Nederlandstalige.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Die was overigens van Jamie Sanders. Als je naar me lacht. En we begonnen met dat liedje uit de jaren 80 van Paul Simon. You Can Call Me L. Het is er weer tijd voor de oude lullenplaat. Zijn naam is Thomas Jones Woodward. En hij komt uit Pontypridd, Wales.
3: Oude lullenplaat.
0: Geboren op 7 juni 1940 en is een popzanger. Vooral in de jaren 60 en 70 is hij een wereldster.
3: Oude lullenplaat.
0: En bovendien voor heel veel dames een sekssymbool. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits zoals She Is Not Unusual, Delilah, The Green Green Grass of Home en She's a Lady. Vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Daar trad hij op naast andere wereldverdetten zoals Elvis Presley, tevens een goede vriend van hem en Frank Sinatra. Eind jaren 90 kende hij een revival met het album Reload. Daarop staat onder andere de hit Sax Bump. Op 29 maart 2006 werd hij geridderd door de Britse koningin Elizabeth. Hier is uit 1968 de hit Delilah van niemand minder dan Tom Jones.
3: Oude lullenplaat.

0: volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Ja, dat was hem, hè. De oude lullenplaat voor deze keer van Tom Jones en Delilah. Het liedje deed het maar liefst 24 weken lang in de hitlijst. Hoogste positie, nummertje 2. En dat was in het jaar 1968, heel lang geleden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Maar niet getreurd. Binnenkort zijn we weer terug met een nieuwe aflevering op dit radiostation.

0: Veto. Dat is deze van One Republic. Het liedje heet Good Life. Vrienden en vriendinnen, bedankt voor het luisteren. Ik zeg maar weer gegroet. En adios.
1: Een beso.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
10: The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m.
11: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
12: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
13: Erwin Holthuizen.
14: Wanneer houdt het op, Erwin?
15: En hoe vindt u dit?
16: Een fijne, gouden ouwe. Gouwe ouwe.
17: Wie komt met?
18: Yes, sir, boy.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister elke zaterdagnacht

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Luisteraars, een heel goede zaterdagmiddag. En dan ga ik eventjes op de kalender kijken. Want ja, het is alweer zo lang geleden dat ik hier dus op deze stoel achter de microfoon zat. Het is 19 september 2026. Welkom bij Sport op zaterdag. Ja, u, de afgelopen weken heeft u natuurlijk al het nodige bekervoetbal. En ja, van de vierde divisie B natuurlijk de competitie gehad. Maar vandaag, op de 19e september, start iedereen, of eigenlijk de rest nog met de competitie. Dus we hebben alle competitiewedstrijden vandaag. We zitten vandaag bij vier wedstrijden. We zitten bij Jodan Boys tegen Sportclub Feyenoord. Daar zit Gerrit Schinkel langs de lijn. Nootdorp tegen Olympia. Peter Kool zit daar uiteraard langs de lijn. Hij begeleidt Olympia. Hij geeft ze een goed advies natuurlijk. Ja, zo hoort dat. En dat doet Wim Hendricks ook. En Wim Hendricks is met de FC Oudewater afgereisd naar CJVV. Even geen idee precies waar die zitten. Dus ik kan moeilijk zeggen waar ze naartoe zijn afgereisd. Maar daar doen we vanmiddag verslag van. En de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk, André van Echtdom. En die laatste wedstrijd, ja, dat zijn drie bruggen natuurlijk en niet zo ver weg voor Reewijk. Die begint om 14:30, de andere wedstrijden beginnen om 15:00. Zometeen gaan we dus ook nog een heel overzicht doen van al de wedstrijden die daar dus gespeeld gaan worden in de zes klassen die wij dit jaar ook weer gaan volgen. Ik pakte er even mijn papiertje bij. Dus dat gaan we dus zo meteen dus heerlijk aan de lijn met goede muziek. En kijk. Ik zie dus nu op mijn scherm tevoorschijn komen dat CJVV in Amersfoort zit. En wie tovert dat tevoorschijn? Dat kan niet anders zijn dan onze technicus van dienst vandaag, Elian Griffioen. Hij zit tegenover mij. Nee, mijn naam is Tom Bos. Elian heeft er inmiddels alweer een paar uitzendingen op zitten. Ik na een aantal maanden pas weer. Ik had de afsluiting van afgelopen seizoen. Dus ja, welkom. Hele middag. Tot 6:00 zitten we bij u. U kent ons recept eigenlijk. Wedstrijden tot 17:00. En tussen 17:00 en 18:00 hebben we dus nog correspondenten. En volgens mij gaan we dus ook, daar heb ik mijn lijstje niet voor, maar dat gaan we dus straks pakken. Dus daar hebben we een stuk of 4-5 correspondenten om te horen van wat er daar precies is. En u weet het, tegen de klok van 17:00 hebben we dus ook alle uitslagen. Standen hoeven we nog niet te doen. Ja, hooguit voor de vierde divisie B. Want het is namelijk de allereerste wedstrijd. Wie er onderaan staat zal niet degraderen. Want die staat nu nog op 0 wedstrijden en 0 punten. Oh, dat is een klein grapje vanaf deze kant. Hotel California van de Eagles. Ja, daar beginnen we maar mee. Ik vond het een schitterend nummer toen de tijd. En dat blijft het nog steeds anno 2026.

u bent van mij gewend in de Golden Oldies Revival dat ik door de muziek zo op het einde helemaal heen ga zitten kletsen. Doe ik bij het begin natuurlijk ook bij de intro. Hebben we bij de intro van Hotel California dit nummer van de Eagles wel gedaan. Maar ik denk van nee, dat moet ik bij het einde dus eigenlijk helemaal niet doen. Gewoon luisteren tot het helemaal is afgezwakt. We gaan naar de wedstrijden die dus vandaag op het programma staan. En dan beginnen we maar twee klassen gaan we even doen. En dan gaan we daarna weer een plaatje draaien. En, maar voordat ik dat ga zeggen, ik was daar net even bezig om het schema te zetten. Als u het op het tv-kanaal, uw toestel op het tv-kanaal van Gouverstad zet, dan ziet u daar dus de beelden zoals wij dus in de studio zitten. En dat is even een proef. En wij gaan dus, zeg maar een proef van een kleine maandje, iets, misschien iets meer. Maar we gaan dus ook, en dat is zeker zo meteen in de loop van de middag belangrijk, de tussenstanden komen daar op datzelfde scherm te staan. Dus moeten we maar aanzetten en vanmiddag zien. Dan komt dat hopelijk, want de techniek die moet ons wel even meezitten. Want wij volgen alle wedstrijden die dus van ons van belang zijn via een doelpunten-app. En dat zitten we dus hier in de... Nou, misschien kijkt u mee. Dan zitten we dus op ons scherm zitten we daar dus in te vullen. Oh, die heeft net een doelpunt gemaakt. Dus vullen we dus in. En binnen een minuut staat dat dus ook op uw tv-scherm. Wie er dan precies gescoord heeft en bij welke wedstrijd. Goed, daarover misschien gaan we dus tegen vijf misschien nog meer kijken wat het resultaat daarvan is. Nu even naar de wedstrijden van deze week. Vierde divisie B. Smitshoek tegen Schravenzander. Die wedstrijd begint om 2:30. Evenals de volgende wedstrijden. HVV tegen RKAVV. Scheveningen tegen Zerkzes. Heer Jansdam tegen Capelle. Kwik tegen Valken 68. Om 3:00 begint dan de wedstrijd Jodam Boys tegen Feyenoord. Oh ja, daar zit Gerrit Schinkel langs de lijn. Juist. Dus die zal verslag doen van die wedstrijd met flitsen. ASWH tegen HBS. Die wedstrijd begint ook om 3:00. En dan hebben we Westlandia tegen Spijkenisse. Die wedstrijd begint om 3:30. En als ik zo op mijn lijstje kijk, ook bij de anderen, ik zie dat dus allemaal de vreemdste tijden. En het is zo wisselend als wisselend maar zijn kan, zou ik zeggen. Tweede klasse C. Argon tegen RKDO. Die wedstrijd begint om 2:30. Jawel. Graaf Willem II vak tegen SV Den Hoorn. Alphia tegen LFC. UVS tegen CVV Berkel. Die beginnen om 2:30. Ja, en dan begint de volgende. Dat is Olivio uit Noordorp. Nee, Noordorp tegen Pijnakker. Tegen Nieuwkoop. Die beginnen om 3:15. En vervolgens beginnen om 3:00. Forumsport tegen Wipolder. En Nooddorp tegen Olympia. Daar zit Patrick al langs de lijn. Juist. En zo hebben we dat lijstje van de tweede klasse. Nou, zometeen gaan we verder met de tweede klasse E van de FC Ouderwater. En dan hebben we dus drie clubs in de derde klasse B, waar we straks naartoe gaan. Even als op sommige en de vierde klasse D. Oh, dit jaar maar 1 RVC 33. En volop feest is het in die vijfde, in de klasse 5B. En dan zie ik dat het... En dan zit mijn microfoon, die andere microfoon er precies even voor. Ja, 2:15 geweest. Om 2:30 begint dus de wedstrijd WBS tegen CVC Reewijk met André van Echtdom. Die dan al het tijd heeft tot 3:00. Gaan we naar de muziek. En dan... dat is een ouwetje. Die is ouder dan de Eagles. De Eagles, baby.

Oh ja, ik ben wel de Eagles uit de, ik denk 1968, 1969, die kant nu op. En ja, oké, come back. Dat roepen we tegen de competitie, de voetbalcompetitie 2026-2027. We zijn gebleven bij de tweede klasse K van Karel. Welke wedstrijden worden daar gespeeld? Even kijken, die wedstrijd begint al om 2:00. Oh, en dan zie ik dat het nu 11 voor... nee... Ja, 11 voor 2:30 is. Kan ik even niet goed rekenen. Maakt ook niet uit. De voetbalwedstrijd is belangrijk. Om 2:00 begon de Wild tegen Jonathan. Om 2:30 de Merino's tegen Zeist. De VVA Achtenberg tegen VVI. Breukelen tegen de SV Parkhout. De Meren tegen Montfort SV 19, om helemaal correct te zijn. En om 3:00 de andere twee wedstrijden, namelijk Delta Sport 95 tegen PVCV. En CJVV tegen de FC Oudewater. En daar heb ik u net verteld. Juist, u heeft het goed onthouden. Wim Hendrik.

En ik krijg net een berichtje binnen dat, en dat zal waarschijnlijk de ruststand zijn, is 0 tegen 0. Oh, dan hebben ze het doel nog niet kunnen vinden waarschijnlijk. Om 2:30 beginnen dan de wedstrijden Zwarte Pijl tegen CKC. Omort tegen Soccer Boys. Groeneweg tegen Hillegersberg. En om 3:00 Zoetermeer tegen Donk. Om 3:15 Alexandria 66 tegen Biver. En om 16:45, dat is 16:45, om 16:45 HOV tegen Roda 76. Het is HOV, maar er staan al die letters voor. HOVDJSCR. Zo, het is natuurlijk een fusieclub, dat is mij dus gelijk wel duidelijk. Maar we gaan het toch wel eens even voor u opzoeken. In het loop van het programma kom ik daar nog wel gewoon op terug. Ach, dat is de derde klasse B. Zometeen de vierde klasse D en de vijfde klasse B. Nu de muziek. Dat is eventjes het tjoentje ertussendoor. Dan gaan we naar, volgens mij, zouden we aan de koffie en aan de wijn gaan. En dat lukt nog even technisch niet aan de andere kant. Dat het andere stukje dan bij met de muziek. En dan gaan we straks naar de vierde klasse D, waar dus RVC 33 in uitkomt. En ja, in die vijfde klasse B komt wel GSV, ONA, Reewijk, WDS, Gouda en Rijnstreek. God, dat zijn van er zitten 14 clubs in die klasse. En van die 14 hebben wij er 6 in onze eigen regio. Nou, gaan we straks kijken naar, ga ik u opnoemen welke wedstrijden dat allemaal zijn. Ja, dan gaan we dus niet aan de koffie en naar de wijn. En dan pakken we gewoon een ander nummer. Een ander, geen idee welke het precies gaat worden van het lijstje. Hoor ik nog de tune op de achtergrond?

4 minuten voor de klok van 2:30. En heeft u later ingeschakeld, dan weet u natuurlijk al van u luistert naar Sport op zaterdag hier bij RTV Gouwenstad, BR6 en Midland FM. Dat verhaal had ik nog even niet voorbij laten komen, dus bij deze aan mijn verplichtingen voldaan. En om 2:30, ja, dan zitten we dus bij de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk. En wij, eigenlijk niet met z'n allen, maar alleen André van Echtom zit daar en zal dus flitsen hier in de sport op zaterdag. Vanaf, denk ik, 2:30 gaan we naar de laatste twee. Dat kunnen we er nog precies doen voor de klok van 2:30. De vierde klasse D en de vijfde klasse B van Bernhard. Vierde klasse D van Dirk Bergambach tegen Haastrecht begint om 2:30. Ook die wedstrijden. Kabouk tegen Swift Boys. Lekkerkerk tegen LMO. Dilettant tegen Lopik. Moordrecht tegen SVS. De Zwervers tegen RVC 33. Oh, die begint dus niet om 2:30, maar om 3:00. Juist. En ook de laatste begint om 3:00, namelijk IJsselmonde tegen Bolnes. Vijfde klasse B van Bernhard. Ja, daar zijn we goed vertegenwoordigd. Van de 14, als wij er 6 hebben, dan zitten we bijna de 50%. En dan hebben we natuurlijk heel vaak natuurlijk een streekderby, zeg maar. En daar proberen we natuurlijk ook altijd bij te zijn als sport op zaterdag. Even kijken, om 2:00 is de wedstrijd GSV tegen ASW begonnen. Dat is dus hier de eerste competitiewedstrijd weer voor GSW. Dus bij deze GSW weer hartelijk welkom op de velden met het eerste elftal tegen ASW. En ik reed op mij de weg hier naartoe langs het terrein van de ASW. En die waren kennelijk al volledig richting Gouda gegaan, want het was daar compleet uitgestorven bij ASW. Om 2:30 de wedstrijd de Kamerik tegen ONA. Zevenhoven tegen SPV 81. Sportief tegen Gouda. Rijnstreek tegen VEP. En de wedstrijd waar we dus bij zitten, WDS tegen CVC Reewijk. En de enige die om 3:00 begint in deze klasse. Dat is Stolwijk tegen Goudrak. Kijk, en in die vijfde klasse B gaan wij dus al die wedstrijden gaan wij dus volgen. Ik heb dus een speciale doelpunten-app georganiseerd. En dank aan alle clubs die dus hier in deze vijfde klasse B zijn ingedeeld en die hier eraan meewerken. Maar die krijgen ook allemaal zelf de inzichten in de tussenstanden. Dus ja, je doet het met elkaar, je doet het voor elkaar en uiteindelijk doe je het met z'n allen. En dan zie ik dat het 1 minuut voor de klok van 2:30 is. Dan toch nog maar, ze beginnen nooit om 2:30 hoor. Ze zijn altijd te laat. Ik wou bijna zeggen van, het lijkt wel de spoorwegen, maar zo erg is het daar weer niet. Muziek! We gaan nu toch aan de koffie en de wijn. Hey, Ilian, proost!

0: Je hoort alleen wat er nog ontbreekt is het gebak.
1: Ja, ja, ja, ja, koffie en wijn. Hoe heet je ook alweer? Mariana, meen ik uit mijn hoofd. Komt ergens, ik denk dat het nummer zeker alweer 10 jaar oud is. Maar nee, we zitten niet met de muziek, we willen sport op zaterdag natuurlijk. En we moeten het over voetbal hebben natuurlijk. 2 minuten over de klok van 2:30. De enige wedstrijd die al begonnen is, of maar dat ze er misschien nog warm lopen, is WDS tegen CVC Reewijk, waar André van Echtdom bij zit. Die wedstrijd is 2:30 en dan even kijken. 3 uur CJVV tegen de FC Ouderwater. Nooddorp tegen Olympia, ook om 3 uur. En Jordan Boys tegen Sportclub Feyenoord om 3 uur. Jordan Boys, ongeslagen kampioen, hè? Kampioen. Ik loop wel heel erg voor de muziek uit. Ja, dat is uiteraard nog geen kampioen. Ze hebben dus 3 wedstrijden gespeeld. 9 punten, dat betekent 3 wedstrijden gewonnen. Ja. Ach, als je er ligt eraan wat. Dat gaan we dus straks vanmiddag maar eens horen. Want van Gerrit Schinkel, die zit daar langs de lijn. Gaan we de vraag stellen van Gerrit. Wat is de doelstelling van de Jordan Boys voor dit seizoen? Moet je dat inmiddels aanpassen? Nu er dus 3 wedstrijden gewonnen zijn. Ach, horen we straks allemaal. Sport op zaterdag.

0: Bijvoorbeeld de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk. De aftrap van een nieuw seizoen. In ieder geval de competitie nu. Met langs de lijn André van Echtdom. André, heel goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Tom en luisteraars, een goedemiddag vanaf Sportpark Wierkenweide. WDS tegen CVC Reewijk. Wat een begin van de competitie in de vijfde klasse B. Een voetbalkraker van je weltje. Want even in de herinnering, in de nacompetitie voor seizoen duwde CVC Reewijk WDS terug naar de vijfde klas. En dat zijn de drie burgers niet vergeten. Promoveer naar de vierde klasse en dan direct weer degraderen naar de vijfde klasse. Nou, dat doet pijn en CVC Reewijk was er verantwoordelijk voor. Maar vanmiddag heeft WDS de ultieme kans om zich te revancheren. Dus misschien krijgen we een geweldig voetbalspectakel hier in Driebrugge. Het is weer eventjes... En er is alweer een goal! En het is Joeri Kalmeijer die CVC Reewijk 0 op voorsprong zet. Zo, dat is even binnenkomen voor de Reewijkers. En ik was even nog een beetje bezig met mijn voorbeschouwing. Maar staat al 1-0. En Joeri Kalmeijer, ja, dat is een goalgetter hoor bij CVC Reewijk. En keeper Tim van der Heuvel die zag de bal voor hem uit vliegen. En zo in de touwen vliegen. En zo staat het dus na, nou maar even kijken, na zo'n 3 minuten. Al 0-1 voor CVC Reewijk. En dan kunnen we rustig zeggen dat WDS nu echt gelijk alweer aan de bak moet.
2: Oh,

0: Ach, toch wel grappig zo achter elkaar. Beginnen we met de koffie en de wijn. En ja, dit is de barsong. Ja. Nou, waar moet het allemaal eindigen? En dan is het pas 10 minuten over de klok van 2:30. En kunnen we nog wel doorgaan tot de klok van 6:00? Nee, kunnen we wel doorgaan? Moeten we wel doorgaan? Goed, we zien en we horen dat BDS inmiddels op een 1-0 achterstand staat tegen CVC Reewijk. En daar zaten we dus live. Op dat moment zaten we erbij. Nou, waar we nog niet live bij kunnen zitten is de Jordan Boys tegen Feyenoord. Waarom? Om de doodsimpele reden. Die wedstrijd begint pas om 3:00, toch? Gerrit Schinkel? Gerrit, goedemiddag.
1: Ja, klopt. Goedemiddag. Ja, die wedstrijd die begint om 3:00. En dat is elke thuiswedstrijd van Jordan Boys dit seizoen het geval. Alle thuiswedstrijden worden om 3:00 gespeeld. Waarom weet ik eigenlijk niet eens. Ik zal het zo meteen vragen. Zal wel met de veldbezetting te maken hebben, denk ik. Maar in ieder geval vanmiddag dus Jordan Boys tegen de sportclub Feyenoord. Jordan Boys, de trotse koploper in die vierde divisie B. Ja, kampioen en dan geworden van vorig jaar. En dan gelijk al doorstoten naar de top. 3 wedstrijden gespeeld, 3 gewonnen en een doelsaldo van 9 voor en 0 tegen. Oftewel een clean sheet, zoals ze dat zo prachtig noemen. En misschien is vanmiddag wel het motto 4 maal is scheepsrecht. Maar ja, dat moet allemaal nog gebeuren natuurlijk. Ook vanmiddag is de bal er rond, heb ik gezien. En sportclub Feyenoord, ja, die staat toch op de 13e plaats. Een beroerde start hebben ze. 3 wedstrijden gespeeld en slechts 2 punten. 2 keer gelijk gespeeld. En 1 verloren. Dus die willen volgens mij vanmiddag wel eens een keertje weer gaan winnen. Nou, of dat gaat lukken, dat weet ik niet. In ieder geval, als ik naar de opstelling van Jordan Boys kijk, dan zie ik een behoorlijk sterk elftal in het doel. Aanvoerder en keeper Roy Rompeltap. Verder Alex van Waardenburg, Milan Kooi, Adil Akanoui, Rick Wils, de goalgetter, de doelpuntenmaker, Alef van der Zanden, Seth Rietveld, Mari Bergfans, Ezra Hogeboom, Luc Dielhoff en Yousri El-Kandoussi. En op de bank zitten dan Luca van der Zijde, Mobolatjan, de veteraan die er nog maar een jaar DNA vast heeft geknoopt, Fahim Moussaoui, Edwin Gouw, Joey Vergunst, Bart Meuleman en Jesper de Heij. Wedstrijd gaat over een kleine 20 minuten beginnen en laten we hopen op een spannende wedstrijd. Het is nog niet overdreven druk hier aan de sportlaan, maar ja, dat kan nog komen in ieder geval. Nogmaals, even na 3:00 begint deze wedstrijd. Jordan Boys tegen de sportclub Feyenoord.
0: Dankjewel Gerrit, we horen jou dus na de klok van 3:00 nog nader. Dan gaan we naar de enige wedstrijd die om 2:30 begonnen is en waar dus inmiddels live het eerste doelpunt ook gevallen is daarnet. We gaan naar BDS, André.
2: Ja, er zijn weer spektakel te komen. Eens even kijken wat er gebeurt. Want de bal is in het doel gegaan bij CVC in Reewijk. Maar de scheidsrechter die gaat waarschijnlijk eerst nog even naar zijn assistent scheidsrechter, want die staat daar met de vlag omhoog. En dan gaan we eens kijken hoe dat gaat aflopen. En als dus de bal dus goed, of tenminste de goal wordt goedgekeurd, ja, dan heeft dus de WDS al heel snel dus de 1-1 te pakken. Er wordt eventjes overleg gevoerd, kijken wat de scheidsrechter doet. In ieder geval assistent scheidsrechter Versluis, die heeft gevlagd voor buitenspel. En dan ga ik nu kijken wat de scheidsrechter gaat doen. En wat doet hij? Hij gaat volgens mij de goal afkeuren. Ja, en dan is het dus woede bij WDS. Die vliegen gelijk al naar de plek toe waar de scheidsrechter nu staat. En dan zegt de scheidsrechter, ja, ik heb iets anders gezien. Ik heb de voordeligger niet toegepast. En ik ga gewoon nu een vrije schop uitdelen. Net voor het strafgebied bij het CBC Reewijk. En dan moet ik zeggen dat de Reewijk dus heel goed wegkomt. Nou, we gaan kijken hoe dat nu verder gaat uitpakken. Het is een muurtje van 4 spelers. En dan gaan we kijken wie die vrije schop gaat nemen van WDS. Goh, WDS had eigenlijk die 1-1 dan te pakken. Maar ja, dan gaat hij toch niet door. En dan krijgen ze daarvoor in de plaats een vrije schop vlak voor het doel, net buiten het strafgebied. Ik zie daar de nummer 9 met de bal staan. En dat is dan Thomas Hagort. Die zal dus die vrije schop moeten nemen. Hij zal wel zeker met alle kracht doen. Want ja, WDS is natuurlijk erg dat hij de goal niet doorgaat. Eens kijken wat hij gaat doen. Hij hupt een beetje heen en weer. En hij kijkt nog eens even waar hij een gaatje kan vinden. Misschien in die muur. Daar komt die vrije schop. Een hard schot. En die wordt geweldig uit het doel gestompt door keeper Dennis Gelderblom. Die jonge keeper die dus bij CBC Rijwijk gegaan is. Hij komt van Donk. En hij heeft al een beetje zijn talenten laten zien vorige week. Toen was ik er zelf bij. En toen heeft hij CBC Rijwijk in de wedstrijd tegen TV goed op de been gehouden. En nu dus die prima redding. Maar we krijgen nog een hoekschop. Ga ik weer even meenemen. Een hoekschop dus voor WDS. Dus het zal misschien toch nog kunnen gebeuren voor WDS. Er komt die hoekschop en weer die keeper erbij. Met zijn ene hand. Nog balbezit daar voor WDS. Kan nu een hard schot komen? Nee, komt geen hard schot. Maar ze gaan wel proberen die bal weer in Sassenbiet te krijgen bij de Rijwijkers. En dan gaat die bal er niet in. En die komt in de handen van keeper Dennis Gelderblom. Het kan een spektakel worden hier op Wierikerweide. Want natuurlijk, WDS wil revanche nemen. Want ze weten het. CWC Rebek is verantwoordelijk dat zij nu in de vijfde klas spelen. Dat zijn ze lang nog niet vergeten hoor. Ik moet even zeggen dat CWC Rebek mist Kevin van der Heuvel. Die dus zich aangediend had als oud-gediende. Hij is er niet bij. En ook niet erbij is Axel Koopman, die we dus vorige week ook wel hebben zien spelen. Dus WDS hoeft daar geen zorgen om te maken dat die oudjes erbij zijn bij CWC Rijbeek. En die dus echt nog heel goed kunnen voetballen. Nou, nog even een vrije schop voor CWC Rijbeek. Ik denk dat het Tijmer van Sprang is die bal neemt. En dan een verre bal naar voren gespeeld. En die komt dan in de handen van keeper Tim van der Heuvel. En die plaatst hem naar een van zijn verdedigers toe. Dus dan kan dus WDS weer in de aanval. Tot zover eventjes weer. Waar de stand nog steeds 0-1 is, in het voordeel van CWC in Rijwijk.

0: En van de muziek naar Driebruggen, WDS tegen CVC Reewijk. André.
1: 15 minuten op de klok en wat een kans had Hagort voor WDS om toch die 1-1 te scoren. Grabbelen bij Dennis Zeldeblom, de keeper. Maar die bal kwam toch weer terecht bij Hagort en die wist de bal niet in het doel te krijgen. Voor open doel miste hij. Ik telde hem al, maar ja, hij ging er niet in. En dat moet WDS natuurlijk niet te veel gaan doen, hè? Want dan wordt het een lastige middag. In ieder geval is het wel even zeggen, hey, wat nu doorstoom. Het is Luc de Knikker, maar daar zit heel goed Sam Wils tussen. Dat is de broer van Wils, die dus bij Jordan Boys voetbalt. Dus deze jongen die komt ook uit de familie van de koning. Dus kijken of nu weer Reewijk in balbezit komt. Ja, dat doen ze. Het is Luc de Knikker, maar hij moet dan weer een gevecht uit zien te voeren met Wils. En dan komt er een schot en dan komt er een kans weer voor Reewijk. En dan komt Ivan de Kooi aan. Die schiet net over. Zo, daar komt CVC Reewijk bijna met de 2-1. Met de 1, met de 0-2. En het is doelman Tim van de Heuvel die dus goed wegkomt. Dan gaan we je opbouwen via WDS van achteruit. Kijken of dat goed gaat gebeuren. Het is Matthijs de Hoog die dus de bal naar de zijkant speelt. Naar Sam Wils. Dan naar Van Pooy. Björn Van Pooy. Dat is een jongen die ik niet ken. Maar goed, hij staat in de opstelling. Dus hij kan wel voetballen, denk ik. Dan bal naar de zijkant gespeeld. Het is daar de nummer 11. En dat is Pim de Koning. Die kan opstomen. En dan komt er een hoge bal in het stadsgebied bij CBC Reewijk. Wordt weggekopt. En dan denk ik dat Reewijk daar al goed wegkomt. Dat het volgens mij Reinhoeksel wordt. Nee, scheidsrechter Oles. Dat is een Poolse scheidsrechter die al een paar jaar in Nederland woont. Die heeft gewezen naar voor een doeltrap. Dus dan kan keeper Dennis Gelderblom, die kan dus de bal neerleggen. En dat doet hij al. En heeft alweer de doelschop afgeleverd. En daar gaat er misschien Gareth. En oh nee, hij bestapt zich en laat de bal voor zich uitrollen. En dan kan WDS goed opruimen. En kan WDS in aanval. Het is een wedstrijd die op en neer gaat. Dus het staat wel 0-1. Maar het zou zo wel weer 1-1 kunnen worden. Of 0-2. En dat is het mooie van deze wedstrijd. Het is ook een derby. En het is ook een wedstrijd waar revanche voelen zijn bij WDS. Ik heb het al verteld. En dus natuurlijk CVC Reewijk op de hoede is. Goed, tot zover eventjes weer. Driebruggen hebben we nu gespeeld. 18 minuten en nog steeds een 0-1 voorsprong voor CVC Reewijk.
0: Dankjewel André daar in Driebruggen. Ja, ik vertelde u van, we zijn proberen om de beelden hier vanuit de studio via het tv-kanaal te laten lopen. Ik hoor net van de technicus dat over de technici, dat even niet helemaal lukt en dat ook niet zometeen de tussenstanden daar op hetzelfde scherm dan te zien zal zijn. Dus, maar u vindt nu al alle tussenstanden wel op onze website bij de rubriek Sport RTV of ja, gouwbestad.nl en dan Sport op zaterdag, ja. Ik zit even te kijken. Ik kijk naar mijn technicus. Ja, ik had nog eventjes een mededeling van de vijfde klasse B. Heb ik een paar tussenstanden. We horen het natuurlijk WDS tegen CVC Reewijk 0-1. Rijnstreek tegen VEP, daar is het ook 0-1. En de tussenstand bij GSV tegen ASW. Ah, die wedstrijd is om 2 uur begonnen. Dus ja, die kunnen wel een doelpuntje meer scoren. Daar is het tussenstand 1-1. Heb ik nog wat meer tussenstanden? Ga ik gelijk even spieken voor u. Nee, niet wat betreft onze zesde klasse. Gaan we naar, even kijken. Ja, 7 minuten voor de klok van 5. Toch gewoon even muziek.

0: op 4 minuten voor de klok van 3 uur schakelen we, voordat het nieuws en de reclame ons overvalt, nog even naar BDS tegen CVC Reewijk. André.
1: 33 minuten gespeeld hier in Driebergen tussen WDS en CVC Reewijk. En nog steeds is die 0-1 voorsprong voor CVC Reewijk op het scorebord. En zo net een geweldige kans weer voor CVC Reewijk. Want het was Willem Oostom die Mike van der Steen aan de zijkant uitliep. En zo kon hij dus van de zijkant het doel van WDS naderen. Maar hij schoot de bal dus naast. En dat was weer een hele goede kans voor Reewijk. En nu krijgt misschien Juri Kalmijk weer de bal. En dan ziet hij dat de bal dus over de achterlijn gaat. Hij kon er net even niet bij. Anders had hij misschien nog weer voor kunnen zetten. En gaat de bal terug naar keeper Tim van der Heuvel. En die zal proberen om zijn team, en dat is de WDS, in de aanval te zetten. Hij gaat de bal neerleggen in het doelgebied. Dus kijken wat hij doet. Gaat hij een lange bal geven? Of toch maar even een kort balletje op een van zijn verdedigers. Tot laatste gaat hij doen. En dan is het Mike van der Steen die dus de bal dan heeft. Dan is het Sam Wils. Goed doorgespeeld daar naar Van Pooy. En Pooy weer goed doorgespeeld naar Sam Wils. En die kan dan misschien ook weer doorschakelen naar Floris de Hoog, maar die komt pas tekort, want daar zit de verdediger van CVC Reewijk tussen, dus dan is de bal weer voorbij. Kijk even naar mijn klokje, we gaan naar het 3 uur niks. Kom ik na 3 uur alweer terug en dan gaan we zien hoe het verder afloopt hier in Driebergen tussen WDS en CVC Reewijk, waar de stand nog steeds 0-1 is.
0: Kijk, of luister, inderdaad 0-1, dankjewel André daar bij WDS tegen CVC Reewijk. En die 0-1, die ja, volgens mij was die gelijk al in een van de eerste minuten van die wedstrijd. Maar ja, die wedstrijd duurt tenminste 90 minuten zonder de blessuretijd. Dus er is nog een heel eentje te gaan. En voor ons is er ook nog een heel eentje te gaan. Want ja, we zitten pas aan het eind van het eerste uur van sport op zaterdag. Hier bij RTV Gouwestad, BR6 en Midland FM. En we zijn er tot 6 uur. En veel wedstrijden die om 3 uur beginnen vanmiddag. Dus die zullen pas het einde van het derde uur hun beslag krijgen. Nou, daar zitten we zelf bij. We gaan nu eventjes koffie en de wijn. Ja, na de wijn gaan we natuurlijk nog niet. Dat is pas na 6. Maar wij gaan even aan de koffie. U misschien ook. Tot na de klok van 3 uur.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key Country Line Dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB.
4: In het westen van het land sta je helemaal vast op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Vertraging is 50 minuten vanaf Schiedam en er zijn 2 rijstroken dicht. Verder staat er file op de N211 van Den Haag naar Hoek van Holland. Daar heb je nu 10 minuten vertraging bij Wateringen. En op de N459 van Reewijk naar Bodegraven sta je 10 minuten vast voor de aansluiting met de N11.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kester.
10: Ik ben Marcia van Muziek. En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
13: Hoe kom ik hier weg?
12: Vragen die over je toekomst gaan.
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
16: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
17: Even kijken, heb ik nog wat
8: Ja, dan ga ik dus even kijken. WDS, daar hebben we het dan even nog niet over. Want daar verwachten we dus eigenlijk André van Echtdom. Tenzij het doelpunt is afgekeurd. Oeh, dat zou misschien ook nog kunnen. Dat je dus even wacht met het inbellen. Want er is inderdaad gescoord bij de wedstrijd WDS tegen CVC Reewijk. Maar dat laten we nog even een verrassing. We hebben hem niet aan de lijn. Nou, luisteraar, ik zie het signaal aan de andere kant bij de techniek. Dat de lijn naar Driebruggen. Ja, en naar de lijn naar Driebruggen open gaat. Want André, we zijn na het nieuws. Is er gescoord? En dan hebben we André even niet aan de lijn. Daar zit een kink in de kabel kennelijk wat dat betreft tussen Driebruggen en Gouda. Dan praat ik nog maar even door of we gaan naar de muziek. Wij gaan dus naar de muziek en dan gaan wij dus even weer het contact leggen naar Driebruggen.

En zo is de verbinding met Driebrugge toch tot stand gekomen. En André, je gaat richting de rusttijd tussen WDS en CVC Reewijk. En hebben wij... Nee, toch een tweede kink in de kabel, denk ik. Want er is geen verbinding. Dan gaan we terug naar de muziek. Wij gaan terug naar de muziek.

0: Drie keer is scheefrecht. Dat is met alles zo. Dat is met het schoten op doel. Misschien juist niet het geval. Maar we hebben contact met WDS. In ieder geval contact met André van Echtdom bij WDS tegen CVC Reewijk. André.
1: Het is 1-1 hier op het scorebord in Driburen. Want WDS heeft iets teruggedaan. Ik was al een beetje verbaasd. Het was een strafschop en die is benut door Thomas Hagort. Dus WDS heeft wat het nu graag wil hebben, die 1-1 stand. En dat probeert natuurlijk alweer door te drukken. Ik moet wel zeggen dat WDS ook veel meer tegenstand biedt dan een kwartiertje geleden. Nou goed, die 1-1, ja, dat is natuurlijk een goede ruggensteun voor de drie burgers. Goed, ik kom zo wel even terug. In ieder geval staat 1-1 tussen WDS en CVC Reewijk.
0: Dankjewel André. De wedstrijd die dus om 2:30 hier vanmiddag begonnen is. De wedstrijd die om 3:00 zou beginnen, of misschien ook begonnen is, geen idee, maar dit horen we dus. Jonah Boys tegen de Feyenoord met Gerrit Schinkel. Gerrit.
2: Ja, die wedstrijd die gaat aanstonds beginnen. Moest even wachten, want de sproeiers stonden aan op het veld. Verlichting is aan het stoken. En de pupillen van de week, twee meisjes, die hebben ze juist gescoord. En dan kan de wedstrijd echt beginnen. Onder leiding van de scheidsrechter Manon Plantsoen. Geassisteerd door Cindy Schothof tussen zijn vrouwen aangelegenheid vanmiddag. En de derde is dan Mamoun Amessar. En laten we hopen we spannen. Fluitje van de scheidsrechter even gekomen. De aftrap is door de Jodenboys gedaan. En zeven een aanvalletje meenemen. Feyenoord, scoort van Feyenoord in het blauwe shirt, de witte broek en Jodenboys ook in het bekende. En er wordt de bal alweer veroverd uit de Jodenboys. Bal komt daarvoor. Dat zou toch helemaal mooi zijn, maar dan wordt hij een beetje merkwaardig weggewerkt. De bal werd ervoor gezet door Yusri Elkandoussi. Maar voor hetzelfde geld was het al in de eerste minuut raak geweest. Maar dat zou te gek zijn. Nu wordt de bal van ver teruggespeeld. Doelman Roy Rompeltap. Halve minuut gespeeld hier. 0-0.
0: Ja, het zou wel gek zijn als het een andere stand zou zijn dan 0-0, Gerrit. Ja, goed, we horen je zo meteen nog wel een aantal keren meer deze middag voordat het de klok van 5:00 is en de 90 minuten op de teller staan. Er staan misschien ook net misschien een paar minuten op de teller in Amersfoort bij CJVV tegen de FC Oudewater. Wim Hendricks langs de lijn. Wim, je hebt een stukje moeten rijden, maar welkom in de uitzending.
3: Dank u vriendelijk. Goedemiddag, beste luisteraars. Ja, we zitten in Amersfoort. Prachtig mooi kunstgrasveld. Ze hebben er meerdere van hier zo. Het ziet er allemaal keurig uit van buiten. Alleen is het wel zo dat als je binnenkomt, nou, zo ontzettend gedateerd dat je bij jezelf denkt, nou, de vrijwilligers van Oudewater zouden hier dan ook...
0: Ik ga je even onderbreken, Wim, want er is gescoord in Driebrugge. Blijf aan de lijn. We komen zeer meteen bij jou in Amersfoort terug. André, er is gescoord.
1: Zeker weten, het is 2-1 voor WDS. Doelpunt van Floris de Hoog. En het lijkt een beetje allemaal de kant op te gaan van WDS. Maar goed, CVC Reewijk is een ploeg die kan doorbijten. Dat deden ze ook tegen TVV. Toen ze ook een beetje in de problemen kwamen. En toch die gelijkmaker scoorde. Goed, nieuwe stand hier. Na zo'n 37 minuten spelen in de eerste helft tussen WDS en CVC Reewijk. 2-1.
0: Dankjewel André. Terug naar jou, Wim, in Amersfoort.
3: Ja, zoals gezegd. De vijf mensen die bij Oudewater alles zo mooi onderhouden en klussen en doen, die zouden hier likkenbaardend kijken, want er is echt een hoop werk te doen. Maar ontzettend vriendelijk ontvangen verder. Prima. En we gaan naar de wedstrijd. We zitten nu in de 11e minuut. We hebben dus 10 minuten achter de rug. En Oudewater heeft tot nog toe het iets betere van het spel. Ook een hele mooie aanval al in de 2e minuut. Dat was het doorzetten van Tim Goes. Die werd bijna beloond door Sven Rietveld. Maar zijn schot kon door doelman Jere Liebrechts worden gepakt. Nu over pakken gesproken. Hier is ook iemand gepakt. Ik weet niet zo gauw wie. Ik dacht Oudewater. Oh ja, dat was Jacob de Wit, speler onder nummer 8. En Oudewater neemt een vrije trap. We gaan maar even tot het moment van nu. Hoogboom de bal naar de snelle wingback, heet het tegenwoordig geloof ik. Nou ja, ik noem het altijd rechtsback. Weer een overtreding. Het is niet te geloven. Die scheidsrechter zit er wel bovenop hoor. Scheidsrechter De Kiermensi. Een mond vol. Oudewater in de aanval over de linkervleugel is het Sven Rietveld die daar zijn man probeert uit te kappen. Dat lukt hem ook aardig. Maar zijn voorzet smoort in eerste instantie van nu voor voeten van Micha Hulst. Micha Hulst lopt de bal weer terug naar Sven Rietveld, die zijn tegenstander uitdaagt. Ja, dat moet je niet altijd doen, want dan krijg je een cookie. Maar goed, dat neemt hij dan maar voor lief. Bal wordt even rondgespeeld door Oudewater. Het is allemaal op de helft van CJVV. Als zeg ik het goed, ja, CJVV. De bal weer voor het doel van de doelman. Heel erg attent staat de keeper tot nog toe. En dan komt er in één keer een hele lange diepe bal over de rechtervleugel. Naar de rechtsbuiten van de thuisclub, meneer Koudijs. Alleen daar zat wel een voetje tussen van in dit geval Tim Goes. Vooralsnog dus eigenlijk wel aardig om maar te kijken. Leuke wedstrijd. 0-0.
0: Dankjewel Wim Hendricks. Daarbij CJVV tegen de FC Oudewater 0-0 nog. Dan hebben we één wedstrijd waar we dus live bij zitten nog niet gehad. Dat is de wedstrijd Noordorp tegen Olympia. Die wedstrijd zou ook om 3:00 beginnen met Peter Kool langs de lijn. En Peter hangt aan de telefoon. Peter, een heel goedemiddag. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag Ton, goedemiddag luisteraars. Ja inderdaad, we zijn hier een paar minuten over twee begonnen bij die wedstrijd. De allereerste wedstrijd weer voor Olympia in de tweede klas. Nou, dat geweldig seizoen was ze vorig jaar hadden in de derde klas. Waar ze met vlag en wimpel kampioen werden. En die mogen ze dan in de tweede klas gaan proberen. Nou, we zijn inmiddels een minuut of 11-12 gespeeld. En ze zijn ook wel de bovenliggende ploeg die mijn jongens van Erik van Soest. Ik zeg het met een beetje terughoudendheid, want dat ook zomaar een doelpunt kunnen zijn voor Noordorp. Toen aanvoelde Jip Kolenbrander veel te nonchalant uitverdedigde. En daarmee een enorme kans gaf aan Noordorp. Maar gelukkig voor alles en iedereen was het de doelman van Olympia, Justin Patol. Die ze behoeden voor een achterstand. Aan de andere kant was leuke vrije trap van Sylvian de Koning. De linksbuiten van Olympia die vorige week uiterst succesvol was met 4 doelpunten in het bekersnood tegen Oudewater. Die een vrije trap nam en die kon maar ten nauwe nood gekeerd worden. De doelman Sven Dekking van Noordorp. De halve stand nog steeds 0-0. Olympia dan met een aantal invallers aan de wedstrijd begonnen. Nog steeds niet mogelijk voor Lien van der Velde om te spelen. Het ook nog niet Marvin Vat is daarbij gekomen die op de training een hamstringblessure opliep. En er zijn nog wel wat meer mensen afwezig bij Olympia. Maar we moeten het doen met de mensen die er wel zijn. En is nu Jip Kolenbrander die probeert weg te trekken, lukt niet, kan Noordorp overnemen. Dat is een handige speler daar, die nummer 6 van Noordorp. Ayub Ayedap. En die probeert een inzet, maar Justin Patol die redt de boel weer voor Olympia. En hij heeft de bal niet veilig in zijn handen. Gaat nu naar de grond. En dan speelt hij hem kort naar Morris de Bruin. Morris de Bruin is hier aan Dani. En op die aanval over de linkerkant loopt op. Zit een mannetje. Krijgt hem heel goed aan Aas-Jan van Dijk. En die 1-2 en een goede bal met de buitenkant zeg. En een hele goede bal. En dan kan David Ayakai alleen te kiepen gaan. Legt de breedte. Die moet er zitten. Hij moet zitten. Ja hoor. Daar is Sylvian de Koning die de 0-1 voor Olympia maakt. Een geweldige aanval over de rechterkant. En het was Davy Hayakaya die niet zelf zucht was, maar de bal aflegde op de instormende Sylvian de Koning. Die al heel makkelijk de keeper passeerde. Nou, een betere start konden ze niet wensen, die Olympianen. 0-1 leiden ze hier in Noordorp.
0: Dankjewel Peter en dat heerlijk live hier bij Sport op zaterdag. Kijk, we nemen de doelpuntjes, die er vallen bijna live allemaal mee. Want daar begonnen we de uitzending om 2:30 ook zo'n beetje mee. Met de eerste wedstrijd WDS tegen het CVC Reewijk. André van Echtom deed aan de aankondiging en viel daar dus gelijk met het eerste doelpunt naar binnen. Ik hoor een... André. Ja, dat had ik op mijn koptelefoon nog niet doorgekregen. André, ik had het wel doorgekregen, maar het was mij alweer ontschoten. Zo moet ik dat zeggen. André, jij zit zowat tegen de rust mee, denk ik.
5: Inderdaad, we zitten in de 43 minuten. Ja, dat is een beetje gekanteld. Het is nu alweer balbezit voor CBC Rijwijk. Dat dus heel goed begon al heel snel dus die 0-1 te pakken had. Maar ja, toen kwam die startschot 1-1 werd het. En tenslotte ook dat doelpunt van Floris de Hoog. En zo staat dus de thuisclub, de WDS, met 2-1 voor. En wat ik ook moet zeggen, dat WDS in de persoonlijke duels vaak wat succes boekt. En is dan eventjes te denken. En dan krijgen we volgens mij een hoekschop. Nou, die kunnen we nog even meenemen voordat de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft gaat fluiten. En dan gaat de nummer 9 die bal opeisen. En dat is natuurlijk Juri Kalmeijer, die dus het eerste goal maakte. En dan gaan we eens even kijken of CVC Gerwijk misschien gelijk kan maken nog voor de rust. Zou ze wel graag willen hoor, want met 2-1 de rust ingaan, dat willen ze natuurlijk niet. Korte hoekschop, daar komt de bal in het strafgebied. een verschrikkelijk vervelende bal. En het is toch keeper Tim Leuvel die de bal wegwerkt. En nu kan WDS er heel snel uit. En nu moet CBC Gerwijk oppassen. En het is goed Luc de Knikker die de bal dan net nog eventjes weet weg te tikken. En dan heeft de scheidsrechter alweer voor een vrije schop gefloten. Ik moet zeggen, ik heb geen enkel idee waarom de scheidsrechter een strafschop heeft gegeven. Ik zit ook wat verder weg. En ik zag wel dat niet zoveel spelers van CBC Gerwijk dus gingen discussiëren over die strafschop. Dus ja, dan zal het wel goed zijn. Oh, dat is misschien weer een kansje voor Gerwijk. Nee, het is daar Ian van der Kooi die te laat komt te kijken. Even op mijn horloge. 45 minuten zijn nu om, dus we zitten nu in de blessuretijd. Te kijken of Gerwijk weer in balbezit komt. Ja, Ian van der Kooi. Ja, een rommelige bal. Ik moet zeggen, het is vaak ook van die ongelukkige ballen waar de spelers elkaar mee bedienen. Ja, en dan krijg je van die botsingen en dat kan dan een beetje irritatie opleveren. In ieder geval, het is daar Floors de Hoge, die daar een hele goede paas heeft naar Van Pooy. En Pooy naar, even kijken, dat moet een balletje zijn voor Matthijs de Hoog. Maar die ziet al dat de bal dus naast gaat. Dan ga ik even kijken naar de scheidsrechter. En wat doet hij? Nee, hij fluit nog niet voor het einde van deze eerste helft. Dan gaan we ingooien met Gerwijk. Dat doen ze op eigen helft, vlak bij de middenlijn. Bal ver naar voren gespeeld. Er was een balletje voor Luc de Knikker, maar die komt er niet bij. En dan wordt de bal weer over de zijlijn gespeeld. Maar dan komt Gerwijk alweer wat dichterbij. En is nu op de helft van WDS. En dan een bal die dus naast lijkt te lopen. Maar de scheidsrechter ook al gefloten. Het is Kai Gerritse die dus naar de grond gaat. Maar dat was geen overtreding van Mike van der Steen. En die krijgt de bal. Dus even kijken, gaat nu de bal naar de zijkant spelen. Dat doet hij naar, even kijken, dat is Levi van Beek. Ja, dan kan misschien WDS weer in balbezit blijven en dan misschien weer naar voren spelen. Dat doen ze niet. Het is rommelig, dan valt er weer eentje. Ik moet zeggen, het spel wordt er niet beter op hoor. Want ik zie steeds spelers over de grond vallen en dan weer opstaan. En dat bevordert niet de lijn in het spel van beide teams. Daar gaat Juri Kalmeijer. En die verliest de bal. Nou, ik denk dat het wel bij tweeën zal blijven. En dat is een hele vervelende tegenvallen voor CVC Gerwijk. En mocht er wat gebeuren in de eerste helft, dan komt het wel eens terug. In ieder geval, laten we voorlopig met potlood gaan invullen. De stand bij, de ruststand bij.

counter van Jordan Boys met Ezra Hogeboom. En die haalde uit, maar die schoot net naast. Terwijl nu de bal met een rolletje door Dugarry Moncal in de handen wordt gespeeld van doelman Ronkelkamp. Ja, zeer snelle wedstrijd. Het volle pad, meneer. Ook niet alleen snelle aanvallen van de thuisclub Jordan Boys, maar ook Sportclub Feyenoord komt er af en toe zeer, zeer snel uit. Dus nogmaals, het is een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Bal nu in bezit van een van de smaakmakers tot nog toe, Yousry El Kandoussi. En dan de bal even voorgegeven naar Ludilov. En dan een mogelijkheid. Op het laatste moment wilde Olaf van der Zanden wilde schieten. Maar voordat hij uit wilde halen, werd de bal net van zijn voeten afgespeeld. Kortom, het blijft hier kansen regenen. 12 minuten gespeeld. Het is nog 0 tegen 0. Maar ik vraag me af, hoe lang nog? Geloof me dus, 0 tegen 0.

0: En dan zie ik dat 4 minuten voor de klok van 3:30 is. En naar welk van de 4 wedstrijden zullen wij gaan schakelen? Nou, laten we nooddorp naar Olympia maar eens nemen. Zijn even tijd niet geweest. Peter, mutaties daar?
1: Ja, het staat hier nog steeds 0 tegen 1 moet ik zeggen voor Olympia. En ze zijn ook niet in de problemen geweest na die treffer. Dus wat betreft hebben ze de wedstrijd prima onder controle. Ze nu aan de linkerkant van het veld gaan. Ze bouwen een nieuwe aanval. Tristan van Eden, die geeft de bal dan aan Davy Hayekaya. Die krijgt een enorme schop. Maar scheidsrechter gaat maar door, want Sylvian de Koning blijft één bal bezit. Nee, dat is Romeo Pieters en die geeft hem nu aan Jip Codebrand. Jip Codebrand en Jasir Andani aan de linkerkant gaat hij helemaal nu naar rechts. Daar is Sylvian de Koning opgedoken. Die probeert zijn man uit te spelen. Dat lukt niet. Maar het lukt hem wel om die bal nog te veroveren voor Olympia. En dan zit Jip Codebrand nu aan de bal. Aanvoerder Jip Codebrand. Dat geeft hem terug aan Sylvian de Koning. De Koning naar Imran El Idrissi. En die legt hem dan terug op Yassir Andani. En die geeft de bal nu aan Robin Spaans. En zo zijn zij voortdurend in balbezit, de Olympianen. En is het Nooddorp wat een beetje het slachtoffer is van een grote ronde, maar ze moeten wel uitkijken. En hij krijgt zomaar uit de diets aan Jan van Dijk een enorme schop. Die ligt op de grond te kermen en nou, staat inmiddels wel weer op. Het is Olympia wat nog steeds in balbezit blijft. Eigenlijk gedurende deze hele reportage zijn ze al in balbezit. En opnieuw aan de linkerkant via Tristan Vrede geeft hem aan Imran El Idrissi. Steekt in één keer het hele middenveld over. En nu zit Sylvian de Koning die daar razendsnel van doorgaat. Maar die bal is net iets hard. En dan kan de keeper van Nooddorp eindelijk die bal eens oppakken. En kijken of de mensen uit Nooddorp even in balbezit kunnen komen. Nou, we zitten nu in ruim 25, 26 minuten van de wedstrijd. Het is niet de stand is prima voor Olympia 0 tegen 1. De wedstrijd onder controle, maar duurt nog lang.

0: Zo is het. Ja, een halve minuut. Ach, over de klok van 3:30. Sport op zaterdag. Hier op deze 19 september 2026. Waar gaan we eerst naartoe? Nee, we gaan eerst naar Amersfoort. CJVV tegen de FC Oudewater.
1: Ja, dat klopt. CJVV tegen de FC Oudewater. Een hele amusante wedstrijd. Met een klein negatieve noot nu. Want er gaat gewisseld worden. En dat is om de simpele reden dat Nick van der IJssel, de eerder genoemde wingback, rechtsback, rechterverdediger, of hoe je het ook noemen wil, is geblesseerd. En die kan dus niet verder. Hij gaat vervangen worden door Moos Rietveld. Waarschijnlijk is dat zijn debuut, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat moet ik even checken. En het is dat CJVV heel erg appelleert op dit moment voor een hensbal, maar dat was geen hensbal, want de hand hing naar beneden en als je daar dan de bal keihard tegenaan schiet, opzettelijk, dan wordt dat door scheidsrechter met de moeilijke achternaam Dekiamensi Zekwins wordt dan niet gehonoreerd en dat is voorkomen terecht. We gaan dus nu wisselen. Het is nog steeds 0-0. De beste kansen waren drie stuks eigenlijk bij elkaar voor Oudewater. En één keer was dat voor CJVV na een vrije trap van, hoe heet hij, Figo Sainjette of iets dergelijks. Sainjette, ja. Figo Sainjette. En dan werd hij van richting veranderd. Dus het was even moeilijk voor doelman Niels Hamon. Maar uiteindelijk wist hij toch de 0 op het scorebord te houden. En dat weet zijn collega aan de overkant. Dus het is nog altijd 0-0 in de 30ste minuut.
0: Dankjewel. Wim Hendricks daar bij CJVV tegen de FC Oudewater in de eerste helft. Ook de eerste helft. Jordan Boys Feyenoord. Gerrit.
2: Ja, 0-0 wedstrijd. Kan wel 0-0 wedstrijd leuk zijn? Ja, zeker tot nog toe. Zeker de eerste 23 minuten is het een best zeer aantrekkelijke wedstrijd. Waarin eigenlijk alleen de doelpunten ontbreken. Zojuist was Olaf van der Zanden er weer dichtbij. Hij schoot kei en keihard. En een luttele centimeters over de lat heen. Ik dacht eerst nog dat de doelman er even aan zat. Maar blijkbaar niet, want hij mocht gewoon een doeltrap nemen. Kortom, was toch weer een grote mogelijkheid voor Jordan Boys om dan het 10e doelpunt van deze competitie op het scorebord te brengen. Zelfde Olaf van der Zanden is nu aan de bal. Kan geen afspeelmogelijkheden naar voren zien. Dus even terug op de doelman. Ja, dat is die maakt een mooie beweging waardoor die de aanvallen van Sportclub Feyenoord in de luren legt inderdaad. En nu een hele snelle bal naar voren toe. Maar ja, dat moet wel erg snel zijn. Dat kan Rick Wils, ondanks het feit dat hij toch namelijk snel is, niet belopen. En dan kan Feyenoord weer uit gaan verdedigen en een aanval gaan beginnen die ook helemaal van achteruit begint bij de doelman. En aan de linkerkant nu 2-1 wordt de bal dan weer teruggespeeld van verre door Gio Polak op de doelman die even zegt, jongens, kom maar even die bal halen. Nou, dan schiet ik hem maar naar voren toe. En wordt hij opgevangen. En dat is ook een mogelijkheid. Maar die bal die kan niet belopen worden. Waardoor Alex van Waardenburg gemakkelijk kan opruimen. En Jordan Boys probeert in de aanval te geven. Maar ook wordt eerlijk. Of Rick Wils wordt niet bereikt. En dan gaat de vlag omhoog vanwege buitenspel van een van de aanvallers van Sportclub Feyenoord. En zo doende blijft het na een kleine 25 minuten spelen hier in de eerste helft. Nog steeds 0-0.

0: 11 minuten over de klok van 3:30 in de tweede uur van Sport op zaterdag. Het tweede uur, en dat zal ook het tweede helft zijn, inderdaad, van BDS tegen CVC Reewijk. André?
1: Ja, waar CVC Reewijk zal moeten herpakken. En ze staan dus met 2-1 achter. En als het zo doorgaat, dan krijgen we dus de ultieme revanche voor WDS. Maar goed, zover zijn we nog niet. We hebben nog heel wat minuten te spelen. We zitten nog maar in de derde minuut van de tweede helft. En ik zie eigenlijk geen wissels bij CVC Reewijk. Dus ze gaan met dezelfde elf verder. Tenminste, als ik zo het veld overzie, in ieder geval, ze hebben wel balden zitten. En ze gaan proberen een aanval op te zetten. De bal wordt ver naar voren gespeeld. Het zou een balletje moeten zijn voor Juri Kalmeijer, maar die ziet de bal over hem heen vliegen. En dan moet dan even een andere WDS spelen aan de bal zien te komen, maar dat lukt ook niet. En dan kan weer CVC Reewijk gaan ingooien. Dat doen ze op eigen helft. Die strafschop, nou, daar ben ik nu achter waarom die gegeven werd. Het was Ian van der Kooi die kennelijk dus hens maakte en de scheidsrechter kende daardoor een strafschop toe. Nou, dat klopt ook wel, want ik zag eigenlijk geen spelers van CVC Reewijk protesteren, dus dat is dan wel in orde. Maar wel nu een aanval van CVC Reewijk, een bal in strafschopgebied daar bij WDS. Dan kan er iemand van Reewijk zo goed bij, ja, het is nu Kai Gertsen, maar die moet de bal wel eventjes goed voor zijn voeten leggen en eens kijken of die iemand daar van zijn kant vrij ziet lopen. Het is de nummer 6, dus Vat die dan even de bal kwijtraakt en dan gaat nu WDS er vandoor. En dan weer een overtreding, dat is een overtreding daar aan de zijkant en dan is het weer irritant. Het heeft een beetje te maken dat beide ploegen een beetje de techniek missen om goede controle te hebben over de bal. En dan krijg je van die botsingen waar dan irritatie ontstaat. En dat heb ik al in de eerste helft ook al heel vaak gezien. En dat beïnvloedt toch een beetje het niveau van het spel van beide ploegen. Nou, vrijschop, die pakken nog even mee. Vrijschop van WDS komt in Sassenbied. Nee, dat haalt hij niet. En dan is het daar even kijken, Luc de Knikker, die dan in balbezit is. En het is Juri Kalmeij die een goede paas daar geeft aan Willem van Oostrom. En die kan heel hard lopen. Maar hij moet wel de bal binnenhouden. En dat doet hij ook. En dan moet hij die voorzet komen. Hij gaat daar vandoor. En dan komt misschien niet een kans voor CVC Reewijk om doel te schieten. En het is Juri Kalmeij. Oh, dat had hij beter moeten doen. Dat was een grote kans voor de 2-2. Goed, dan zouden we weer eventjes Drieburgen. Waar dus nog steeds 2-1 op het scorebord staat tussen WDS en CVC Reewijk.
0: Dankjewel, André, daar in Driebruggen. Gaan we even kijken naar... Ja, nee, dan moet ik eerst even wat anders vertellen. In het begin van de uitzending vertelde ik u van... dat we dan met de technici hier in de studio... niet met technicus, want die zit tegenover mij, Elian Gevioen. Want anders hoort u mij helemaal niet. Die zit achter de knop en de schuif. Maar de anderen, die waren dus bezig om het beeld van de studio op het tv-kanaal te krijgen. En daar zelfs ook nog de tussenstanden die wij dus hier in de studio bijhouden, daarop te laten projecteren. Dus zodat u thuis helemaal de zaken kon blijven volgen. Nou, dat loopt even technisch niet helemaal zoals gewenst. Dus de heren die zijn dus rond de tafel gaan zitten. En waarschijnlijk volgende week beter wat dat betreft. Maar dat roepen we natuurlijk ook wanneer we de wedstrijden afgelopen zijn. We hebben verloren volgende week beter. Ja, het gaat in het voetbal zo, dus het gaat overal zo. Jodenboys tegen Feyenoord, Gerrit.
2: Ja, we hebben hier, even kijken, nog 10 minuten te gaan en de stand is nog steeds 0 tegen 0. En wel mogelijkheden voor de Jodan Boys. Jodan Boys staat nu 305 minuten de 0 heeft gehouden. Althans, de doelman die juist geblesseerd op de grond lag, maar inmiddels weer opgelapt is. Dus hij kan weer verder gelukkig. Hij trekt nog even een klein beetje met zijn benen, maar rondelt af een klein beetje te kennen. Ja, erg goed ken ik hem niet, maar het is toch iemand die niet gauw opgeeft. En zeker in deze wedstrijd ook niet. De andere kant is de doelman van de Rotterdammers nu in bezit van de bal. En probeert hij uit te... Ja, dat doet hij. De bal wordt inderdaad naar voren gespeeld, maar wordt op het middenveld opgevangen daardoor Jodan Boys. En dan zei hij het met een beetje moeite. Maar ja, de bal wordt dan toch door Seth Rietveld in bedwang gehouden. En even teruggespeeld op zijn eigen doelman. Nog een minuut of 9 te gaan. Er zou misschien een minuutje bij komen. Ook deze mogelijkheid neem ik nog even mee. Maar de doelman die komt er snel uit. En hij bezweert het gevaar hier. Kortom, het blijft een leuke wedstrijd. Alleen de kers op de taart, de doelpunt ontbreken nog. Nog een minuut of 9 te gaan. Stand 0-0.
0: Dankjewel, Gerrit Schinkel. Daar, ja, een minuut of 90 gaan. En daarbij bedoelde hij natuurlijk in de eerste helft. De eerste helft ook bij Nooddorp tegen Olympia. Peter.
3: Ja, zo is het. En daar ligt nog steeds één kerst op de taart. En die is, ligt wel aan de goede kant. Dat is 0-1 nog steeds voor Olympia. En ik moet zeggen, ze zijn heer en meester in deze wedstrijd. En daar zit misschien ook wel het gevaar in dat ze af en toe iets te gemakzuchtig gaat worden. Maar tot nu toe hebben ze geen enkel gevaar te luchten voor Nooddorp. Nu wel over de rechterkant Nooddorp in de aanval. Geeft de bal goed naar het midden, gaat nu richting het stadsgebied en kan er geschoten worden. En dan wordt dat schot goed geblokt door Moritz de Bruin. Maar ze blijft wel Nooddorps bezit, die bal. Moeten we wel even terug. En dan zit Davy Ayakaya die aan de storen gaat. Zodat de bal uiteindelijk helemaal terug gaat naar de keeper van Nooddorp. Ja, dit is wel een beetje ook het verhaal van de wedstrijd. Als Nooddorp is aan de bal is, dan weten ze helemaal niet zo goed wat ze daarmee moeten. We hebben nog voor geen enkel gevaar gezorgd. Dus in het doel van Olympia is nog geen moment in gevaar geweest. Nu dan een lange bal van de geel-zwarte. Want dat zijn de club hier van Nooddorp. Maar die wordt makkelijk opgepakt door Sier Hamdani. Die kopt hem weg. Maar dan wordt hij alweer opgevangen in de eigen helft door Nooddorp. Dan gaan ze opnieuw kijken of ze een aanval kunnen gaan opzetten. Olympia zakt nu iets in. Ook een beetje om met een rustig naar die rust toe te gaan. Want het is hier nog een minuutje hooguit. En dan zal het rustig zijn, denk ik. Nooddorp speelt hem ook maar achterin rond. Ze weten echt niet wat ze moeten. Er zal nu een diepe bal moeten komen. Daar komt hij. En die komt wel goed aan. Hij wordt ook goed gegeven door het midden. En er is gewoon het doelpunt. Ja hoor, dat is, ik zei het al. Olympia moet niet te gemakzuchtig worden. Dat doen ze wel. Eén lange bal. Één paas door naar het midden. En de stand is helemaal gelijk hier. Op slag van rust. 1-1.
0: Dankjewel, Peter Kooldreijer bij Nooddorp tegen Olympia. Nou, 1-1. Allebei de doelpunten live in de uitzending gehad. Daar vandaan van Nooddorp, helemaal naar Amersfoort. CJVV tegen de FC Oudewater, Wim.
4: Ja, die stap die lijkt niet zo groot, want dat zijn ook geel-zwarte. Dus ik denk dat die shirts in de aanbieding waren ergens. Maar en ik sluit me aan bij de vorige spreker, want op slag van rust waren zijn laatste woorden. En dat is ook hier het geval. Op slag van rust kegelt Thomas Hogeboom de bal 50 centimeter naast het doel van Jere Liebrechts. En dat was vijfde, zesde kans tussen aanhalingstekens van de Oudewaterse club die het iets beter van het spel heeft, maar onderschat die jongens hier in Amersfoort niet, want daar zitten...
0: Wim, ik onderbreek je even, blijf even aan de lijn, want er is gescoord, niet in Nooddorp, maar wel in Gouda, Jodenbosch tegen Feyenoord.
2: De doelman van de Jodenbosch, Roy Rondetrap, heeft 307 minuten zijn doelschoon gehouden. Want zojuist heeft Sport Feyenoord dan gescoord. Maar is het hier 0-1. Maar het zou zomaar 1-1 kunnen geworden. Want Jodenbosch krijgt nu een strafschop te nemen. Of is het geen strafschop? Nee. Alles wel gewild natuurlijk. Maar het is een doelschop. Kortom, het blijft hier met nog 6 minuten te spelen hier. 0-1.
0: Dankjewel Gerrit. Jodenbosch en Feyenoord 0-1. Terug naar jou, Wim, bij de FC Oudewater.
4: Ja, dan kan ik inderdaad kort zijn. Oudewater iets beter van het spel bij CJVV. Dat was het. De Christelijke Jonge Mannen Voetbalvereniging uit Amersfoort. Dat is een mond vol, dus vandaar dat ze het nog voor kort hebben. Daar lopen 2 of 3 aardige voetballers bij, hoor. Nino Kouthuis. Een razendsnelle spits die er af en toe in het centrum opduikt. Ze hebben een tijdje met 2 vleugelspitsen gespeeld. Het typische is nu het eigenlijke gevaar. En een van de sterke spelers bij Oudewater, Nick van der IJssel, het veld verlaten heeft met de blessure. Hebben hun strategie aangepast. En dat is heel apart. Want dan zou je verwachten dat ze over die vleugel waar van der IJssel stond iets meer gaan doen. Nee dus. Nou, maakt me ook niet uit. Prima zo. 0-0. Pittoresk wou ik zeggen, nee, dat is het niet, maar het is wel mooi gelegen. Mooie bossages rondom. Kortom, het veld is hartstikke groen natuurlijk, maar dat is tegenwoordig overal. 0-0 na 45 minuten voetbal. Wij gaan even rusten.
0: Dankjewel Wim, daar bij CJVV tegen de FC Oudewater. En daar vandaan naar WDS tegen CVC Reewijk.
1: Maar het is steeds 2-1 is voor WDS. Maar ik wel een hele goede kans zag voor Floor de Hoog om de 3-1 op het scorebord te prikken. Maar ja, hij schoot niet goed in. Daar gaat nu Matthijs de Hoog. En die heeft heel veel ruimte. Die kan nu schieten op doel. En dat doet hij niet goed. Want in ieder geval zit er een speler van CBC Rebic tussen hem uit. Wordt wel een hoekschop. En ik vertel dus even al dat is Floor de Hoog een geweldige kans had tot 3-1. Maar nu krijg je dus weer een hoekschop. En nu moet Rebic weer oppassen. Ik zie wel die Florens nog vervelend doen daar in het Sassgebied bij keeper van CVC Rewijk. En die stompt daar de bal goed weg. Helemaal niet zo groot te keeper, maar heeft een enorme sprongkracht. En zo weet hij de bal weer weg te tikken. En dan moet ik even kijken of dat een hoekschop gaat worden of dat het toch een ingooid wordt. Denk een hoekschop. En het is Matthijs de Hoog die dus denk ik die hoekschop gaat nemen. En dan wordt het eventjes weer lastig voor CVC Rewijk. Wat nu weer eventjes in de verdediging is. Dus kijken of dat een goede hoekschop wordt van de Hoog. Hij gaat de bal nu omhoog brengen. Het wordt een aardig bal. En die wordt naast gekopt. Dus het gevaar is geweken voor CVC Rebic. Dat nog eigenlijk nog niet echt lekker in de wedstrijd zit. Ze rommelen een beetje wat in deze wedstrijd. Heel veel duels verliezen ook. En dat heeft dan ook weer het gevolg dat ook veel spelers op de grond weer liggen. En dat moet allemaal wat beter. Daar komt dan een doeltrap ver over de middenlijn. Kijken wie die opvangt. Dan is het CVC Rebic wat misschien weer in balbezit kan komen. Nee hoor, de bal komt daar bij een verdediger van WDS. Die kan rustig de bal naar de andere kant spelen. En daar is ruimte. En dan kan WDS gaan opbouwen. Het is weer een bal ver naar voren gespeeld. Dat was een balletje voor Floors de Hoog. Maar die ziet dus dat de bal dus over hem heen gaat. En zo kan Rebic weer in de aanval. Dan een duw daar gegeven. En dan kan daar weer zo'n vervelende tackle. Maar goed, de scheidsrechter laat doorgaan, want iedereen staat weer op. En zo is het constant in deze wedstrijd. Waardoor het niveau van het spel van beide ploegen toch een beetje wordt beïnvloed. Omdat er zoveel fysieke krachten een rol spelen in deze wedstrijd. En waardoor spelers op de grond vallen. Goed, dan zouden we eventjes die bruggen. En hebben we dus nu gespeeld. Even kijken, zo'n 15 minuten in de tweede helft. Dus nog een half uur heeft CBC Rebic om gelijk te maken. En ja, uiteraard WDS om nog een roepen te maken voor de 3-1.
0: Dankjewel André daar bij WDS tegen CVC Rewijk. Gaan we even wat tussenstanden doen. CQ ruststanden, maar in ieder geval wel hopelijk de standen zoals ze dus op dit moment zijn. Laten we dan deze ronde maar eens onderaan beginnen bij de vijfde klasse B. GSV tegen ASW 1 tegen 3. Kamerik tegen ONA 0 tegen 5. WDS tegen CVC Rewijk behoorde André van Erdom vertellen 2 tegen 1. Zevenhoven tegen SPV 81, 2 tegen 0. Sportief tegen Gouda 0 tegen 2. En dan hebben we van de Rijnstreek tegen Vep volgens mij nog geen bericht. En de wedstrijd Stolwijk Goudrak is om 3 uur begonnen. Dus die zal nu net een beetje tegen de rust wellicht aanzitten. Nou, daar komen we zo meteen meer over. Net zoals je het noemen wil. 4 klassen D, Bergambacht, Haastrecht 0-1. Kabouk tegen Swift Boys 2-0. Lekkerkerk LMO 0-2. Dilettant loop ik 1 tegen 0. Moordrecht tegen SVS. Ja, die zijn er allemaal lekker voor gaan zitten. 4 tegen 1. De Zwervers heb ik nog geen bericht. En IJsselmonde ook nog geen bericht uit gekregen. Derde klasse B, Esto tegen Neptune Schiebroek. Die wedstrijd is al afgelopen. Die hadden ze net zo goed niet hoeven te spelen, want de stand is daar 0 tegen 0 gebleven. Even kijken. Omoord tegen Sokkerboys 0-1. De FC Zoetermeer tegen Donk 2 tegen 2. Alexandria 66 tegen Biver 0 tegen 3. En van Roda, ja nee, die wedstrijd die zal misschien nu net begonnen zijn. 4:15. Tweede klasse K heb ik niet zoveel tussenstanden van de Meren tegen Montfort 3 tegen 0. Delta Sport tegen PVCV 0 tegen 1. En nu werd het 0-0 tussen CJVV en de FC Oudewater. Tweede klasse C, ja, daar heb ik helemaal geen tussenstanden van. Alleen natuurlijk bij Noordorp tegen Olympia 1 tegen 1. Is de ruststand daar in de vierde divisie B. Smitshoek tegen de FC Schavenzande 0-2. HVV RKAVV 0-1. Scheveningen tegen Xerxes 1-1. Heerjansdam tegen Capelle 0-1. Jodan Boys tegen Feyenoord 0 tegen 1. En ASWH tegen HBS 1 tegen 0. En Heerjansdam tegen Capelle was 0. Kwik tegen Valken is 0 tegen 0. Ja, en de wedstrijd Westlandia tegen Spijkenisse is pas om 3:30 begonnen. Nou, dat gezegd hebbende, blijven we toch maar gelijk in deze klasse hangen. Gaan we naar Jodan Boys tegen Feyenoord. Gerrit.
2: Daar is scheidsrechter Goedleider, scheidsrechter Plantsoen. Zojuist voor de rust gefloten. Een klein minuutje extra speeltijd. En ja, misschien een verrassende tussenstand. Maar ja, die ene aanval, tenminste die goede counter van de sport van Feyenoord in de 38e minuut, leverde dan de enige treffer tot nog toe op. Waardoor de rust aanbreekt hier in deze aantrekkelijke wedstrijd. Maar na die 0-1 bij Jodan Boys een klein beetje, nou, het spoorbijster is overdreven, maar toch een beetje van slag was, herpakte zich met wat mogelijkheden. Maar we gaan rusten hier met een stand van 0 tegen 1.
0: Dankjewel Gerrit. 0 tegen 1, Jodan Boys tegen Feyenoord. En dan zie ik dat wij tegen de klok van 4 uur aan gaan lopen. Als het tenminste staat en niet zit. Wat ik nog even kwijt wil is van u vindt alle actuele standen die wij dus hier in de studio binnenkrijgen op onze website. Dat is dus www.gouwestad.nl. En dan kijkt u bij de radio en dan de sport op zaterdag. En daar treft u alle klassen aan. En in ieder geval de hele vijfde klasse B. Alle 7 wedstrijden van de vijfde klasse B. Die staan daar dus genoemd. En zodra wij dus hier een mutatie binnenkrijgen. Zelfs voordat wij hem in de uitzending doen. Staat hij dus al op onze website. Dat wilde ik even kwijt. Hier voor het nieuws van 4 uur. Dat was mijn nieuws. Over naar de muziek.

Om 4 uur krijgen we toch nog eventjes hetgeen wat wij misten binnen in de 5e klasse B. Rijnstreek tegen VEP 0-1. En de ruststand bij de wedstrijd Stolwijk-Goudrak die om 3 uur begonnen is 1-1. Nee.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key Country Line Dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
8: We zijn om 2 uur begonnen en u weet het recept. Wij gaan door tot de klok van 6 uur. En als het goed is, dan zijn de wedstrijden om 5 uur wel afgelopen. Dan gaan zometeen natuurlijk een drietal wedstrijden aan de tweede helft pas beginnen. En in het uur tussen 5 en 6 onze correspondenten. Voor zover ze hopelijk kunnen bereiken. Joden Boys tegen Feyenoord. Nooddorp tegen Olympia. CJVV tegen de FC Oudewater. Dat zijn de wedstrijden die dus nu dus pas in de rust zitten. En dik in de tweede helft is dan natuurlijk al WDS tegen CVC Reewijk. 2-1. En ik noemde daarnet vlak voor het nieuws dat de stand bij Rijnstreek tegen VEP, oftewel FEP, 0-1 was. Ja, nee, die was 0-2. Een kleine vergissing aan deze kant. Dus, maar we hebben de administratie bijgewerkt. En aan de andere kant zit nog steeds technicus Elian Gevjoen. En wij met z'n tweeën maken dit programma. Je natuurlijk ook met de mensen langs de lijn. De 4 mensen. Hebben wij al iemand hangen? Nee, we hebben niemand hangen. Ja, zo noemen wij dat hoor. Hier en het vakjargon. En ik verwacht natuurlijk eigenlijk André van Echtdom sowieso. Want die zit in het laatste kwartier van WDS tegen het CVC Reewijk. En dan heb ik het helemaal toch goed. André, jij zit in het laatste kwartier?
9: Ik zit in de 26e minuut, Ton, en nog steeds dus die 2 in voorsprong voor WDS. Wat eigenlijk niet zoveel te ducht heeft hoor, van Reewijk. Want aanvallend komen ze er eigenlijk niet zo erg aan de pas. We hebben veel balverlies. En ik vind dat WDS veel gevaarlijker is. En nu gaat de scheidsrechter een slag opgeven voor WDS. En dan komt er een gele kaart, hij doet het niet. Een gele kaart voor de nummer 8 van WDS, omdat hij protesteert als Matthijs te hoog. Zij dat heeft geen zin om een startstop te geven. Nou, ik had zo mijn vermoedens dat het misschien wel 1 was. Maar goed, in ieder geval, daar komt dus CBC Reewijk goed weg. En dan krijgen we dus een rijtrap, in ieder geval voor
8: je. André, ik ga je even onderbreken. Blijf aan de lijn en luister even mee. Want er is wat gebeurd in Nooddorp Olympia. Peter.
10: 1 minuut en 6 seconden gespeeld in de tweede helft. En het was een foute terugspelbal van Nooddorp. En dan zat Davy Heyakaya, die zat daartussen. Ging alleen op de keeper af. Of speelde die keeper ook en speelde hem rustig in het lege doel. Olympia leidt opnieuw hier. 1-2.
8: Dankjewel Peter. Terug naar jou André.
9: Ah, maar nu dus Matthijs de Hoog weer er vandoor gaat. Nu moet hij dus proberen via Tijmen Slangen voorzicht te geven. En nu komt er weer een kans voor WDS. Maar de bal gaat voorlangs. En wel weer balbezit voor WDS. Dus komt die bal weer strafgebied in. En daar is weer een speler van WDS die misschien op doel kan schieten. Er komt een schotje. Nee, ja, en dan weer een kans. Oh. Dit is heel erg moeilijk voor WDS om de bal erin te krijgen. Maar ze hadden weer een paar geweldige kansen. Zo net ook weer voor Floris de Hoog. Dus ik ben benieuwd of CVC Reewijk nog 2-2 kan maken. Maar ik zie het eerder 3-1 worden. Goed, nog even kijken naar een aanval van WDS. Nee, ze zijn hem nu kwijt. Dus dan gaan we even terug naar de stuur. Nee, nu gaat daar weer een speler van WDS vandoor. Er komt een hoge voorzet en die gaat dus voorlangs over. Nou goed, dan kan ik weer eventjes terug naar de studio. Nog steeds dus die 2 in voorsprong voor WDS. Dus die hebben het nog niet de winst te pakken. Want ja, het kan nog 2-2 worden.

Kijk, de zonnebank. Ja, een titel niet meer binnenkomen deze zomer, als ik me goed herinner, in de top 40. Dus ja, dan een lekker temponummer. Teksten, ja, dat is weer een andere zaak. En even kijken, ja, we hebben 10 minuten over de klok van 4 uur. En dan kijk ik even, hebben we een lijntje hangen? Nee, we hebben helemaal. Oh, dat is vreemd. Zelfs, hè, want André had er net de 26e minuut. Die zal dus nu wel richting... nou, die wacht misschien tot die in de 88e minuut zit. Maar goed, denk ik gewoon eventjes de muziek tussendoor. Er zijn nog geen verdere einduitslagen. Hou ons nog even in de gaten natuurlijk via onze website www.gouvenstad.nl. Daar bij Sport op zaterdag, daar vindt u alle tussenstanden. Ik heb er net weer wat aangepast, want ASW heeft er inmiddels weer eentje bijgescoord.

0: 13,5 minuut over de klok van 4 uur. Laatste minuten in bij de wedstrijd WDS tegen... Ja, tegen het 7-7. Je weet. André.
1: Nou, we hebben nog ruim 10 minuten te spelen, hoor.
0: Oké. Ja, we hebben ook een beetje een vol mengpaneel staan op dit moment.
1: Ja, en ik vraag me af of CVC Rijwijk nog wat in huis heeft om die 2-2 op scorebord te krijgen. En als ik zo kijk, dan wordt het toch wel lastig, hoor. Want het is toch weer eventjes daar misschien weer een kansje voor WDS als ze de bal binnenhouden. En dat doen ze ook. En de bal in het strafgebied in komen. Kijken of het gaat lukken. Het is daar toch een balletje over de zijlijn. En dan wordt er ingegooid en het zal gedaan worden door WDS. Vlakbij het strafgebied van...
0: Ik ga je onderbreken, André, want we gaan eventjes naar Jodenpoort tegen Feyenoord. Er is gescoord, Gerrit.
2: Ja, in de tweede minuut van de tweede helft hoekschop Feyenoord en een kopbal. En het is zowaar nu ineens 0-2. Een ongewijzigd Jodenpoort zo te zien aan de kant van een stopte Feyenoord. Een mister Sergiano Rion Akon, prachtige naam, die is erin gekomen. We hebben gespeeld bijna 2 minuten nu in deze tweede helft. En Jodenpoort wordt het lastig, denk ik. 0-2.
0: Dankjewel, Gerrit. Terug naar jou, André.
1: Ik kan je even vertellen dat Juri Kalmeijer van het veld is gegaan. Hij is vervangen door Rick Verbund. Ik wil zeggen dat Kalmeijer ook een beetje op was. Hij heeft natuurlijk wel die 0-1 gescoord. Maar hij had ook wel wat kansjes gehad om Rijwijk verder te helpen. Maar dat is hem niet gelukt. En hij is naar de kant. En Rick Verbund heeft zijn plaats ingenomen. En ook in het veld aan de andere kant bij WDS zijn gekomen Mika Tuitop en Steven Rolaan. Dan die Steven Rolaan is een beetje een lastpost, hoor, voor de verdediging van CVC Rijwijk. Want ja, hij heeft ook raden wat body en die zet ook wel zijn lichaam erin. En daar heeft de Rijwijk-verdedigers hebben daar behoorlijk moeite mee. Nou, even kijken naar een ingooi van WDS. Kijken of ze op de helft komen van CVC Rijwijk. Ja, het is nu een balletje van Floris de Hoogte. Dat doet hij heel goed na, die Steven Rolaan. En die zet de bal nu voor. Maar dat is niet goed gedaan. Goed, dan ga ik even terug naar de studio. We hebben gespeeld nu 37 minuten. En staat nog steeds een 2 in voorsprong voor WDS op het scorebord tegen CVC Rijwijk.
0: Dankjewel, André. Gaan we naar CJVV tegen de FC Oudewater. Wim?
3: Ja, waar dus op dit moment een situatie van 11 tegen 10 is ontstaan door die weer zo kromme regel van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Tim Goes wordt behoorlijk aangepakt. Lijkt geblesseerd. Zegt vervolgens tegen de scheidsrechter dat het wel meevalt. En de scheidsrechter zegt van nee, ik haal de verzorger in het veld. De verzorger moest in het veld komen. Wat gelijk impliceerde dat Goes daarna een minuut langs de kant moest staan. En de tegenpartij dus voordeel heeft. Blijft een rare regeling. In zo'n geval zeg ik van, joh, tegenpartij, ook een man eruit, klaar is Kees. Als je dan die minuut wil, nou, dan kan je krijgen, maar dan alle twee. Goed, opgelost. Hij zal zo wel weer binnenstappen. En nu is het een, hij komt in het veld en hij begint gelijk aan een spurtje richting Jere Liebrechts, de doelman van CJVV. Alleen die peert de bal met een noodgang naar voren en komt weer voor de voeten van de best wel snelle, gevaarlijke Even Holtewes. En Holtewes die wordt daardoor Bram Noordman tegengehouden. Die voorkomt dus erger. We zitten in de 60ste minuut en god, we hebben nog even te gaan. Dus ik zou zeggen, we houden hier even bij. 0 tegen 0 nog hier in Amersfoort.
0: Dankjewel, Wim Hendricks aan langs de lijn. Nooddorp tegen Olympia, Petter Kool.
4: Ook daar de 60ste minuut en er stond nog steeds 1 tegen 2 voor Olympia. Door die makkelijke treffer die ze kregen vlak na rust. De paardenterugspeelbal die Davy Hayakaya kon afstraffen. En Olympia opnieuw op voorsprong kon zetten. Nou ja, en verder, we zitten hier iets te kijken in die twee als. En er gebeurt niet zo heel veel voor beide doelen. En ja, dat is wel jammer. Dat is geen spektakel hier. Maar wie weet, in de stad zit nog niet verzuurd is. Het is nu Nooddorp die het probeert over de linkerkant. Maar die nemen een foute aanname. Dat kan Olympia gaan ingooien. Halverwege de helft van Nooddorp. Ik zal dat nog even voor u gaan meenemen. Dus even kijken wie die gaat gooien. Yassir Hamdani gaat die gooien. En die gooit hem naar Aart-Jan van Dijk. Aart-Jan van Dijk met 2 man in zijn nek. Legt hem even terug. Opnieuw Hamdani. Die goochelt dan een beetje met die bal. En dan geeft hij hem, wil hij hem geven aan Idrissi, maar dat lukt niet. En dat betekent dat Olympia weer opnieuw kan gaan beginnen via Jip Kolenbrander. Geef hem dan aan Tristan van Ede. Van Ede naar de buitenkant, dan Sofian de Koning. Die vlaag is voor die verdediging van Noordorp. En die wordt nu riant om zijn nek gesprongen. Dat betekent de vrije trap voor Olympia. Nou, het is niet de allerspannendste fase hier. Daarom terug naar de andere wedstrijden waar het vast spannender is.
5: Sport op zaterdag.

0: toch even maar in Amersfoort gaan luisteren van wie er nu eigenlijk gescoord heeft. CJVV of is het FC Oudewater, Wim?
1: Nou, dat is dus meneer Bas Dobbes geweest. Hij ziet er ook uit als een lobbes, maar heeft een schot in zijn benen vanuit het jou daar. Er was even wat druk richting het doel van Oudewater, waarbij doelman Hamoun tot twee keer toe keurig ingreep. En de derde keer ook bal over de achterlijn. Dat was een hoekschop. En uit die hoekschop kreeg Wobbes de bal voor zijn voeten. En die kegelde hij van de punt van de 16, zeg maar. Keihard in de bovenhoek. Niks aan te doen. 1 tegen 0 voor CJVV. Tegen de verhouding in. Maar dat gebeurt vaak in het voetbal. Nu dus, 64e minuut. 1-0.
0: Dankjewel. CJVV tegen de FC Oudewater 1 tegen 0. Daar vandaan, van Amersfoort naar Driburg. WDS tegen CVC Reewijk. Laatste fase?
2: Zeker weten, 44e minuut. CVC Reewijk zal moeten oppassen dat ze hier niet gaan verliezen. En moeten ook opschieten om eventueel nog voor die 2-2 te gaan. Maar ik zie dat niet echt gebeuren hoor, Tom. En dan ga ik even kijken. Dan krijgen we weer een wissel, denk ik. Nee, toch niet. Scheidsrechter fluit wel, maar kennelijk toch dat hij even aangeeft dat die hoek, dat die ingooi mag worden genomen. Nou, die is inmiddels genomen. En dan moet Reewijk eens even proberen snel die bal in bezit te krijgen. Ik moet zeggen dat Reewijk mij behoorlijk teleurgesteld heeft hoor. Ik vond ze dus vorige week heel goed spelen tegen THVV. En dat was een hele sterke tegenstander. Maar vandaag wil maar niks lukken. Heel veel foute paasjes, ongelukkige controle over de bal, zo nu en dan. En nu gaat de bal over de zijlijn. En nu kan misschien de Reewijk wat verder opstomen op de helft van WDS. Een overtreding, denk ik. En dat kan dan nog een vrije schop worden. Maar die vrije schop is helemaal vlakbij de zijlijn. En die kan dan wel natuurlijk het strafschop in worden gebracht. Dan is het eventjes weer goed uitkijken voor WDS dat ze toch nog die 2-2 niet om de oren krijgen.
0: Maar gaan even luisteren naar Gerrit, want er is gescoord bij Jordan Boys.
3: Ja, de spanning is terug. 55 minuten gespeeld inmiddels. 1 tegen 2, een kopbal. Waar we even niet zeker was of het over de lijn was. Maar er is inderdaad al goedgekeurd door de scheidsrechter. Milan Kooi, de verdediger, is degene die de 1 tegen 2 scoort. Terwijl er twee keer gewisseld wordt. Balacan is erin gekomen. En Faye Moussaï voor Olaf van der Sander die geblesseerd raakte. En Adil Akanoui. 1 tegen 2, de spanning is helemaal terug.
0: Dankjewel Gerrit, daar bij de Jordan Boys. Terug naar jou, André.
2: Ja, waar de bal dus uit die vrije schop op de paal belanden. Nou, daar komt dan WDS goed weg. Maar goed, weer balbezit voor CBC Reewijk. Ja, wel helemaal bij keeper Dennis Gelderblom. Dus die zal de bal even oppakken. En die zal de bal ver naar voren willen spelen. Maar hij komt niet ver. De bal gaat meer hoog de lucht in. En die gaat dan...
0: André, ik ga je weer onderbreken. Want er is gescoord in Nooddorp. Peter?
4: Ja, enorme blunder van aanvoerder Iep Kolenbrander. Die de bal speelde terwijl hij daar een beetje laatste man liep te spelen. En het werd heel makkelijk 2 tegen 2. Er worden wel doelpunten gemaakt, want ze zijn vooral weggegeven door de tegenstander. 2-2, nieuwe tussenstand.
0: Dankjewel. Noordorp Olympia 2 tegen 2. Terug naar BDS.
2: Waar het inderdaad nog 2-2 kan worden. Maar dan moet CWC eigenlijk goed de tijd in de gaten houden. Ik kijk naar de scheidsrechter en die wijst nu op zijn loge dat er geen tijd getrokken moet worden. Dus we gaan waarschijnlijk nog eventjes door. We zitten nu in de 47e minuut van de tweede helft. Dus al in de tweede blessure minuut. Dus kijken, we gaan weer ingooien. En dat is op de helft van WDS door CBC in Reewijk. Bal mag waarschijnlijk wel lekker naar voren worden gespeeld. Kijken of dat gaat gebeuren. Ja, dan zou dat Daan Vermeulen moeten zijn. En die zoekt aan de zijkant daar. Gaat het zo op, maar dat is geen goede bal weer. En ja, dan loopt het weer helemaal in de soep voor CBC Reewijk. Maar ze mogen weer ingooien. Dus ze hebben nog een kans om eventueel gelijk te komen. En ze zijn op de helft van WDS. Eens kijken of de bal weer snel wil terugkomen, want er moet ingegooid worden. Ja, wat gaat gebeuren? Dan eens kijken of CWC Reewijk die bal al rechtstreeks in het strafgebied kan gooien. Nee, dat gaat toch niet lukken, want ze zijn toch te ver weg. Daan Vermeulen nu de bal. Ja, ook weer zo'n hoge bal die ongecontroleerd maar de hoek ingaat. En dan moet je maar zien die bal weer onder controle te krijgen. En dat lukt niet. En dan zijn ze de bal kwijt. En dan kan WDS gaan ingooien. En die

0: natuurlijk geen haast. Zij gaan waarschijnlijk deze wedstrijd winnen met 2-1. En dan hebben ze een revanche. Want ja, ik heb het al verteld al een paar keer. Zij werden door CBC Reewijk voor seizoen naar de vijfde klas geduwd. En dat zijn ze zeker niet vergeten. En ze hebben nu dus waarschijnlijk de revanche te pakken tegen CBC Reewijk. Dat wat mij betreft heel erg terugvalt. En dan een buitenspelsituatie. Kijken of de Zuid tegen Donner spelen. Ja, dat doet hij ook. En dan is er misschien een kans voor de 3-1. Nee hoor, slecht afgewerkt door Matthijs de Hoog. Had hij beter moeten doen. En dan zegt de scheidsrechter, hey, je moet niet de keeper in de weg lopen. Deelt hij ook nog een gele kaart uit. En zo gaan we nog even door. Ik ben benieuwd hoeveel minuten de scheidsrechter gaat bijtellen. Zit nu in de 49e minuut. Dus dan hebben we al zo'n beetje 4 minuten extra. Komt nu een verre bal. Kijken op wie daar kan koppen. Dat is William van Oosterom. En kan CBC nog de bal in bezit krijgen. En dan krijgen we nog een vrije schop. En zo wordt het nog steeds eventjes spannend in deze wedstrijd. Want natuurlijk die 2-1 staat wel op het scorebord. Maar er moet maar een rare bal wel daar in het strafgebied bij WDS. En dan staat het 2-2. Het is Kai Gerritsen. Die heeft.
1: Ik ga je even onderbreken, André. Want er is een penalty in Noordorp. Peter?
2: Ja, die is er zeker. 2-2 is de stand. Soufiane de Koning achter de bal. Hij kwam zelf de veroorzaker, althans de slachtoffer van de penalty. Hij staat nu recht tegenover de keeper van Noordorp. Scheidsrechter is gefloten. Aanloop, schot, doelpunt. 2-3 voor Olympia. Doelpunt Soufiane de Koning.
1: Dankjewel. Terug naar jou, André WDS.
0: Ja, we spelen nog steeds, Tom. De scheidsrechter heeft er geen genoeg van. En die vrije schop, dat is niks geworden. Kwam in de handen van de keeper en het is nu afgelopen. Volgens mij, nee, buitenspel. Dus we gaan nog wel even door. En dan is het weer rommelig, want wordt de bal weer even weggetrapt. En dan zit er weer een speler van WDS tussen. En dan zegt de scheidsrechter, die bal ligt niet goed. En dan mag Daan Vermeulen nog één keer, denk ik, proberen om van eigen helft een beetje van de middenlijn om die bal in het strafgebied bij WDS te pompen. Dat gebeurt ook. En komt er iemand bij? Nee hoor, er komt niemand bij. Het is wel een WDS-speler die de bal ver naar voren speelt. En dan zegt de scheidsrechter, de wedstrijd is ten einde. En dan heeft WDS zijn revanche. Zij winnen hier in Drieburg de eerste competitiewedstrijd met 2-1 van CVC Reewijk. En CVC Reewijk, die ligt nu zijn wonden.
1: Dankjewel André. Bedankt voor je bijdrage voor vandaag. Graag tot de volgende keer. Dat zal waarschijnlijk de volgende week zijn. Van...
0: Gaan we doen.
1: Hè?
0: Gaan we doen.
1: Oké, tot dan. Goed weekend, hè?
0: Ja, ook, hè.
1: We gaan naar CEV tegen de FC Oudewater. Bim, moeten we de mobiele eenheid waarschuwen?
3: Nee. Het is wel een meneer van Noord-Afrikaanse afkomst die de oorzaak is. Dat is de scheidsrechter. Maar die heeft, het is in zijn kuit geschoten. En als je dan een harde tik in je kuit voelt, dan word je verzorgd. En daarna moet hij een minuut aan de kant. En dat vond hij te lang. Dus hij stopt de wedstrijd maar. Zo simpel is dat nu. De wedstrijd is dus nu definitief gecanceld. En het is niet anders. Hij kan gewoon niet verder.
1: Ach, de goede man heeft zweepslag.
3: Zo noemen ze dat geloof ik, zweepslag.
1: Dat klopt, zweepslag.
3: Hij wordt wel verzorgd door de fysio van Oudewater. En die knijpt en trekt en die doet van alles. Maar hij zegt zelf, nee, gaat niet. Dus de jongens kunnen gaan douchen. En dat gebeurde in de 66e minuut. Dus er is nog even te gaan. Maar het is niet anders. We hebben ons best gedaan met z'n allen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we dus nog niet definitief verloren hebben. En meer kan ik er niet van maken. Ik zal proberen wat leuks te schrijven straks. En ik zal die meneer even een handje geven. En Gijs, bedankt voor de gedeeltelijke leiding. dat heb ik al meegekregen waarschijnlijk. Ik wens iedereen een goed weekend. Meer is het niet. Ik ga even kijken. Spulletjes bij elkaar rapen en dan
1: in ieder geval op de ranglijst blijft de FC Oudewater op een nul staan, maar ook met 0 wedstrijden en 0 punten.
3: Moet ik wel zeggen, die 1-0 achterstand was wel een geflatteerde hoor. Dus echt niet correct, maar goed, ja, dat zo is het in de sport, dat weten we allemaal. En het nare van dit soort situaties is dat je dus straks met z'n allen weer terug moet voor hoe lang? 20 minuten, 24 minuten of zo.
1: Ja, ja, dat zal denk ik zo'n beetje half oktober zijn. Is het niet 17 oktober dat we dan...
3: Ja, er is een vrij weekend ergens, 15 of 16 oktober of 17, ja, iets dergelijks. En dan, ja... Ik weet het niet, we gaan het zien.
1: Nou, daar hebben we dus, denk ik, de eerste wedstrijd hebben dus daarvoor gereserveerd staan. Prima, dankjewel Wim voor je bijdrage voor vandaag. Bel thuis, zou ik zeggen. Neem er nog een bij, op de bar. En wij gaan hier nog eventjes door tot de klok van 6 uur.
3: Laten we maar gewoon lekker naar huis gaan. Dat lijkt het verstandigste.
1: Wim, tot de volgende keer. Bedankt.
3: Tot de volgende keer.
1: Goed weekend. Doei.

0: Kijk, even kijken. 4 minuten over de klok van 4:30 in de derde uur van sport op zaterdag. Even kijken hoor, dan zit ik daar. Ja, bij de vierde divisie zit even te koekeloeren, zoals dat heet. Naar de wat tussenstand. De HVV, RKAVV. 2-1. Jodan Boys tegen Feyenoord. 1-2. Overigens, alle wedstrijden zijn nog gewoon bezig hoor. Maar even wat tussenstanden. Scheveningen, Sirixes 1-2. ASWH, HBS 2-0. Gaat niet goed met HBS. Dit seizoen dan althans. Westlandia tegen Spijkenissen 0-0. Maar ja, die wedstrijd stond dus pas om 3:30 dat die zou beginnen. Even kijken. Nou, ga ik nog even verder zoeken. Maar dan ga ik in de tussentijd gewoon even contact leggen met Noordorp. Want ik hoor dat Peter Kool aan de lijn hangt. Peter, hoe zit het er met de... Ja, hoe ver... nog steeds een voorsprong van Olympia?
1: De voorsprong van Olympia staat nog steeds 2-3. We zitten inmiddels in de 77ste minuut. Olympia een aantal keren gewisseld, net als Noordorp. Het is ook een beetje de tijd van het om dat te doen. En ik ben erg benieuwd of Olympia nu wel die voorsprong met vasthouden. Twee keer lukt het niet. Twee keer was het Stefan Halemer die gelijk maakte voor Noordorp. Nu zit aan de linkerkant weer een aanval voor Olympia. Oeh, die bal komt op de lat. Via de lat stuit het die voorzet achter het doel. Zou een gelukje geweest zijn. Maar de keeper van Noordorp, die mag een doeltrap gaan nemen. En dan neemt hij alle tijd voor. En de scheidsrechter heeft over het algemeen maakt hij daar korte metten. Maar hij zit vrij snel met zijn vingertjes in de lucht. Van schiet een beetje op dat hij ook niet weer. Dan komt er onmiddellijk die vrije trap hoog en ver op de helft van Olympia terecht. En dan moet Kuti Mamadi duellen gaan. Even invallers in plaats van Tristan van Heden. Die slaat wel die aanval af, maar de bal blijft wel in bezit van Noordorp. Gaan we opbouwen nu over hun linkerkant. En daar is Massimo de Michele ook een aanvaller, een invaller van Olympia die daar de aanval weet te belemmeren. En zo speelt Noordorp wat rond. Maar ik heb ze dat twee keer eerder zien en ik dacht van, nou dit gaat helemaal tot niets leiden. Dan vanuit het niets komt die lange bal en worden ze gevaarlijk. En nu spelen ze de bal rustig achter rond. Zouden we inmiddels in de 79ste minuut zitten en dan gaan ze nu door over die linkerkant. En nu moet Olympia oppassen. Yes, hier. Andani moet het daar gaan tegenhouden. Lukt hem niet, dan is het Morris de Bruin die de bal over de zijlijnen schiet. Even lucht voor Olympia. Ze staan nog steeds voor met 2-3. Maar die wedstrijd is nog lang niet over de streep getrokken. Het is nog lang niet gespeeld. Straks verder in deze wedstrijd hier in Noordorp. 2-3, 79 minuten.
0: Dankjewel. Peter Kool, Noordorp, Olympia 2-3. Jodan Boys, hoe lang nog?
2: Oh, nog een tijdje. 69 minuten hebben we het scorebord.
0: Oh.
2: En het zonnetje nu letterlijk door gaat breken achter de grijze wolken. Is het nog steeds 1-2. En een bal van Jan de Bol. En het net naast. En weer een kans op de 2-2. Een paar minuten geleden ook weer een mogelijkheid. Een opstootje was er toen ook aan de linkerkant. Ik dacht dat het Ezra Hogeboom was die werd. Als een shirtje getrokken werd neergehaald. Door even kijken. Dat was met een man met een mooie naam. Jade. Mendes Delgado een opstootje dreigde en de scheidsrechter die greep in, gaf inderdaad de Rotterdammer een gele kaart, de eerste gele kaart. Daarna zochten diezelfde speler en Hogeboom elkaar ook al even op, want de scheidsrechter er weer onmiddellijk tussen gaf een laatste waarschuwing en als je het nog een keer doet, dan krijg jij ook een gele kaart. Nou, 70 minuten hebben we het scorebord, nog 20 minuten te gaan. Ik durf mijn geld niet te zetten op de afloop. Voorlopig staan de Rotterdammers daarvoor met 1-2.

0: Ja, en dan zie ik dat het 11 minuten over de klok van 16:30 is. En dan zitten we dus nog met de 3 wedstrijden. Live, we zitten bij de Jongdam Boys tegen Sportclub Feyenoord. Tussenstand 1-2. Nog een paar minuten te gaan. Nootdorp tegen Olympia. 2-3. Ook daar nog een paar minuten te gaan. En oh ja, CJVV, FC Oudewater. Die heeft nog wel 24 minuten te gaan. Maar ja, als de wedstrijd gestaakt is, dan heb je er morgen ook nog 24 minuten te gaan. Ja, zo zit dat eenmaal. Scheidsrechter geblesseerd. Dan gaat dus de wedstrijd verder niet door en zal die wel ingehaald worden. Ik denk op 17 oktober dat is, want dan zit ik hier zelf ook in de studio, als ik me goed herinner. Je staat op mijn agenda daar verder niet op na. Nee, geen lijntje. Probeerde een beetje te aan te houden, maar nee. Dan gaan we gewoon naar een stukje muziek.
1: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag.

0: 16:47, dat betekent 17 minuten over half vijf of 13 minuten voor de klok van vijf. Laatste minuten in Noorderen, Peter.
1: Ja, we zitten hier bijna in de 90ste minuut en die stand van 2-3 staat nog steeds op het bord. En ja, Olympia lijkt de boel onder controle te hebben, maar ze moeten zo oppassen voor die counters van Noorderen, want die zijn echt wel gevaarlijk hoor. En Robben Spaans centraal verdediger is inmiddels ook al gewisseld. Ook Davy Hayakaya is eruit. Dat is Luc Daanen voor in de plek gekomen. En die weer zo'n snel aanval over de linkerkant. En dan wordt Kuurtje Mamadi uitgespeeld. En dan wordt hij gelukkig weggewerkt door Yassir Hamdani, die inmiddels in het centrum van de verdediging speelt op de plek van Robben Spaans. Maar dan komen ze opnieuw. En nu is het... buitenspel wordt er gevlacht en door de grensrechter van Olympia, Roel van Es. En laten we er maar op houden dat hij dat goed gezien heeft. De scheidsrechter neemt dat over. Dat betekent de vrije trap voor Olympia. Terwijl we inmiddels de 90 minuten er bijna op zitten. Dat is nog een seconde of 15. En dan is het even afwachten hoeveel blessuretijd die scheidsrechter bijgetrokken. Stanley van Leert, prima scheidsrechter. Goed gedaan, jongen. En dan komt die lange bal en die wordt onderschept in de verdediging van... Noordorp, en dan zit je Kolenbrand niet oppakt. Geeft maar Luc Daanen. Luc Daanen kan er net niet bij de bal. Wordt hij weggeroeid door iemand van Noordorp. Betekent een ingooi voor Olympia. De aanvoerder van Noordorp die stuurt hem al nog een keer. En dan horen Jaagse nog een keer naar voren. Om te kijken of die gelijkmaker er nog in zit. En die ingooi inmiddels genomen in de richting van de Michaelen. Die krijgt een duw in zijn rug. Dat betekent dat Olympia een vrije trap mag nemen aan de rechterkant van het veld. Een meter of vijf op de helft van Noordorp wordt snel genomen in de richting. We gaan helemaal naar links met Sofian de Koning. Die locht van tegenstander naar hem toe. En kijken hoe hij dat gaat doen. Nog steeds aan de bal. Dan gaat hij er tussendoor. En dan gaat hij ook op die tweede. En dan glijdt hij uit. Wordt hij wel geraakt door een voet aan zijn hoofd. Maar het lijkt toch een beetje zelf uit. Dan gaat Noordorp ook weer slordig daarmee om. Dat Olympia kan weer gaan overnemen. En nu is de goede paas op Luc Daanen. Luc Daanen die kan er net niet bij, zegt. De keeper die onderschept die bal. Schiet hem verder over de zijlijn. Terwijl we al dik in blessuretijd zitten. Als ik moet stoppen, hoor ik het graag vanuit de studio. Maar anders ga ik maar even door. Want het is echt wel... is ingegooid. En Massimo de Michele speelt zijn man uit. Speelt een tweede uit. Maar dan wordt hij over de knie gaat hij. Maar dan gaat ze niks aan de hand doorgaan. Want het is opnieuw... En Noordorp die nu gaat proberen door te breken. Maar is het Moritz de Bruin die hem onderschept. Geeft van Yassir Hamdani. Die speelt hem hard naar voren. Naar de Michaela. En die wordt helemaal niet gedekt. Nou, dan is het 3-2. En dan wordt het nu tijd om die bal toch een keertje gaan uit te spelen. Gaat hij naar de Koning. En die legt hem even klaar. En die gaat schieten. Oh, goede redding van die keeper zeg. Oeh, ik denk, daar staat eindelijk die 2-4. Maar nee, dat gaat hij niet. En dan kan Noordorp weer gaan uitbreken. Over hun linkerkant. Laat die bal hoog. Dan moet je Kolenbrander die bal gaan corrigeren. Dat doet hij. En dan gaat Olympia ingooien, denk ik. Kijk even naar de scheidsrechter. Ja, het is Olympia die gaat ingooien. En toch even afwachten hoe lang het hier doorgaat. Gaat ingooien genomen worden. Weer naar Massimo de Michele. Die met twee tegenstanders omheen. Hij speelt die bal tegen een van die tegenstanders aan. Weer een ingooi voor Olympia. Ook zij denken, het is wel prima. We staan hier met 2-3 voor. Laat die ballen die wedstrijd maar over de streep trekken. Komt weer een extra bal in het veld. Nou, die is inmiddels weg. Dan kan er ingegooid gaan worden. Gaat de bal naar Sofian de Koning. Die zou hem naar Jip Kolenbrander moeten geven. Want die geeft hem heel slecht af. En dan krijgt Noordorp nog een keer de kans. Want dan komt weer die lange bal. En dan moeten ze echt gaan uitkijken. En dan is het, Dustin Vertol die ver uit zijn doel komt. En die schilder zijn naar voren. En dan is het Luc Daanen die prima doorkopt naar Sofian de Koning. En die gaat dan de hoek in. En speelt daar zijn man uit. Krijgt één schop. Hij krijgt nog een schop. En dan zegt de scheidsrechter, neem maar een cornerbal. Dan hoef ik geen vrije trap te geven. Nou, prima. Olympia vindt het helemaal prima. Er is geen enkel protest. De koning zelf bij die bal. Er komen aanvullend naar voren. Maar houden nu toch echt wel 5 man ook achterin Olympia. En... ze zijn niet van plan om dit nog aan handen te geven. Het zou toch mooi zijn als je die tweede klasse kan beginnen met een overwinning. Dat zou toch echt fantastisch zijn. Maar goed, het is nog niet zover. Die corner is kort genomen en slecht genomen. Het is nog wel Mats van der Brink die aan de bal is. Ook een invaller die de bal in de ploeg houdt. Gaat hij naar Sian Dani. Oh, dat is het. Jongen. Het wordt bijna 1-1. Waarom ze dat nou zo slordig met die bal omgaan? Het is maar echt een raadsel. Maar goed... Noodorp mag misschien voor de allerlaatste kans gaan. Keeper die gaat die bal nemen. De zesman staan er helemaal voor in. Dan komt die bal hoog en ver. Die gaat dat kopje wel winnen. Je hebt Kolenbanden roept het hard, maar die kopt helemaal niet. Er is Noodorp die bal krijgt. Dan is het, wordt hij half weggewerkt. Jongen, het is dit slordig. En dan moet hij weggekopt. Oh. Maarten van Dijk die werkt hem ook niet weg. Dan wordt hij ingeschoten en ingekopt. Wordt hij net naast het doel gekopt van Olympia. Dan komen ze goed weg. Scheidrechter kijkt nu op slootje. Gaat denk ik nu afluiten. Heeft de fluit in de mond. Gaat naar Dusty van Tom die bal op halen. Ja hoor, dat is hier gebeurd. Olympia gaat winnen. 2-3. Wat een prachtig begin in die tweede klasse.
0: Dankjewel Peter Kool daar in Noodorp. Bedankt voor je bijdrage. Kijk. Die denkt gelijk naar de bor. Goed, we gaan van Noodorp naar Gouda Jodenbos tegen sportclub Feyenoord. Gerrit, jij hebt iets meer minuten dan daarnet bij Peter.
2: Maller Fahim Moussaï volgens mij. Die schiet vanaf de eigen helft. Vanaf de principaals hem over de doelman heen. En zodoende is het hier in de 85e minuut 2-2 geworden. Het meek de wedstrijd van de gemiste kansen te worden. Want Jodenboy staat daarvoor. Ook al 3. Je had nog bijna 4 kansen op de 2-2 laten liggen. 1-3 had er ook in gezeten. En deze zeer onverwachte gelijkmaker. Het scorebord moet nog bijgewerkt worden. De man die dat doet bedienen, die is denk ik nog in slaap gevallen. Maar er is afgetrapt. We hebben nog 5 minuten te gaan. En wie weet wat er nog kan gebeuren. Het is 2-2.

0: 4,5 minuut voor de klok van 5 uur. De enige wedstrijd die live nog bezig is. Dat is de wedstrijd Jodenbosch tegen Sportclub Feyenoord. Ik zou zeggen, Gerrit, maak het uur tot het nieuws maar even vol.
1: Ja, laten we hopen dat de wedstrijd dan afgelopen is. Want we zitten 88 minuten op het scorebord. Maar er zou zomaar extra speeltijd bij kunnen komen. Ja, die onwaarschijnlijke treffer van Fahim Moussaoui. Inderdaad, betekent dan de 2-2. Ik zei het al, een wedstrijd van de gemiste kansen. 3 grote kansen voor de Jodenbosch. Maar de Feyenoorders hadden het ook al eerder af kunnen maken. 1-3. En het is nog geen gelopen race hoor. Ik bedoel, alles is mogelijk in deze zeer opmerkelijke en leuke wedstrijd, waarin ook al Jesper de Heijer was ingevallen voor Luc Dilhoff. En dan gaat diezelfde Hogeboom nog een keer per best. Gaat het dit worden? Nee. Het publiek gaat staan. Ook als ze maar gaan zitten, dan kan je het ook weer zien. Buitenspel was dat. Jammer buitenspel daarvoor. De man die graag zou willen scoren vandaag ook, Rick Wils. 89 minuten staan er inmiddels op het scorebord. En de doeltrap van de Rotterdamse goalie, die de Sportclub Feyenoord, ze staan zo laag op die ranglijst. Dat zou je vanmiddag aan het spel af en toe niet zien natuurlijk. Maar ja, nogmaals, de competitie is nog zeer vroeg, in een zeer vroeg stadium. Dus er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. En hebben ze vanmiddag ook wel laten zien. Nou, Jodenbosch gaat eruit zien dat ze toch inderdaad hun ongeslagen status zullen behouden. Maar ja, nogmaals, het doet wel. En een fluitenscheidsrechter, ja, dat vind ik toch heel goed fluiten hoor. Ik bedoel, ze hadden ook een tweede gele kaart, hebben ze een paar minuten geleden gegeven aan Rami Adouti. Invaller aan de kant van Sportclub Feyenoord, terwijl Jodenbosch nu de vrije trap heeft genomen. Van achteruit opbouwen. En dan gaan de 90 minuten gaan nu in. Dan gaan we nu de extra speeltijd in. Is de vraag hoe lang gaat die nog duren inderdaad. Bal een verkeerde paas daar van de beste. En dan wordt, is er nog een, nee, het is geen hoekschop, het is een doeltrap voor Sportclub Feyenoord. En de doelman die met die 2-2 helemaal verrast heeft inderdaad. Die staat even te kijken. Zal ik hem nog een keer die heel ver naar voren peren? Ja, doe maar natuurlijk. Ik bedoel, niet geschoten is altijd mis. En scheidsrechter heb ik nog geen aanval te zien maken om op het klokje te kijken. En dan hebben we hier een snelle aanval van de Feyenoorders. Oh, weer een mogelijkheid. Maar hoor, de bal die werd er mooi voorgezet door de aanvoerder Etelaar. Maar als het moment staat er dan, moet die dan niet afgerond worden. En kan Jodenbosch nog een keer die proberen. Aan de rechterkant wordt er een paas nog even door El Kandoussi. Moet die bal nog een keer die voorkomen, maar die bal die komt niet voor. En dan wordt hij wel goed veroverd daar. Dan wordt hij niet veroverd. De bal gaat over de zijlijn. En dan mag Sportclub Feyenoord gaan ingooien. Zitten we inmiddels ruim een minuut in de extra speeltijd. En vrees ik dat we het uur van het 5 uur wel gaan halen, denk ik. Ja, dat zullen we ongetwijfeld gaan halen. En dan of het met de wedstrijd halen, dat weet ik niet. Misschien, maar dat gaat er gewoon even door. En ik merk wel als het nieuws gaat beginnen. Jodenbosch mag gaan ingooien. Daar hebben ze ook geen haast mee. Misschien zijn ze toch ook achteraf gezien wel een beetje blij met die twee met die puntendeling, mag ik wel zeggen. Maar, en dan gaat hij erin. Hij gaat erin.
0: We gaan er nu even uit, Gerrit. We komen zo meteen bij, na het nieuws, gelijk bij je terug. We hebben nog even dit doelpunt mee kunnen nemen. Tot zometeen over dit nieuws van 5 uur.
1: Toch nog hier een
2: schermen. Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
1: Die in de 2, 3 minuten in de extra speeltijd dan de 3 tegen 2 op het scorebord bracht. Ja, en dan zag het, ik kan zeggen, 2 minuten spelen in de tweede helft echt niet daaruit hoor. Want ja, de eerste helft, ik heb het al gezegd, een zeer aantrekkelijke wedstrijd die heel lang duurde voordat het gescoord werd. Er was 0 tegen 1 werd het in de 38e minuut. Een mooie counter van Sportclub Feyenoord. Dat was ook de rust dan. Nou ja, en dan ben je net uit de rust gekomen, ben je net wakker geworden bij je bakje thee. Dan wordt het ineens 0 tegen 2. Een minuut later schiet je tegen de paal. Is het geen 1 tegen 2. Maar met een kopbal van Milan. Moet ik het even goed zeggen. Milan Kooi natuurlijk. Die scoorde dan de 1 tegen 2. Fahim Moussaoui met een onwaarschijnlijk doelpunt. Als er iemand hier gefilmd heeft, dan wint dat misschien wel een of andere grote prijs. Want hij, ik denk dat hij net op de eigen helft stond nog. Of net op de helft van de tegenstander. En hij schoot maar eens op doel. En die doelman die keek vertwijfeld achterom. Die deed toch een poging om die bal eruit te halen. Maar hij plofte achter hem. En ja, en die hectische, was niet eens in de slotfase nog dat een wedstrijd van de gemiste kansen, ik heb het al gezegd, 3-4 kansen heeft Jordan Boys toen gekregen om de gelijkmaker te scoren. Nou, dat lukte dan niet. En ook Sportclub Feyenoord had de zaak al kunnen beslissen met 1-3, maar dan krijg je die absolute hectische slotfase waarin Rick Wils, ik had ook tegen gezegd, dat zou hij graag willen scoren. Nou ja, als je dat dan in de blessuretijd te winnen treffer maakt, wat zal die jongen vanmiddag vannacht lekker slapen, denk ik. En hij zal ook, denk ik, tenminste ik neem aan dat hij zo meteen een heerlijke pilsje gaat drinken. Jordan Boys juicht. 4 gespeeld. 12 punten. De clean sheet kan in de kast, maar daar zal ze niet rouwig om zijn, denk ik.
0: Gerrit, even een vraag. Wat is nu eigenlijk het uitgangspunt dit seizoen voor de Jordan Boys? Hebben ze dat inmiddels moeten bijstellen naar een kampioenschap?
1: Nou, ja, dat weet ik niet hoor.
0: Of hoop ik te hard?
1: Ja, ze had, nou ja, dat weet ik niet. Ze hadden inderdaad, ik heb het in mijn column ook gezegd, ze hadden, dat heb ik wel gezegd van die trainer ook, Mark Evers, dat hij hele grote verwachtingen had. En toen dacht ik, ja. Toen hadden die in die oefenwedstrijden een paar oefenperiode, een paar wedstrijden verloren, waarvan ik denk, nou, wees blij dat je zometeen wat punten gaat in handhaving. Maar ja, als je dan vier wedstrijden nu achter elkaar gaat winnen, ja, dan zou ik niet gek op kijken als ze een beetje de bakens gaan verzetten. Ja, normaal, ik bedoel, een ongeluk en een nederlaag zit in een klein hoekje. Zie maar hoe dicht ze vanmiddag bij een nederlaag waren. Maar ja, ik bedoel, ik vind het gewoon leuk. En als je kampioen bent, je promoveert en je wint dan gelijk in de vierde divisie de eerste vier wedstrijden. Ja, ik denk dat ik als ik een pluim bij me had, nou die heb ik dan, zou maar zeggen, in mijn gedachten bij me, zou ik hem inderdaad zometeen gaan uitreiken aan de Jodenboys. Ik denk dat het hier nog lang onrustig gaat worden. Jodenboys wint met 3-2.
0: Ja, en volgende week is het op naar Den Haag, naar de Sportlaan, naar HBS.
1: Oké, hogere burgerschool.
0: Precies, en het gaat niet goed met HBS. HBS heeft vandaag uit bij ASWH met 2-0 verloren. En ze stonden al bijna onderaan, of misschien wel zelfs onderaan in de vierde divisie. Zou Jodenboys naar zijn vijfde overwinning gaan volgende week?
1: Het zou zomaar kunnen, vijfmaal als scheef zegt misschien. HBS houdt braaf stand bij DT.
0: Ja.
1: Het zou zomaar kunnen. Maar dat is pas volgende week, Tom.
0: Precies.
1: Ik zou zeggen, een prettig weekend.
0: Gerrit, bedankt voor je bijdrage. Ook jij een goed weekend en graag tot de volgende keer, hè?
1: Oké, hoi.
0: Goedendag. Zo, nou hebben we alle wedstrijden in ieder geval gehad. Moeten we toch eventjes op adem komen, zou ik bijna zeggen. Kijk ik even naar mijn technicus Elian Givjoen. Die is erbij gaan staan zelfs. Ja. Goed, het is, zie ik, 7,5 minuten over de klok van 5 uur. En u weet het, in de vierde uur bij Sport op zaterdag gaan wij altijd naar onze correspondenten van de wedstrijden waarbij wij niet bij zaten. En daaruit hebben we dus zelfs een keuze moeten maken. En de keuze heb ik niet gemaakt. Ik heb gewoon loodjes getrokken, hoor. Want we hebben natuurlijk 14 clubs waar wij dus onze aandacht aan moeten schenken. 4 clubs hadden we vandaag in de uitzending. Dat betekent dus dat we de 10 niet hebben. Nou, de 1 natuurlijk WDS tegen de CVC Reewijk was een derby. Dus ja, dan zitten we er toch wel op 9 clubs. En daar heb ik er een beetje moeten trekken. Ja, nou. Dan beginnen we dus vandaag wel, want ik kwam als eerste loodje eruit, Esto. En als we Esto zeggen, dan zeggen we natuurlijk ook gelijk Han Koevoets. Han, heel goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Zo, ja. Het nieuwe seizoen is begonnen wat betreft de competitie. En
7: ja, klopt.
0: Ik zit dus op mijn hele lijst, want wij volgen dat natuurlijk allemaal, 6 verschillende klassen. Maar er was er maar eentje die heel erg vroeg begon, om 1 uur. Het had zelfs op een zaterdagmorgen zo wat kunnen zijn. Is er met een speciale reden om 1 uur? Is dat over 2 weken weer, de thuiswedstrijden?
7: Nee, dat is wel met een speciale reden.
0: Oh, oké. Mogen we hem weten?
7: Ja, natuurlijk mag je dat weten. De reden is dat Esto 90 jaar bestaat.
0: Ah, gefeliciteerd dan.
7: Ja, dankjewel. En de wedstrijd heeft gepland tussen met spelers van oud-kampioenen in de afgelopen jaren. En die wedstrijd is gepland om 5:00 met een reunie erachteraan. En een feestavond uiteraard. En dat is denk ik, ik heb het zelf niet geregeld hoor, maar ik verwacht dat dat de reden is waarom ze het verschoven hebben naar 1:00.
0: Ja, dat zit er natuurlijk dik in. En blijf, de gewone tijd, want ik zie dus bij sommige clubs, die hebben hun aanvangstijd van 2:30 gewijzigd naar 3:00.
7: Ja.
0: De gewone aanvangstijd over 2 weken bij Esto is gewoon weer 2:30?
7: Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik niet uit. Want
0: Kijk, als iedereen naar Sport op zaterdag gaat zitten luisteren, dan maakt het niet uit wat het aanvangstijd is, want we zijn er van 2 tot 6 uur. Vandaag was natuurlijk de thuiswedstrijd van Esto tegen een compleet het nieuw gebeuren. Neptunus Schiebroek, was dat ook een nieuw gebeuren voor Esto?
7: Ja, dat was het zeker. Echt een volledig onbekende ploeg voor Esto.
0: Ja, terwijl het toch niet zo ver bij ons vandaan komt natuurlijk, hè, het Rotterdamse.
7: Nee, zeker niet. Zeker niet. En met de nieuwe rondweg om Rotterdam heen ligt de Schiebroek, hè, daar komen ze vandaan, tegen Hillegersberg aan.
0: Ja.
7: En ligt dan echt wel een half uurtje rijden, nog niet eens. Hè.
0: Ja.
7: Dus dat is in het Rotterdamse. Ja, dat was wel opvallend, het Rotterdamse vandaag, ook in het voetbal.
0: Ja, en dat mocht dus wel richting het Esto komen. En jullie hebben ze met open armen ontvangen.
7: Dat hebben we.
0: En hoe smaakte de eerste wedstrijd?
7: Nou ja, wel anders dan wat Gerrit net voorgespiegeld heeft.
0: Mm-hmm. Je hebt mee kunnen luisteren.
7: Ja, spektakel en feest. Nou, dat was dit niet. Deze wedstrijd niet. Dat neemt niet weg dat het een boeiend duel was. Maar wel op een heel andere manier boeiend.
0: Ja, vertel.
7: Je weet iets van de uitslag.
0: Ja. Maar dat vertel ik niet. Dat mag jij natuurlijk altijd vertellen in de uitzending.
7: Ja. Nou, die Rotterdamse ploeg Neptunus uit Schiebroek was een taaie. Een hele taaie tegenstander en dwong een doelpuntloos duel af. Dus het is uiteindelijk 0-0 geworden. En het taaie zat hem vooral in het weggeven van heel weinig ruimte. Ze waren fysiek sterk en snel. En ze ontnamen eigenlijk echt zo de ruimte om tot uitgespeelde kansen te komen. Of een lekker spelletje op te bouwen.
0: Mm-hmm.
7: Anderzijds, de Rotterdammers die toch heel venijnig waren in de aanval, kregen weinig kansen. De Esto verdediging stond gewoon goed. En de keeper, alles bij elkaar van Esto, heeft maar weinig te doen gehad. Zou je kunnen zeggen. Dat geldt wel voor de hele wedstrijd.
0: Ja. Aha.
7: Dus bij elkaar was het een sportief, maar stevig potje voetbal. En boeiend. Want ja, er gebeurde toch wel heel veel op het veld. Er werd erg hard gewerkt. En er waren twee totaal verschillende speelstijlen. En dat is dan ook wel leuk om dat zo te zien.
0: Mm-hmm. Maar dan bleef het ook tot het laatste seconde spannend.
7: Ja, dat kun je wel zeggen. Die laatste seconde kom ik aan toe. En daar krijgt de spanning een hoogtepunt.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
7: Esto heeft een heel sterk middenveld. Maar ze kon toch moeilijk de bal wegwerken. En Punners die gooide de bal vaak diep naar voren toe. Maar er werden veel fouten gemaakt. En wat bijna Punners. En wat dan gebeurde, ze trokken zich terug op het middenveld. En in de verdediging als een muur. En dat was moeilijk voor Esto om daar doorheen te komen. In 0-0 uiteraard met de rust en een wedstrijd waar dan niet zoveel over te schrijven is. Echte kansen waren er niet, nauwelijks of niet. En in de tweede helft, rond de 70ste minuut, dook Jannik Seys alleen voor de keeper op. Hij gleed uit op het laatste moment, dus het werd geen doelpunt. Maar het was wel een keerpunt in de wedstrijd waarin Esto het helemaal in handen kreeg. Er was ook vermoeidheid. Het woord slijtageslag mag je best gebruiken. Beide ploegen die knokten zich het snot voor de ogen. En wat dat betreft, ja, lukte het beide niet. Maar Esther had echt wel de beste kansen op dat moment om een puntje, drie puntjes mee naar huis te nemen. Ja, en uiteindelijk in de 92ste minuut, en nou komt het.
0: Je voert de spanning op.
7: Ja, nou, dat is toch leuk, of niet?
0: Ja, absoluut. Ik ben er helemaal stil van.
7: Ja, nou, dan zeg ik maar niks. Nou, in de 92e minuut ging er vanaf de linker, ongeveer vanaf de middenlijn een diepe bal achter de Esto-verdediging. En nam een rechtsbuiten van Neptunus de bal direct op de slof. En die ketste net op de lat over de doellijn. En toen blies de scheidsrechter af. Nou ja, er waren veel mensen langs de lijn, ook vanwege het feest. Er klonk een zucht naar boven toe, dat wil je niet geloven.
0: Ja, dat kan me
7: voorstellen. Maar de wedstrijd eindigde dus uiteindelijk wel in datgene wat terecht was. Gezien ook het spelbeeld en de kansen. Esto had misschien iets meer kans gehad. Maar ik denk dat ze uiteindelijk wel allemaal met 0-0 tevreden waren. Mm-hmm. Maar het was wel oog en de naald wat gebeurde. Hoor. Op het echte, zo in de laatste seconde.
0: Dan voelde ik de spanning al hier. Je laat de spanning hier dalen, kan je bijna zeggen. En wat je natuurlijk niet verloren. Het is in ieder geval wel één punt die je meeneemt. Maar wat is het doel dit seizoen van Esto?
7: Nou ja, het doel is toch, we hebben zeker een ploeg om bovenin te eindigen. En ik denk dat ze op zijn minst, dat spreek ik uit hoor, dat op zijn minst een periodetitel weer gepakt zou moeten kunnen worden.
0: Ja.
7: Het is natuurlijk wel een boeiende competitie die we hebben. Donk zit erin, dat is natuurlijk ook geen flauwekul verhaal. En
0: nee.
7: Dus, Groeneweg en die Rotterdamse ploegen zoals je nu hebt, dat zal Donk en Groeneweg ook ervaren. Ja, die hebben toch wel zoiets van mouwtjes op stropen en een dijk van de conditie en knokken voor de bal.
0: Ja, maar Groeneweg zegt vandaag Esto, we doen mee met jullie.
7: Ja.
0: Want die hebben ook 0-0 gespeeld.
7: Nou, dan staan we samen in het midden, hè?
0: Ja. En ik geloof dat de Zoetermeer, FC Zoetermeer tegen Donk 2-2 is geëindigd.
7: Ook.
0: Dus ja, de dag van de gelijke spelen.
7: Ja, dat is al een typisch begin.
0: Ja.
7: Nou, het zal echt ook niet meegevallen hebben wat dat betreft de ploeg. Want we hebben natuurlijk in de beker, net als vorig jaar, hebben we al uitstekend gepresteerd. Hè? Een paar leuke wedstrijden, goed voetbal. Mm-hmm. Maar er was veel meer ruimte om te voetballen. En dat was er vandaag niet hoor. Dus,
0: nee. Maar
7: ja, dan moet het maar van een kansje afhangen en een gelukje. En dat gelukje hadden beide ploegen niet.
0: Ja, ik denk dat een van de sterke ploegen toch waarschijnlijk Biver zal zijn. Die hebben dus echt kampioensaspiraties. En ja, die gingen natuurlijk bij het Rotterdamse in Alexandria 66 op bezoek. En ja, die gingen daar met een 4-0 klinkende overwinning naar huis.
7: Ja.
0: Dus en kijk ik volgende week, hè? Roda Esto of Esto Roda? Nee, het zal wel Roda Esto zijn. Ja, Roda Esto. Ja, dat wordt een derby. Dan bellen we je niet in, want we zitten denk ik dan gewoon langs de lijn bij die wedstrijd hoor.
7: Dat neem ik zonder meer aan. Want André van Echtdom, dat is voor hem natuurlijk een glimlach op zijn gezicht om die wedstrijd te bestrijden.
0: Ja, dat is een must voor hem.
7: Absoluut.
0: dat weten we al.
7: Ik heb nog geen uitslag van Roda, weet je dat?
0: 2-2. Herstel. Roda die is om 4:15 pas begonnen. Dus die zijn nog in de eerste helft bezig.
7: Oh, en dat is 2-2?
0: 2-2 is Zoetermeer-Donk.
7: Oh, Zoetermeer.
0: En ik zie dat Olmoord tegen de Sokkerboys was op een gegeven moment de tussenstand van 1-1. Maar de einduitslag heb ik daar dus nog niet van gezien. En van Zwarte Pijl CKC heb ik ook nog niets gezien.
7: Nee. Ja, ik ben zeer benieuwd hoe deze competitie loopt. En ik denk dat Esto inderdaad wel wil proberen om toch met de bovenste plaatsen mee te doen.
0: Ja.
7: Maar de competitie wordt nog steeds zwaarder. Weet je iets over de degradatieregeling? Is er al wat van bekend?
0: Volgens mij is dat nog niet bekend. Ik denk dat dat binnenkort wel bekend zal worden. Dus ja. Maar Han, bedankt vandaag voor jouw bijdrage. Dat is positief geëindigd, jouw bijdrage. Geen 0-0's dan, hoor. Dus graag tot de volgende keer, Han. En goed weekend. We zijn benieuwd naar volgende week.
7: Jo.
0: Dag.
7: Ja.

0: toch over de klok van 5 uur nog even iets doorloopt. Ach, maakt ook helemaal niets uit. Voetbal is voetbal en spanning is spanning. Gaan we naar de 5e klasse C. We gaan horen en luisteren de wedstrijd van GSV tegen ASW. Daarvoor hebben we aan de telefoon Ferry. Ferry, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo. Dat is de eerste wedstrijd voor het nieuwe seizoen. Ik heb in het begin van het programma gezegd, toen ik het overzicht gaf van GSV, welkom in deze competitie. Want jullie zijn er natuurlijk als het met het eerste team er even tussenuit geweest. Hoe is het om weer terug te zijn?
1: Ja, het is heel warm. Superleuk natuurlijk. Merk je ook wel een beetje langs de zijkant.
0: Ja.
1: De toeschouwers, voetballiefhebbers, die komen toch lekker koekeloeren en dat is hartstikke fijn. En ook en jullie, de groep en de sfeer.
0: Ja, jullie kregen gelijk als eerste dus een thuiswedstrijd. Dat is ook, vind ik, denk ik, als heel oud speler, super oud speler moet ik eigenlijk zeggen, wel belangrijk. Maar alleen, ja, toen ik vooraf zag van jullie moeten tegen ASW, toen dacht ik van ja, ik heb ASW een beetje gevolgd, want ik woon zelf in Waddinxveen. En ze hebben het kampioens vorig jaar eigenlijk al en dit jaar weer aspiraties. Dus ja, ik denk van nou, je treft dan niet gelijk de makkelijkste.
1: Nee, precies. Ik kijk zelf vorig jaar natuurlijk bij ASW gevoetbald. Dus en ze hadden wel wat aan versterkingen dit seizoen. En we konden onze borst nat maken, maar meteen ook wel een goede test.
0: En volgens mij, dat even een vraag hoor, want op weg naar de studio vanmiddag om 1 uur, toen reed ik langs het veld van de ASW. Er was geen kip te bekennen op dat veld. En ik van, oh, die zijn allemaal naar GSW toe.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja.
0: Was het lekker
1: zeker.
0: Druk?
1: Het was weer lekker druk. En vorige week natuurlijk Moordrecht was ook lekker druk.
0: Ja.
1: Dus dat wil je hebben. En weet je, het voetbal, zeg ik dan maar, de zaterdag voetbal ingehouden is gewoon, denk ik, compleet met GSV.
0: Ja, en wij laten het de tussenstand hier dus allemaal lekker volgen op onze website. We proberen het via dus het tv-kanaal, maar dat is vanmiddag nog even niet helemaal goed gelukt. Met de technici, die hebben dus weer wat voer om eraan te werken. Maar vanmiddag was het dus wel GSV tegen ASW. Hoe ging die wedstrijd?
1: Nou ja, we trapten af en... Nou ja, je merkt natuurlijk wel ASW kwalitatief, maar ook wel een goed team die meteen de voortouw nam. ASW bood heel goed tegenstand. We wonnen de duels. Waardoor het dus best wel een evenredige wedstrijd was. ASW kwam vervolgens vroeg op voorsprong.
0: Was dat een toeval voorsprong of?
1: Nee, kijk, sowieso missen wij onze doelman, Jordi Gomez. Uh-huh. Die is met vakantie, dus alle credits naar de vervanger natuurlijk. Goed, je weet ook gewoon dat ASW kwalitatief voorin gewoon goede spelers heeft. En je kan je dan geen foutjes permitteren. Maar goed, uiteindelijk... ASW die drukte ook gewoon die fase goed door en kwamen eigenlijk ook gewoon terecht op een 1-0 voorsprong. Mm-hmm. Alhoewel het wel echt wel het niet zomaar cadeau werd gegeven door de spelers van GSV.
0: Nee, ja, goed, dit is een goede instelling natuurlijk, hè? Dat is,
1: er wordt gestreden voor elkaar, hè. Nogmaals, duels worden gewonnen. En de tweede bal is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk, ook in de 5e klasse. Dus GSV kwam eigenlijk op ASW kwam een voorsprong en kort daarna werd er een penalty toegekend aan GSV.
0: Mm-hmm.
1: En die werd benut door Sharaf Akku.
0: Lekker.
1: Ja, dus we stonden eigenlijk weer 1-1 en zo gingen we ook de rust in.
0: Ja, dat geeft toch een goed gevoel?
1: Heerlijk. Kijk, en dat zijn ook wel is ook wel een subdoel van GSV, om gewoon lekker mee te voetballen. Geen cadeautjes weg te geven, tegenstand te bieden, werken voor elkaar. En dat wordt dan soms ook wel gewoon beloond. En daar groei je ook als groep in.
0: Precies. En als de spelers elkaar goed kunnen vinden op het veld, dan... En toen komen de tweede helft.
1: Ja, de tweede helft die startte ASW gewoon goed. Die kwam op een gegeven moment op een 2-1.

0: 1 tot eigenlijk 5-1. En dat zijn, noem ik het weer, het zijn gewoon inschattingsfoutjes. Het is misschien ook nog een beetje de organisatie, wat dan nog niet helemaal lekker staat. Waardoor je eigenlijk onnodig ruimte weggeeft en de tegenstander onnodig in een scoringspositie brengt.
1: Mm-hmm.
0: De keeper die maakte dus ook een inschattingsfout met een doorgebroken speler. Ja. Dus die kreeg ook nog eens rood.
1: Mm-hmm.
0: Gelukkig hadden we nog een reservekeeper op de bank. Die kon meteen aansluiten.
1: Yeah.
0: Maar goed, je merkt wel gewoon dat het proces binnen GSV natuurlijk nog in volle gang is. De groep gaat met de week echt wel beter. En je ziet ook wel meer voetbal, mooi positiespel. Alleen, je moet als groep nog een paar stappen zetten.
1: Ja, maar dat is logisch, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja. Volgende week naar Woerden toe.
0: Ja.
1: Naar VEP. VEP heeft vandaag bij Rijnstreek gespeeld. En daar hebben ze volgens mij met 2-0 gewonnen.
0: Ja.
1: Tenminste, in ieder geval, de tussenstand was 2-0. Ik heb hier dus, zie ik, dat is de enige waar nog geen einduitslag van bekend is. En daar hebben ze zelfs nog eventjes de navraag naar gedaan. Nee.
0: Ja, wij zien VEP natuurlijk ook gewoon als een titelkandidaat. Mm-hmm. Ze hebben een goed elftal. Zij zaten er vorig jaar al dichtbij. En dit jaar, dat is eigenlijk een tweede echte test, zeg ik dan maar.
1: Ja.
0: Want VEP, die gaat vol voor de winst en die wil uit de vijfde klasse uit. Dus we kunnen ook dan weer een mooie partij neerzetten, als in de zin van de basiselementen werken voor elkaar.
1: Ja.
0: Inzet en plezier. En natuurlijk ook, als het kan, ook een prestatie. Maar dat wordt, dat gaat echt met de week beter. En wij zijn echt, we kijken zeker niet op naar VEP. Dus we gaan er wel voor. Alleen het wordt weer een spannende wedstrijd. En we hopen op winst.
1: Ja, als ik zo kijk naar die 14 clubs, dan zeg ik van wie hebben de kampioensaspiraties? Ja, dan zeg ik van ASW en ONA en zoals je er zelf aanzegt, VEP. Daar krijgen ze wel allemaal gelijk achter elkaar.
0: Ja, zeker. Kijk, je hebt natuurlijk ook CFC, die moet je niet onderschatten. FC Gouda heeft dit jaar een goede lichting, wat doorstroomt.
1: Ja.
0: Ik schat zo 3-4 clubs in die het met elkaar gaan strijden. Maar ja, de vijfde klasse blijft de vijfde klasse.
1: Mm-hmm.
0: Kom er maar eens uit.
1: Precies. Heb je de einduitslagen van die vijfde klasse B gevolgd?
0: Ja, wel een verrassing.
1: Ik zal nog even, voor de luisteraar, Kamerik Ona 0-7. BDS tegen CVC Reewijk 2-1. En volgens onze verslaggever speelde Reewijk nou niet bepaald lekker. Zevenhoven tegen SPV 81, 3-2. Sportief tegen Gouda 1-4. Kijk, daar komen jouw woorden. Hè? De Gouda met een mooie overwinning van 4-1 naar huis. Rijnstreek VEP waarschijnlijk 0-2. En Stolwijk tegen Gouderak 2-4.
0: Kijk.
1: Ja, dus. Maar goed, het is pas de eerste wedstrijd. En we hebben er, even kijken, 26 te gaan in totaliteit. Ja. Dus we hebben na deze nog 25.
0: Ja, zeker. Het is wel leuk om te zien, hè, wat de uitslagen zijn. En het is wat je zegt, het begin. En ik denk dat het pas echt begint na de winterstop. Want dan zie je eigenlijk wie is met zijn kop boven schouders eruit steekt. En wie echt nog aan de bak moet.
1: En je ziet natuurlijk degene die dus al hopelijk kampioensaspiraties heeft, dat hij misschien met de eerste periode kampioenschap er vandoor gaat.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, dat zijn nu in ieder geval de clubs die hebben gewonnen, die maken daarin een goede stap.
1: Precies. Dank voor je medewerking aan dit interview over GSV van vandaag.
0: Graag gedaan.
1: En ik wens jullie heel veel succes volgende week bij VEP.
0: Hartstikke bedankt.
1: En graag tot de volgende keer in de uitzending.
0: Yes, dankjewel.
1: Succes, goed weekend.
0: Fijne zaterdag. Doeg.

0: Vier minuten over de klok van 5:30 in het vierde uur van Sport op zaterdag. En wij vliegen uit naar de derde klasse B, de B van Bernard. Want naast Esto, Roda speelt zelfs nog op dit moment, want die wedstrijd begon pas om 4:45. Zit hij natuurlijk Donk, ja. En als we over Donk praten, dan hebben we natuurlijk altijd over Patrick Akerboom. En die hebben we aan de lijn. Patrick, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vandaag, ja, de eerste competitiewedstrijd. En dan zeg ik altijd, maar ja, we gaan dus nu voor het Echi. Terwijl anderen heel veel zeggen, de beker is voor ons ook al een Echi, wat dat betreft. Maar goed, vandaag de eerste wedstrijd. We moesten gelijk uit tegen de FC Zoetermeer. Geen thuiswedstrijd. Hoe keken we tegen, FC Zoetermeer, niet direct volgens mij een bekende van Donk.
1: Nou ja, FC Zoetermeer is ook degradant tweede klas. Dus we wisten dat we gelijk een goede weerstand zouden krijgen. En die hebben we ook gehad. Mm-hmm. Een valse start voor Donk. 4-2 verloren.
0: Ja, maar wat zijn de aspiraties dit jaar voor Donk, ondanks de nederlaag?
1: Nou, onze aspiraties die zijn eenvoudig. Gewoon meespelen in de derde klas om minimaal na competitie te kunnen spelen. Maar zoals we vandaag in ieder geval de tweede helft gespeeld hebben, komen we daar niet bij in de buurt.
0: Nee, dus dat hebben we dus al geleerd, hoe het dus eigenlijk gelijk niet moet.
1: Maar nee, we hebben nog een redelijke eerste helft gespeeld. 1-0 ja. Voor, 2-1 voor. Rust was 2-2. Ja, de tweede helft was Zoetermeer duidelijk de bovenliggende partij. En hebben we terecht 4-2 verloren.
0: Het lag er dus niet aan dat er dus de inspiratie bij Donk ontbrak of zo?
1: Nee, dat niet. Maar Zoetermeer was gewoon op heel veel vlak net even een standje scherper dan wij. Ja, dan ga je met een nederlaag naar huis.
0: Ja, dat is niet lekker. Dat is niet lekker.
1: Nee, dat zeg ik. Valse start.
0: Ja. En dan, het is een uitwedstrijd. Volgende week een thuiswedstrijd. En dan denk je dan voor jezelf van, nou, volgende week dan pakken we 3 punten, revanche.
1: Ja, dat lijkt me een goed plan.
0: Tegen Groeneweg. Ja, precies. Thuis tegen Groeneweg. Is dat realiseerbaar? Ja, ik zie dus Groeneweg Hilligersberg 0-0. Dat had ik dus ook wel iets anders ingeschat.
1: Ja, nee, Hilligersberg kan ik niet zo goed inschatten. Groeneweg iets beter. Die hebben we in de voorbereiding ook bij ons op het toernooi gehad.
0: Ja.
1: Kijk, elke tegenstander die in de derde klas speelt, moet voor ons minimaal een wedstrijd opleveren waarin we resultaat kunnen boeken.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, vandaag was Zoetermeer, wat ik zeg, de tweede helft voor onze maatje te groot.
0: Juist, ja. Dus we kunnen ons bij de nederlaag gewoon neerleggen.
1: Wel met een beetje tegenzin.
0: Dat begrijp ik. Want je verliest natuurlijk altijd. Met een 4-2 stand kan je niet zeggen van, nou, we hadden op de laatste minuut nog gelijk kunnen maken. En
1: dat is
0: heel erg duidelijk. Dus kijk, en zie ik dus daarin die. Kijk, Esto die speelde 0-0 tegen Neptunus. Zwarte Pijl won met 2-1 van CKC. En dan zie ik van Alexandria 66 Biver 0-4. En ja, dan weet ik, Biver heeft kampioensaspiraties.
1: Ja, een knappe overwinning, 4-0 bij Alexandria.
0: Ja.
1: Kan die anders zeggen?
0: Nee, dat is dus daar wel in te zien. Dus we gaan het volgen.
1: Ja.
0: Ja, Patrick, bedankt voor je bijdrage voor vandaag.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een heel goed weekend allemaal. En graag tot een volgende keer. En ja, succes, maak er volgende week 3 punten van.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: goed weekend. Hoi.
1: Dag.

0: kijken, we gaan naar de vierde klasse D, de D van Dirk. En daar zit de RVC 33 in die klasse. Oeh, en dan zie ik dit jaar toch eens een keer alleen maar vanuit onze regio RVC 33. Dus derbies zullen we niet krijgen. Maar goed, in ieder geval, we zullen wel mooie wedstrijden krijgen, naar ik aanneem. En als we daar onze correspondent bij RVC 33 dit jaar, is dat Hendrik Mol. Hendrik, een heel goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Eerste competitiewedstrijd. Oh, het was nog niet eens een thuiswedstrijd. Jullie moesten nog uit ook.
1: Ja, ja. Naar Rotterdam.
0: Naar de Zwervers.
1: Ja, inderdaad. Ja, we moeten wel vaker deze kant op.
0: Ja, dat is, het gebeurt wel meer richting het Rotterdamse dan denk ik het Haagse wat dat betreft.
1: Ja, vooral Rotterdam.
0: Ja. Wat zijn de aspiraties voor RVC 33 dit jaar?
1: Nou, we moeten eerst maar eens gewoon lekker starten aan de competitie en eens kijken van hoe het gaat. Er zijn nog wel wat veranderingen in de ploeg hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. En dat moet de ploeg ook nog opvangen. Dus we gaan eerst gewoon eens lekker starten en kijken dan verderop in het seizoen wel waar het eindigt, zeg maar.
0: Ja, nou ja, laten we proberen het middenveld erin te krijgen, hè?
1: Ja, zeker. Maar dat moet wel mogelijk zijn, hoor.
0: Ja. Kijk, en als het een beetje rijlt en zeilt en draait en de olie is een beetje gesmeerd, dan zou je kunnen zeggen van, nou, laten we nog eens kijken of we een periodekampioenschap kunnen pakken.
1: Ja, wie weet.
0: Ja.
1: Dat zou zomaar maar kunnen, hoor.
0: Ja, vandaag was het dus uit naar de Zwervers. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe is de start gegaan? Hoe verliep dat?
1: Nou, waar we in de voorbereiding ook al een aantal keren last van hadden, is dat we eigenlijk de eerste fase van de wedstrijd, zeker het eerste half uur, eigenlijk prima spelen. Het strijdplan wordt door de jongens goed uitgevoerd, hoog druk zetten, waardoor de tegenstander niet aan voetballen toekomt. Nou, dat gaat eigenlijk goed. Zelf creëer je, moeten we dan ook eerlijk in zijn, niet heel veel kansen. Mm-hmm. Nou goed, dan lijk je op 0-0 af te steven naar rust. En dan zijn er toch helaas twee kleine foutjes, waardoor je in plaats van met 0-0 ineens met 2-0 achter gaat rusten. En dat was wel echt jammer. Want dat was eigenlijk totaal niet nodig. Ja. En zo was ook de rustanalyse van de trainer. Van ja, jongens, koppen omhoog en er gewoon voor gaan. Mm-hmm. Want ja, weet je, er is niks aan de hand. Jullie doen niet onder, sterker nog. Je bent misschien zelfs wel ietsjes beter.
0: Ja.
1: Maar ja, je komt niet echt tot kansen, maar de tegenstander ook niet. Dus ja, dan is 2-0 achter met rust wel zuur.
0: Ja, maar dat kan altijd alweer 3-2 in die voorsprong eindigen natuurlijk, hè?
1: Ja, en dat is ook de instelling. Waren het niet dat je dan in de tweede minuut naar rust de 3-0 om je oren krijgt. Ja, dan wordt het ineens wat lastiger allemaal.
0: Ja, dan gaan de oortjes hangen.
1: Ja, en dan in plaats van dat je de aansluitingstreffer maakt, de 3-1 is in de tegenaanval, wordt het 4-0. Ja, dan wordt het ineens moeilijk. Maar goed, waar we dit seizoen ook wel moeite mee hebben, is ook gebleken in de voorbereiding, is het afmaken van kansen. Mm-hmm. En gelukkig maak je dan uit een mooie aanval 4-1.
0: Mm-hmm.
1: Wordt er weliswaar nog 5-1, maar tussen de 4-1 en de 5-1 hadden wij echt kansen om 4-2 te maken. Dan was het misschien nog wel spannend geworden, je weet het natuurlijk nooit. En in de slotfase maken wij dan eigenlijk ook wel weer uit een goede aanval maken we 5-2. Dus... Dan er zijn zeker lichtpuntjes in deze wedstrijd, alleen het is een stevige nederlaag, dat wel.
0: Precies, maar dan moet je zo kijken, we hebben dus zelf toch wel twee doelpunten kunnen maken.
1: Zeker, goede goals ook.
0: Juist, en als je, dat valt dus onder de categorie kansen benutten.
1: Ja, en dan moeten we met elkaar echt mee aan de slag.
0: Ik wil ze de kost niet geven, die 100 kansen krijgen en er niet één benut.
1: Ja, dus, dat ga je niet willen, hè.
0: Ja. RVC, volgende week.
1: Volgende week mogen wij Berg Ambacht ontvangen.
0: Ah, juist.
1: Ik zag dat die met 1-0 verloren hadden thuis.
0: Ja,
1: dus wellicht liggen daar ook weer kansen voor ons om wel lekker die 3 punten te pakken en op ons eigen sportpark te houden natuurlijk.
0: Ja. Kijk, Haastrecht had vorig seizoen hadden we ook geen slechte ploeg, hoor.
1: Helemaal niet. Nee, dat klopt.
0: Dus,
1: Berg Ambacht ook niet. Dus het wordt echt wel weer een zware dobber. Maar goed, wat ik al zeg. Er zaten echt lichtpuntjes in deze wedstrijd. En als je ziet hoe wij de tegendoelpunten tegenkrijgen, dat is echt wel op te lossen. Want dat zijn gewoon fouten. Dat is niet dat je weg wordt gespeeld door een tegenstander.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn gewoon eigen individuele fouten. Nou, daar kan je aan werken met elkaar. Daar kan je op trainen. Dus ik denk dat ik namens de staf spreek, hebben daar echt absoluut alle vertrouwen in. Dat goed gaat komen.
0: De eerste paar wedstrijden van dit seizoen is gewoon een leerschool.
2: Toch?
1: Ja, ja. Ja, en ik denk dat we tegen een ambitieuze ploeg speelden. Mm-hmm. Die denk ik stiekem wel omhoog kijkt.
0: Ja.
1: Dus dat moet ook meegegeven worden. Zij hadden een vlekkeloze voorbereiding gedraaid. De eerste geworden in de bekerpool, overtuigend. Mm-hmm. En als ik dan zie hoe wij het hun echt moeilijk hebben gemaakt in de eerste helft. En in de tweede helft echt nog meer recht hadden op meer dan die twee doelpunten.
0: Ja.
1: Nou, dan moet dat ons alleen maar positief stemmen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Nou, dus deze week te gaan werken om volgende week, volgende zaterdag, Bergambacht thuis te ontvangen.
1: Ja, gaan we voor.
0: Bedankt voor je bijdrage, Hendrik Mol, RVC 33. Graag tot de volgende keer, hè?
1: Ja, graag gedaan.
0: Goed weekend.
1: Doei.

0: laatste 10 minuten. De klok van 6 uur. De laatste 10 minuten van de sport op zaterdag. Deze 19 september 2026. Ja, dan gaan we gewoon weer naar de vijfde klasse B. Ja, we waren dus met onze correspondent al bij GSV tegen de ASW 2 tegen 5. En dan gaan we naar Kamerik tegen Onas. Dat is de tweede bij mij op het rijtje. Die heeft ook een bepaalde uitslag. Maar daar hebben we dus wel onze correspondent voor aan de lijn hangen. Peter, heel goedemiddag.
1: Heel goedemiddag.
0: Heel goedemiddag zeg. Het was vandaag de eerste competitiedag voor het seizoen 2026-2027. Standaard vraag even. Hè. Wat is de visie voor ONA voor dit seizoen?
1: Nou ja, de visie van ONA is heel simpel. Dat is proberen om toch weer zo snel mogelijk te proberen om in de vierde klas terecht te komen.
0: Ja.
1: En de vijfde klas te verlaten.
0: Ja, want eigenlijk de degradatie vond ik eigenlijk, hey, ONA, dat is toch een vergissing.
1: Helemaal onnodig. Maar goed, als je op een gegeven moment staat op de plek waar je staat en je degradeert, dan moet je gewoon genoegen nemen met het feit dat je dan in die vijfde klas terecht komt.
0: Ja, dan heb je iets fout gedaan, maar dan heb je wel weer het voordeel van je kan voor een kampioenschap gaan, hè?
1: Ja,
0: dus,
1: maar
0: ja,
1: zo makkelijk gaat dat niet.
0: Nee, bal is rond. Dat wordt al heel erg lang gezegd, ja. Vandaag dus uit naar Kamerik.
1: Ja.
0: En de wedstrijd begon met 0-0. Hoe ontplooide die eerste helft zich bijvoorbeeld?
1: Nou ja, we stonden al na 5 minuten met 0-2.
0: Oh?
1: Dus wat dat betreft hadden we een bliksemstart.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, we speelden wel behoorlijk voetbal. Kamerik had geen antwoord op onze strijdwijze. En we konden dus voor rust nog de 0-5 in het nek schieten. En toen was de wedstrijd wel gelopen.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Dan hadden jullie ook kunnen zeggen van jongens, zullen we mee stoppen en we gaan dan vast naar huis.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, 0-5 in de rust. Ja. Ja, dan denk je van nou, er wordt een eindstand van 0-10.
1: Ja, dat denk je dan. Hè. Maar dan zie je dan toch dat het verslapt. Er wordt gewisseld. En dan vinden alle spelers het wel prima.
0: Ja.
1: En dan hebben we het uit kunnen voetballen en uiteindelijk binnen de tweede helft nog 2 goals kunnen maken. Dus ik denk al met al voor een uitwedstrijd, eerste competitiewedstrijd 0-7, nou dan heeft prima gedaan.
0: Heb je het uitstekend aan, ben je gelijk koploper hoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is, ja, dat mogen we zeggen. En als ik dan kijk naar volgende week, volgende week dan bellen we je niet in als correspondent, denk ik.
1: Nee, ik ga even op vakantie.
0: Oh. Oh, dat heeft de KNVB, die heeft dat gelijk in de gaten gehad. Oh.
1: Ja,
0: Peter gaat bij vakantie, dus we gaan daar dus een wedstrijd ONA tegen WDS doen. En dat is een derby natuurlijk. En daar zullen we waarschijnlijk wel bij zetten.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Dat betekent dus, die wedstrijd begint om 2:30. Dat dan flitsen hier vanaf 2:30 in de uitzending zijn. Dus... WDS, vandaag gewonnen van CVC Reewijk, is
1: zeker
0: niet helemaal van het leien dakje gegaan. Terwijl ik begrepen heb van CVC Reewijk niet bepaald ook goed speelde. Dus ja, dan had ik een grotere uitslag verwacht dan 2 tegen 1.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Wij hadden wel verwacht dat CVC... toch die wedstrijd wel zou winnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was voor ons wel een verrassing, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja. Dus ja. Dus wat dat betreft, volgende week WDS thuis. Het is nu een thuiswedstrijd. Dus ik zou zeggen van, probeer in ieder geval 3 punten te pakken.
1: Ja, laten we dat hopen. Het zou een mooie vakantiecadeau zijn.
0: Ja, precies. We zullen elkaar verderop in het seizoen nog wel vaker even aan de lijn en hier in de uitzending hebben. Bedankt in ieder geval vandaag voor je bijdrage, Peter. En heel goed weekend.
1: Ja, hetzelfde.
0: En goede vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Hoi.

is het 5 minuten voor de klok van 6 uur. En dan zijn we toch wel toe aan de wedstrijden zoals die volgende week gespeeld gaan worden. Even een compleet overzicht van A tot en met Z. De vierde divisie B. Daar wordt de wedstrijd gespeeld. Smitshoek tegen Westlanden. Ja, Zerkzes tegen Spijkenisse. Kapelle tegen Kwik. De FC Schapenzonde tegen ASWH. Volken 68 tegen Scheveningen. Feyenoord tegen de HVV. RKAVV tegen Heerjansdam. En HBS tegen Jodan Boys. Tweede klasse C. Nieuwkoop tegen Argon. SV Den Horen tegen Alvia. Wip Polder tegen Olivio. LFC tegen Forum Sport. CVV Berkel tegen Graaf Willem II vak. RKDO tegen Noordorp. En Olympia tegen UVS. Nou, de thuiswedstrijd van Olympia, daar zullen we uiteraard niet bij zijn. Want u weet, die wedstrijden beginnen altijd om 16:45. Tweede klasse K. Parkhout tegen De Meren. VVI tegen De Bilt. Montfort tegen Merino's. Zeist tegen Delta Sport. PVCV tegen Achterberg. De FC Oudewater tegen Breukelen. En Jonathan tegen CJVV. Derde klasse B. Soccer Boys tegen Alexandria 66. Roda 76 tegen Esto. Schitterende derby. Wij zitten daarbij. Donk tegen Groeneweg. CKC tegen Omoord. Neptune Schiebroek tegen Zwarte Pijl. Hilgersberg tegen HOV DJSCR. Zo. Over een half uur ben ik klaar daarmee. Moeten ze me toch maar een bepaalde naampje geven? Maar misschien ook wel gewoon afkorten tegen HOV tot zoveel 3 letters. Ja, Biver nog tegen de FC Zoetermeer. Vierde klasse D van Dirk Haastrecht tegen IJsselmonde. Loop ik tegen Lekkerkerk. RVC 33 Bergambacht. SVS tegen Cabau. Bolnes tegen Moordrecht. De Zwift Boys moet ik zeggen tegen Dilettant. En LMO tegen de Zwervers. Ten slotte de vijfde klasse B. FEP tegen GSV. De CVC Reewijk tegen Stolwijk. SPV 81 tegen Rijnstreek. ONA tegen WDS. Ook weer zo'n mooie derby. Goudrak tegen Zevenhoven. Gouda tegen Kamerik. En ASW thuis tegen Sportief. Dat waren zij. Ja, alle wedstrijden. Ja, ik zit even te kijken. Dat zijn ze allemaal. Alle 6.

Ja, dit was eigenlijk de... Nou, niet de Golden Oldies Revival. Sport op zaterdag. Sound of Silence op de achtergrond. Ja, dan krijg je zulke soort besprekingen. Vandaag zaten we dus bij Jodenbosch tegen de Feyenoord met Gerrit Schinkel langs de lijn. Noordorp Olympia met Peter Kool. CJVV tegen de FC Oudewater Wim Hendricks. BDS tegen CVC Reewijk André van Echtdom. Aan de andere kant van het glas achter de knoppen, daar staat Elian Gevjoen. Mijn naam is Tom Bos. Bedankt voor het luisteren vandaag naar 4 uur sport op zaterdag. We zijn de volgende week zaterdag om 2 uur weer terug.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
5: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
4: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
5: Het is niet te geloven, hij zit erin!
4: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
6: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
4: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
7: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
8: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
14: Waar vind ik nieuwe mensen?
13: Vragen over groei.
15: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
13: Of vragen waar je niet omheen kunt.
16: Hoe behoud ik mijn mensen?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
17: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
18: Altijd dichtbij, BR6.
19: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een vertrouwd beeld in het Bodegraafse bos is verdwenen. De twee containers die jarenlang dienst deden als hangplek voor de jeugd zijn inmiddels gedemonteerd en afgevoerd. De containers waren lange tijd een bekende ontmoetingsplek voor de jongeren. De laatste tijd werden ze echter nog maar weinig gebruikt. Af en toe vonden nachtelijke slapers er nog een beschutte plek. Ook de omgeving is de afgelopen periode veranderd. Met de komst van het evenemententerrein aan de Burgemeester Kremerweg pasten de containers minder goed in het nieuwe gebruik van het gebied. Met het weghalen van de twee containers komt daarmee een einde aan een periode waarin de hangplek een vaste plaats had in het Bodegraafse bos. Stedin heeft een plan voor een nieuw elektriciteitsstation in Reewijkbrug. Dat is nodig om het elektriciteitsnet in de regio klaar te maken voor de toekomst. Met dit station kan er ook straks voldoende stroom geleverd worden aan huizen, bedrijven en voorzieningen in Reewijk en Gouda Noord. Het station is gepland aan de westkant van bedrijventerrein Zoutman bij de Leegwaterstraat. Aanstaande woensdag is er een inloopavond tussen 7 en 9 uur in Zalencentrum De Brug aan de Nunantlaan in Reewijk. Daar krijgen omwonenden en belangstellenden informatie over het project, de planning en de gevolgen voor de omgeving. Medewerkers van Stedin en vertegenwoordigers van de gemeente Bodegraven, Reewijk en Gouda zijn er om vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

0: Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Mijn naam is Maya Roetse. In de vroege ochtend van maandag 14 september heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de Dronenweg in Bodegraven. Een persoon raakte daarbij gewond. De politie is op zoek naar de verdachte en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Rond 5:45 kreeg de politie een melding van de mishandeling in Bodegraven. Het slachtoffer werd bij zijn auto door een persoon aangevallen en raakte daarbij gewond. Na het incident ging de verdachte er vandoor, vermoedelijk in de richting van de Beukenlaan. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling en vraagt daarbij de hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het incident? Heeft u informatie wat het onderzoek mogelijk kan helpen? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie 0900 8844. Op dit moment worden inwoners van Bodegraven gebeld door personen die zich voordoen als politieagent. Tijdens het gesprek vertellen zij dat er in de buurt recent is ingebroken en dat er inmiddels 2 verdachten zouden zijn aangehouden. Om geloofwaardig over te komen noemen zij vaak zelfs een specifiek adres in de omgeving. Zodra mensen kritische vragen stellen of doorvragen naar details, wordt het gesprek meestal abrupt beëindigd. De zogenaamde politieagenten hangen dan direct op. Navraag bij de echte politie leert dat meerdere inwoners van Bodegraven met deze babbeltruc zijn benaderd. Het doel van deze oplichters is om vertrouwen te winnen en mensen vervolgens kostbaarheden, geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken. Wees daarom extra alert en ga niet in op dergelijke telefoontjes. Twijfel je of een telefoontje echt van de politie afkomstig is? Verbreek dan de verbinding en neem zelf contact op met de politie via een officieel nummer. Trap er niet in en waarschuw vooral oudere familieleden, buren en bekenden. Juist zij zijn vaak het doelwit van dit soort geraffineerde oplichtingstrucs. De politie komt nooit aan de deur om sieraden op te halen of te vragen naar uw pincode.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Tot en met 26 oktober is er een gevarieerde tentoonstelling te zien in het Groene Harthuis in Bodegraven. Drie kunstenaars tonen hier hun werk vanuit verschillende disciplines. Meta Jaarsma, beeldend kunstenaar, combineert tekenen, schilderen en boetseren met het maken van unieke lichtobjecten. Yvonne Koekoek, schilder, richt zich al jaren op haar favoriete onderwerpen, dieren en de natuur. Ze vangt de schoonheid en diversiteit hiervan op haar eigen, kenmerkende wijze. Henk Bloks, keramist, experimenteert volop met technieken voor een bijzonder kleurgebruik op zijn keramiek. De locatie, het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. De officiële opening is zaterdag 19 september om 16:30. Verder kunt u de tentoonstelling bezoeken tijdens de openingstijden van het Groene Harthuis. Gemakkelijk koken met gewone groenten. Vers van het land, onbespoten en lokaal. Marjolein van der Steen laat je gerechten proeven met drie soorten bieten. En ze combineert kaas met pompoen. Laat je inspireren en proef wat eenvoudig koken voor heerlijk resultaat kan hebben. De recepten zijn voor iedereen uitvoerbaar. Zaterdag 19 september van 10 tot 12 uur op de Hortus Populus, Liebespad nummer 1 in Bodegraven.

0: het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Van 19 tot en met 26 september staat Bodegraven-Reewijk in het teken van duurzaamheid. In de verschillende dorpskernen zijn activiteiten voor jong en oud, zoals wandelingen, workshops, lezingen en excursies. Ook zijn er een kleding- en speelgoedruilbeurs en kunnen inwoners advies krijgen over het verduurzamen van hun woning. De week wordt zaterdag 26 september afgesloten met een duurzaamheidsmarkt op het Raadhuisplein in Bodegraven. Van 11 tot 3 uur kunnen bezoekers kennis maken met duurzame organisaties en ondernemers. Er is muziek en er zijn activiteiten voor het hele gezin. Ook wordt tijdens de markt de groene pluim uitgereikt aan een duurzame ondernemer uit de gemeente. Het complete programma staat op de website van de gemeente Bodegraven-Reewijk. Tijdens de najaarsmarkt in Bodegraven zijn vrijdag 11 september op het Raadhuisplein opnames gemaakt voor het muziekprogramma Toppers van Oranje. Verschillende Nederlandstalige artiesten traden erop voor de camera's. Het publiek kon de optredens van dichtbij meemaken. De opnames worden verwerkt in meerdere afleveringen van het programma. De komende weken is iedere week een nieuwe aflevering te zien via BR6 TV. De uitzending is op vrijdagavond om 8:30 en wordt dinsdagavond op hetzelfde tijdstip herhaald. In de afleveringen zijn de optredens te zien die tijdens de najaarsmarkt op het Raadhuisplein zijn opgenomen.

0: avond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Een mooie mijlpaal voor Stichting Buddy Bike Bodegraven. Deze week is de duo fiets voor de 1000ste keer dit jaar gereserveerd. Opvallend, want vorig jaar werd de 1000ste rit pas in november bereikt. De Buddy Bike maakt het mogelijk voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, om toch lekker op pad te gaan. De elektrisch ondersteunde duofiets is zo ontworpen dat de gast en de zogenoemde biker naast elkaar zitten. Daardoor draait een rit niet alleen om bewegen en buiten zijn, maar juist ook om het contact en een gezellig gesprek onderweg. De stichting bestaat inmiddels 10 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Ze werd in april 2016 opgericht en heeft als belangrijke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan en mensen weer naar buiten te krijgen. Sinterklaas en zijn Pieten krijgen dit jaar hun eigen dagelijkse programma bij Rebo Nieuws. Vanaf begin november is iedere dag rond de klok van 5 uur een nieuwe aflevering van het Rebo Pakjesjournaal te zien. De afleveringen duren enkele minuten en nemen kinderen mee in een nieuwe Sinterklaasavontuur. De opnames voor de serie zijn inmiddels in volle gang. Voor de opnames kreeg Rebo Nieuws dit jaar de mogelijkheid om samen te werken met Fort Wierikerschans. Het historische fort vormt een bijzondere locatie voor het Pietenhuis en verschillende scènes uit het verhaal. Met de opnames straks achter de rug wordt er hard gewerkt om alle beelden tot de verschillende afleveringen te monteren.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: was het nieuws van de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Thor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
12: hi, welkom. Dank u wel.
11: Hoe zit jij er nu bij?
12: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
11: Best moe.
12: Dus ik ben blij dat het weekend is. En, maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
11: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
12: Klopt.
11: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
12: Ja.
11: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
12: Dat is het belangrijkste.
11: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
12: Tuurlijk.
11: Korte intro. Geboren in?
12: Den Haag.
11: Den Haag. Je zat op school?
12: Op het Schatteiland hier in Gouda.
11: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
12: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
11: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
12: Een thuis geworden, ja.
11: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
12: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
11: En welke buurt ben je opgegroeid?
12: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
11: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
12: Dat sowieso.
11: Ja. Nieuwsgierig?
12: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
11: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
12: Ik heb een zusje en een broertje.
11: Dus je bent de oudste?
12: Ik ben de eerste, ja.
11: En hobby's?
12: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
11: Even voor de luisteraar. Ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
12: of
11: voren,
12: de degen, of de
11: degen,
12: floret.
11: Of de floret naar voren en steken maar?
12: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
11: Oh,
12: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
11: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
12: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
11: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan nog veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja. Hè? Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja. Hè,
0: voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is
0: Haagse
1: eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dat doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n

0: wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja.
1: En dat, denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
0: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja, ik zit even... Als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe... Mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk... Rechts. Ben je dat met mij eens?
0: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
1: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
0: Ja. De plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
1: Ja.
0: En wij zitten er echt in om het op te lossen. En om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
1: Ja, alleen... wat ik dan zelf... Hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
0: Ja.
1: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien...
0: Tuurlijk.
1: Is dat ik... bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
0: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van, dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan... dan iemand... Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
1: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
0: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
1: Ja.
0: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen.

0: En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
1: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ja, ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen, anders... andere religie. Ik bedoel...
0: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten... Of daarvoor met mijn stage. Vaak hadden ze een hele andere mening dan dat ik had. En dan keken ze me ook aan van... Oh, word je nu boos? Ik denk, nee, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
1: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
0: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij en die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet en die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel... Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
0: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten. Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken... en je komt naar me toe en ik praat met je... en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders... en het wordt dan meteen daarin een ruzie... dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
1: Ja. Oké. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat
0: toen
1: weet ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. Hier
0: is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... we moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen we
1: wel.
0: Er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry,
1: het Huis van de Stad. Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Wat ben jij eigenlijk iemand? Die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Griffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, nee, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, daar
0: hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: Politiek
0: debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja, ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Alles.

0: Ja, Wake Me Up When September Ends van Green Day. We zijn weer een nieuwe uitzending. Rowan is vandaag niet bij. Hij heeft een bedrijfsfeestje, maar we hebben gelukkig Wilco en Boris vandaag. Dus het moet wel gezellig worden, kan niet anders. Dus ja, pak een bier erbij, pak een peuk erbij. En luister vooral naar de radio nou. Even lekker een mooie plaatje draaien vandaag. Misschien nog een spelletje spelen. Als je wil, kan je bellen. Volgens mij was het 0172-610-220. Dat is volgens mij het nummer. Maar dan moet ik even checken. Ik zal het zo nog een keer even omroepen. We gaan nu even een mooi plaatje luisteren. Ma Baker van Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Goedenavond, dames en heren. We zitten weer met een volle studio. We zitten hier met Daniel, mezelf, Wilco en met...
1: Boris.
0: Boris, we hebben vanavond ook een speciale luisteraar hebben we gehoord. Wie is dat?
1: Rob Hoijmans.
0: Shout-out naar Rob Hoijmans, jongens.
1: Shout-out naar Robman Boys.
0: En we gaan nog lekker wat lekkere plaatjes draaien. Volgende nummer van Normaal, want onze grote vriend Boris is bij Normaal geweest. Dat was denk ik de laatste keer, want die man die overlijdt binnenkort. Nog even een nummertje voor Benny Jolink. Daar komt hij, jongens.

0: Ja, tyfus.
1: Ja, dan de Amsterdamse grachten van Tante Lee. Wat was nou ook nog één van Tante Lee?
2: Vandaag hebben we er één van Tante Lee, dames en heren. Yeah. Oh, wat heerlijk. Wat kan ze goed zingen?
1: Zo zegt dat wel. Wie nog meer goed kan zingen is Michael Jackson. Die moet ook nog even gedraaid worden natuurlijk. Ja, we hebben al vaak veel nummers gehad van Michael Jackson natuurlijk. Maar ook al mooi, we zitten leven op de aarde natuurlijk. De Earth Song. Michael Jackson. De Earth Song.
2: Nogal leuk feitje over Michael Jackson, nu toch een nummer van hem gaat draaien. Wisten jullie dat hij eerst een 9 was en toen daarna werd hij... Hier is Michael Jackson, The Earth Song.

0: Ja, We Are The World van USA for Africa. En Michael Jackson natuurlijk. Met de Earth Song. Allebei over de aarde, over de wereld. We hebben hier Boris in de studio zitten. Die heeft even een verzoeknummertje aangevraagd. Boris, welk nummer wil jij graag horen in de studio?
1: Silver Springs van Fleetwood Mac.

0: Ja, lijnteam van drukwerk. En we hebben nog een verzoeknummer. En die moet even aangekondigd worden door degene... Ja, ik geef het woord aan Boris. Meer ga ik niet zeggen.
1: Dit is School van de Supertramp voor Rob Hoijmans. Komt-ie.
2: Robin!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy.
11: Ik speel op de strijkstop van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Luister elke zaterdagnacht van

Ja, dames en heren, dat was Sweet Child O' Mine van Guns N' Roses. We gaan nu weer over tot de volgende genre. En dat zijn de piratenplaten. Oh. Dan komt het volgende nummer. Cinderella.

0: Ja, dames en heren, hij was maar een neger. We gaan nu over op de volgende genre. Nederlands hit. Daar komt hij, jongens. We knallen hem gelijk af met Was Machina. Dus het begint niet helemaal Nederlands. Een beetje Surinaams misschien, maar het klinkt Nederlands.
1: Groot Hawaii.

Dit was André Haas met Geef mij je angst. Nu komt het vervolgens. Gaan we naar de Achterhoek, dames en heren. Met de band Normaal.

0: Dat was One Step Beyond van Madness. Nu komt het volgende nummer, dames en heren. En dat is van Kanye West. Omdat we nu toch al Engelse muziek aan het draaien waren, gaan we nu gelijk door op Kanye West. Toch een beetje christelijke muziek. Hier komt God Is.
1: Bij Montau, bij Montau.

Ja, dat was de Bee Gees met Tragedy. En de uitzending zit er weer op voor vanavond. Wilco Robin, Wilco en Boris waren. Rome was er niet, die is er volgende week sowieso alweer. Een paar mooie nummers gedraaid, een beetje gelach met z'n allen. Moet ook kunnen, was gezellig geweest. Volgende week zijn we er weer. Tot volgende... Nee, wacht eens eventjes. Volgende week zijn we er niet. Volgende week zijn we er niet, dan zijn we weg. En dan de week daarna zijn we er wel. De week daarna zijn we wel. Volgende week zijn we even een pauze. Dus dan heb je waarschijnlijk een herhaling, een uitzending. De week daarna zijn als het goed is Robin en ik er weer. En misschien Wilco nog, Erik, Brent. De vrienden van de show. Maar ja, tot dan. In ieder geval fijn weekend. En tot de volgende. Hier is Billie Jean van Michael Jackson.

0: naar PR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada en dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien, in de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: really do.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.